0: Stream onze radio nu exclusief op onze gloednieuwe luisterpagina. Via twentefm.nl/luister. Voor gemiste radio-uitzendingen en onze speciale online-programma's. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals muziek.
1: Nou, het mooiste is natuurlijk vinyl. Want het is altijd weer, als je zo'n ding uitpakt voor het eerst, dat je denkt, oké, nu is het echt.
0: Discussie.
2: Discussie gesloten, lijkt me.
3: Ja, maar die vetbak kun je ook trappen.
2: Nee, die vetbak kun je trappen, maar je kunt ook gewoon rijden.
3: Oh, is dat zo?
2: Ja, zeker.
3: Oh,
0: En Twentse cultuur.
4: Nou, ik denk dat het ook wel goed is dat mensen beseffen dat je met cultuur natuurlijk ook de gemeente helpt om bepaalde doelen te bereiken, hè, die ze zich hebben voorgenomen.
0: Stream je favoriete radio exclusief op onze luisterpagina. Surf naar

0: twentefm.nl/luister. Twente FM Nieuws.
1: Goedenacht, ik ben Mario Kwaitaal. Op een industriegebied in Leerdam staat een gebouw in brand. De brandweer probeert omliggende gebouwen te beschermen. Eén bedrijf in de buurt is uit voorzorg ontruimd. Het industriegebied is afgesloten zodat de brandweer de ruimte krijgt. De rook trekt niet over het dorp Leerdam omdat de wind naar open gebied staat. Een kleine groep tieners met extreem overgewicht kan toch een maagverkleining vergoed krijgen uit het basispakket, schrijft het AD. Het gaat om jongeren die ziek zijn en psychische problemen hebben. Een operatie kan dan levens redden. Er zijn wel strenge voorwaarden aan verbonden. Het zou om enkele tientallen jongeren per jaar gaan. Oekraïne heeft een stad op het schiereiland de Krim aangevallen. Daarbij zijn zeker 3 doden gevallen, 7 mensen raakten gewond. De aanval was niet gericht op gebouwen waar mensen wonen. Wat er dan wel werd geraakt is niet bekend. De Krim was van Oekraïne tot Rusland het 12 jaar geleden annexeerde. En wie naar het WK voetbal in Amerika gaat, mag geen herbruikbare waterfles meenemen naar het stadion. Die regel is vlak voor het WK veranderd. De afspraak was niet zo lang geleden nog dat een lege, doorzichtige fles tot 1 liter wel mee naar binnen mocht. De regel zou zijn veranderd om mensen te laten betalen voor een fles water in het stadion. Het weer van Weer Online. Het is bewolkt en er vallen enkele buien. Het koelt af naar een graad of 13. Overdag kans op regen- en onweersbuien. Tussen de buien door kan de zon schijnen. Het wordt 18 tot 21 graden. En dat was het ANP-nieuws.
0: Het is lente in Twente. Twente FM in samenwerking met 1 Twente. Hier komt Twente samen. Dankjewel dat ook jij erbij bent. Twente FM.

0: Stream onze radio nu exclusief op onze gloednieuwe luisterpagina. Via twentefm.nl/luister. Voor gemiste radio-uitzendingen en onze speciale online programma's. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals muziek.
1: Het is inderdaad een stevig stukje muziek.
0: Discussie.
2: Karpiet schieten, het geldt voor het vuurwerk, het geldt voor Sinterklaas. Er staan nogal wat tradities wat dat betreft onder druk.
0: En Twentse cultuur.
3: Hij natuurlijk ook nog het flagon, hè, in Oortmarsen.
4: Ja. Oh ja, in Oortmarsen. Ja.
3: Dus eigenlijk moet dat altijd 8 vriegezellen jongs zijn van rond de 20.
0: Stream je favoriete radio. Exclusief op onze luisterpagina. Surf naar twentefm.nl/luister. Twente FM Nieuws.
5: Goedemorgen, ik ben Mario Kwaithaal. Een nog onbekend aantal Nederlandse vrouwen is gedrogeerd door hun partner of een bekende om ze daarna te verkrachten, schrijft de Telegraaf. Alles werd gefilmd en gedeeld via speciale groepen op social media. Daarin werd ook uitgelegd hoe je dit zelf kan doen, blijkt uit een groot politieonderzoek. 4 mensen zijn aangehouden. Zo'n 40 medewerkers van de Campina-fabriek in Leerdam stonden midden in de nacht op straat. Ze moesten de fabriek uit omdat een bedrijf in de buurt in brand stond. Er was gevaar dat de brand zou overslaan naar andere gebouwen op het industriegebied. De brand begon bij een bedrijf dat beleiding op de weg verzorgt. Noord-Korea kan snel nieuwe nucleaire wapens maken. President Kim Jong-un zei bij een bezoek aan de fabriek dat de mogelijkheden daarvoor de afgelopen 5 jaar meer dan verdubbeld zijn. Kim denkt ook dat het nodig is door alle spanningen in de wereld. Er wordt geschat dat Noord-Korea nu al tientallen kernkoppen heeft. En de uitzwaaiwedstrijd van het Nederlands elftal tegen Algerije werd een pijnlijke nederlaag. Algerije won met 1-0 door een late goal van Hajmoussa. Bondscoach Ronald Koeman baalde daar enorm van. Vooral omdat Oranje in de eerste helft al met 2-0 voor had moeten staan. Dat gebeurde niet en na rust werd het spel alleen maar slordiger, zei hij. Het weer van Weer Online. Het is bewolkt en er vallen enkele buien. Het koelt af naar een graad of 13. Overdag kans op regen- en onweersbuien. Tussen de buien door kan de zon schijnen. Het wordt 18 tot 21 graden. En dat was het ANP-nieuws.
0: Het is lente in Twente. Twente FM in samenwerking met 1 Twente. Hier komt Twente samen. Dankjewel dat ook jij erbij bent. Twente FM. De nachtdienst.

0: Stream onze radio nu exclusief op onze gloednieuwe luisterpagina. Via twentefm.nl/luister. Voor gemiste radio-uitzendingen en onze speciale online programma's. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals discussie.
1: Hoe kun je als bestuur zodanig inrichten dat je mogelijk beter je vrijwilligers bij je binnenkrijgt? We hopen dat het resultaat gaat opleveren.
0: Muziek.
2: Die Rhodes doen ze dan het best of zo. Die microfoon had zo hoog. En dat is op zijn tenen staat om erbij te komen.
3: Maar je kan hem ook gewoon lager zetten.

0: twente.nl/luister. Twente FM Nieuws.
1: Goedemorgen, ik ben Mario Kwaithaal. Een bedrijfspand in Leerdam is vannacht volledig uitgebrand. Volgens burgemeester Sjors Vreulich zijn er geen gewonden gevallen. Wel moesten 40 medewerkers van een fabriek in de buurt naar buiten. De brand dreigde over te slaan naar andere gebouwen, maar dat is niet gebeurd. De brandweer uit de hele provincie Utrecht heeft geholpen met blussen. Er wordt steeds vaker ingebroken in Nederland, heeft het AD uitgezocht. Gemiddeld gebeurt het meer dan 60 keer per dag. En inbrekers komen ook steeds vaker binnen. In de eerste 4 maanden van dit jaar waren er meer dan 7000 inbraken. Een stuk meer dan in diezelfde periode vorig jaar. Een maagverkleining voor jongeren wordt in bepaalde gevallen toch vergoed uit het basispakket, schrijft het AD. Het gaat om een kleine groep tieners die in aanmerking komt. Dat zijn jongeren die ziek zijn en psychische klachten hebben. Er zijn wel strenge voorwaarden om de ingreep vergoed te krijgen, zoals een strenge leefstijlverandering. En de Euromast in het centrum van Rotterdam stond gisteravond te fluiten. En dat werd gehoord tot in het noorden van de stad. Er zijn zo'n 20 klachten over geweest bij de Milieudienst Rijnmond. Een inspecteur is er naartoe gegaan om uit te zoeken hoe het gefluit is ontstaan. De Euromast wordt sinds de winter verbouwd. Het weer van Weer Online. Vanmorgen zijn er plaatselijk buien. Vanmiddag wordt het in het hele land onstuimig met pittige regen- en onweersbuien. Aan zee kan het hard waaien. Het wordt 17 tot 19 graden. En dat was het ANP-nieuws.
0: Het is lente in Twente. Twente FM in samenwerking met 1 Twente. Hier komt Twente samen. Dankjewel dat ook jij erbij bent. Twente FM. De Nachtdienst.

0: Stream onze radio nu exclusief op onze gloednieuwe luisterpagina. Via twentefm.nl/luister. Voor gemiste radio-uitzendingen en onze speciale online programma's. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals muziek.
1: Nou, het mooiste is natuurlijk vinyl. Want het is altijd weer, als je zo'n ding uitpakt voor het eerst, dat je denkt, oké, nu is het echt.
0: Discussie.
2: Discussie gesloten, lijkt me.
3: Ja, maar die vetbak kun je ook trappen.
2: Nee. Die vetbak kun je trappen, maar je kunt ook gewoon rijden.
3: Oh, is dat zo?
2: Ja, zeker.
3: Oh,
0: En Twentse cultuur.
4: Nou, ik denk dat het ook wel goed is dat mensen beseffen dat je met cultuur natuurlijk ook de gemeente helpt om bepaalde doelen te bereiken, hè, die ze zich hebben voorgenomen.
0: Stream je favoriete radio exclusief op onze luisterpagina. Surf naar twentefm.nl/luister. Twente FM nieuws.
5: Goedemorgen, ik ben Michiel Frazenstorm. Nederland heeft een schokkend verkrachtingsschandaal, schrijft de Telegraaf. Een nog onbekend aantal vrouwen is verkracht door een eigen partner of een bekende. Ze werden gedrogeerd en alles werd gefilmd. Dat werd dan gedeeld in speciale social media groepen. Daar werd ook verteld hoe je zoiets zelf kan doen. Op een bedrijventerrein in Leerdam is een bedrijf vannacht volledig uitgebrand. Omdat het vuur dreigde over te slaan, moesten 40 medewerkers bij een fabriek in de buurt vannacht naar buiten. Volgens burgemeester Sjors Vreulich raakte niemand gewond. De andere bedrijven kunnen vandaag gewoon open, maar er kan wel een brandlucht hangen. De FIFA heeft vlak voor het WK voetbal de regels voor bezoekers veranderd. Een eigen drinkfles mag niet meer mee het stadion in, melden Amerikaanse media. De afspraak was dat een lege, doorzichtige fles tot 1 liter mee naar binnen mocht. Maar dat is nu verboden, waardoor bezoekers in het stadion een flesje water moeten kopen. En het Nederlands elftal heeft de uitzwaaiwedstrijd tegen Algerije gisteravond met 1-0 verloren. In de Kuip in Rotterdam werd voor rust een Nederlands doelpunt afgekeurd wegens buitenspel. Doelman Robin Roefs heeft zijn debuut gemaakt in Oranje. Hij viel in de rust in voor Bart Verbrugge. Het Nederlands elftal vertrekt vandaag naar New York. Het weer van Weer Online. Vanmorgen zijn er plaatselijk buien. Vanmiddag wordt het in het hele land onstuimig met pittige regen- en onweersbuien. Aan zee kan het hard waaien. Het wordt 17 tot 19 graden. En tot zover het AB-nieuws.
0: Het is lente in Twente. Twente FM in samenwerking met 1 Twente. Hier komt Twente samen. Dankjewel dat ook jij erbij bent. Twente FM. De nachtdienst.

0: Stream onze radio nu exclusief op onze gloednieuwe luisterpagina. Via twentefm.nl/luister. Voor gemiste radio-uitzendingen en onze speciale online programma's. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals muziek.
1: Het is inderdaad een stevig stukje muziek.
0: Discussie.
2: Karpiet schieten, het geldt voor het vuurwerk, het geldt voor Sinterklaas. Er staan nogal wat tradities wat dat betreft onder druk.
0: En Twentse cultuur.
3: Hij natuurlijk ook nog het flagon, hè, in Oortmuske.
4: Ja. Oh ja, in Oortmars.
3: Ja. Het is eigenlijk met dat altijd 8 vrijgezellen jongens weer van rond de 20.
0: Stream je favoriete radio. Exclusief op onze luisterpagina. Surf naar twentefm.nl/luister.
5: Het Wooncentrum is de mooiste meubelzaak in de regio. Kom naar de Woonboulevard 38 in Almelo.
6: Bij Tuincentrum Borghuis in Deurlingen maak je van jouw huis een thuis. Met ongelooflijk veel tuin- en wooninspiratie op 25.000 vierkante meter. Het hele jaar door de mooiste planten en de nieuwste woontrends. En Tuincentrum Borghuis is iedere dag open. Tuincentrum Borghuis Deurlingen. Ieder seizoen springlevend.
7: Oh nee, mijn remmen. Maar dat geeft niks. Ik bel wel even met Vogelzang. Vogelzang Verzekeringen en Hypotheken. Neemt uw huidige polis vrijblijvend door voor een oplossing op maat. Daarbij wordt gekeken bij verschillende banken en verzekeringsmaatschappijen.

0: particuliere bedrijven en verenigingen zijn verzekerd van de beste oplossing. Met Vogelzang Verzekeringen en Hypotheken. Nieuwstraat 103 in Oldenzaal of wereldwijd via www.vogelzangverzekeringen.nl.
1: Een uniek koopje. Brokante, retro, vintage en antiek. Gecombineerd met een compleet aanbod nieuwe goederen. Laat je verrassen en snuffel aanstaande zaterdag van 8:30 tot 14:00 tussen de vele kramen op de markt in Weerselo. Kijk voor meer informatie op weerselozemarkt.nl.
2: Twente FM Nieuws.
3: Goedemorgen, ik ben Michiel Frazenstorm. In een onderzoek naar het online zetten van verkrachtingsvideo's zijn 4 mensen opgepakt. Er werden invallen gedaan en computers, telefoons en SD-kaartjes in beslag genomen. Op beelden in speciale chatgroepen was te zien dat gedrogeerde vrouwen door een partner en bekende werden verkracht. In Leerdam in de provincie Utrecht is vannacht een fabriek van Campina ontruimd. Even verderop op het industrieterrein stond een gebouw van een ander bedrijf in brand. Daar is niks meer van over, maar de brandweer wist te voorkomen dat het vuur zich verder verspreidde. Bij de brand in Leerdam raakte niemand gewond. Een organisatie die bij het aanmeldcentrum in Ter Apel asielzoekers wil helpen, is boos op het COA. Het gaat om Migrate, dat tentjes neerzet voor asielzoekers die de laatste bus naar de noodopvang hebben gemist. De organisatie zegt dat de mensen geen maaltijden krijgen, terwijl die er wel zijn. En de uitzwaaiwedstrijd van Oranje voor het WK is geëindigd in een grote domper. Nederland verloor in de Kuip met 1-0 van Algerije. Daar zag het in de eerste helft niet naar uit, want Oranje kreeg volop kansen om een doelpunt te maken. Bondscoach Ronald Koeman vindt dat Nederland soms te lief is en een stuk agressiever moet zijn. Het weer van Weer Online. Wisselvallig met vooral vanmiddag een paar stevige buien, soms met onweer, hagel en windstoten. Tussendoor is er ook wat zon. Het wordt niet veel warmer dan 18 graden. En tot zover het ANWB-nieuws.
2: Het is lente in Twente.

0: Het is Maal Smit en Niall Horan. Beste mensen, welkom.
1: Dit is de Twentse Ochtendshow. Twente wordt wakker.
0: Het is 4 juni, het is 11 over 7. En vandaag op deze dag, op deze 4 juni, werd in 1937 het winkelwagentje geïntroduceerd. 1937.
1: Vandaag in het nieuws.
0: De Engelse gemeenteraad heeft woensdagavond zijn zegen gegeven aan het nieuwe college van burgemeester en wethouders. De fractievoorzitters van de vijf coalitiepartijen VVD, CDA, Burgerbelangen, GroenLinks, PvdA en D66 presenteerden kort daarvoor het coalitieprogramma met de titel Hengelo maakt het, na te lezen op 120.nl. En straks gaan we het erover hebben met Benno Brandt. En SGW staakt de poging om te komen tot een minnelijke schikking met ondernemer Gert-Jan Ardèche. Ardèche zou onvoldoende gegevens hebben aangeleverd om tot een schadeoverzicht te komen, ondanks alle inspanningen in de afgelopen 2 jaar. Dat staat in de brief van het college aan de gemeenteraad van Enschede. En de scooter is woensdagavond volledig uitgebrand aan de Wolde S-weg in Hengelo. De brandweer van Delden moest komen omdat de Hengelo's brandweer te druk was. De scooter ging verloren, maar raakte voor zover bekend niemand gewond. Vandaag bewolkt. Gaan buien komen vanmiddag met hagel en onweer. Windvlagen van 60 km per uur. En het wordt vandaag rond de 18 graden tijdens droge periode. Straks gaan we het hebben over Jumping Schreuder. Dat is inmiddels begonnen. We gaan het ook hebben over coalitieakkoord in Te Bergen. Nou, coalitieakkoord in Hengelo. We gaan naar de Oranje Kermis in Weerselo. Meer zaken, deals raken. Dus reden genoeg om erbij te blijven hier op Twente FM op deze donderdag.

0: Dit is Christopher Cross op Twente FM. All right, things we gonna make it. De jaren 80, geloof 83 was dat een hit voor deze Christopher Cross.
1: Twente wordt wakker. Vandaag de dag dat.
0: Het is op mijn kalender althans 4 juni. Of was het nou 3 juni? 4 juni inderdaad, ja, goed zo. Ik heb er één staan hier op 3 inderdaad. Nou, 4 juni en nou ja, Nederland wordt kampioen bij het EK voetbal. Wanneer? Onder 21 in 2006. Gefeliciteerd. En ook op deze dag in 2003 een onderzoek van bureau Intermarkt wijst uit dat 52% van de Nederlanders in wonderen gelooft. 2003 komt dit bericht. Vooral 18 tot 34-jarigen en hoger opgeleiden denken dat in deze tijd dus wonderen bestaan. Oké, dus meer tussen hemel en aarde. En 1989, de protesten op het plein van de Hemelse Vrede in Peking worden met harde hand onderdrukt. En 1982, Argentinië en Groot-Brittannië die sluiten een bestand na de Falklandoorlog. En Juan Perón wordt voor de tweede keer president van Argentinië. Het gebeurde 1952. Dan 1950, de wielrenner Wim van Es die wint voor het eerst de 586 lange kilometer klassieke Bordeaux-Parijs. Bijnaam de locomotief, de ijzeren Willem en Bul van het Heiken. Alleen de lengte al, hè? 586 kilometer Bordeaux-Parijs, de etappe. Gewonnen op de eerste rit. Wim van Est. 1945 dan. De Verenigde Staten, de Sovjet-Unie, Groot-Brittannië en Frankrijk besluiten Duitsland te splitsen in Oost- en West-Duitsland. En 1944, de Italiaanse hoofdstad Rome wordt vrijwel ongeschonden bevrijd door het Amerikaanse leger. En 1937, de introductie van het winkelwagentje door supermarkteigenaar Sylvian Goldman. Dat was een uitvinding. En 1917, de eerste Pulitzerprijs werd uitgereikt. En 1881, de Brabantlijn wordt geopend. De spoorlijn die Tilburg met Nijmegen verbindt. We hebben het dan over de locomotieven en de treinen. Goed zo. We gaan naar de top 40. Die was gedateerd op deze dag in 1994. En de binnenkomers als volgt. Door jou ga ik leven. Dries Roefing komt binnen op 38. Olé in de USA. Setu komt binnen op 36. En Girls and Boys van Blur is de binnenkomer op 34. Boomtrack, Rage Against the Machine komt binnen op 33. En de hoogste nu binnenkomen was Johan in de Groothandel. Als Dick me hulp nodig heb op 21. Het was WK 1994. En ja, dat was ook een binnenkomer op nummer 37.

uiteindelijk wordt het nummer 35. Staat 3 weken in de top 40. Niet zijn grootste hit, dat mag duidelijk zijn. En die kwam binnen op 37 op deze dag in 1994 in de top 40. 4 juni 1994. Dan de top 3. One Metallica op 3. Blijven staan van 1 gedaald naar 2. I Like the Movie Movie van Real to Real. En van 2 naar nummer 1. The Most Beautiful Girl van The Zimbel. Schuine streep Prince. De nummer 1 van 4 juni 1994.

0: ZFM op deze 4 juni. Straks gaan we het ook nog hebben over de Week van de Kunst in Wierden. Daar gaat Marlou alles over vertellen. En straks, wat ik al zei, jumping schreuden. Er wordt alweer gepaardensport, zoals het heet, op de velden in Tubbe. Details straks hier van Gerco Schreuden. En we hebben ook Stijn Esselink over het coalitieakkoord in Tubbergen. Maar straks eerst het streeknieuws.
1: Nog nooit vertoond. Tijdelijk megadagen bij elke XXX Loods in Duitsland. Ontvang nu met vouchers tot wel 25% extra korting. Ja, 25%. XXX Loods in Noorden en Salzbergen. Mijn meubelzaak.
2: Vennegoor Energiemanagement. Jarenlang pionier. Nu de specialist in accu-opslagtechniek, zonnepanelen, autolaadpalen, energiemanagementsystemen en regeltechniek. Vrijblijvend gesprek? Kom naar Vennegoor Energiemanagement. Of kijk op vennegoorweerselo.nl, onderdeel van de Vennegoor installatiegroep.
1: Nog nooit vertoond. Tijdelijk megadagen bij elke XXX Loods in Duitsland. Ontvang nu met vouchers tot wel 25% extra korting.
3: Natuurhuisje.nl. De natuur opent je ogen.
4: Waar ik mijn groen koop? Hier bij Groenkoop Friesenveen. Ze hebben volop keuze in tuinplanten en lei- en laanbomen van eigen kwekerij. En het mooie is, Groenkoop plant ze zelfs in de grond. En ik zag op groenkoop.com dat ze ook mooie bossen bloemen hebben. Dus, kijk eens. Mooi, hè? Groenkoop Friesenveen. Dat is gewoon goed en goedkoop groen.
5: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl. Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Twente FM, in samenwerking met de nieuwsredactie van 1 Twente. Dit is het Streeknieuws.
0: 7:30, eerste hoofdpunt uit het nieuws.
6: Goedemorgen, ik ben Michiel Frazenstorm.
0: Dag Michiel.
6: Tieners die extreem dik zijn, kunnen voortaan een maagverkleiding vergoed krijgen vanuit het basispakket. Het gaat volgens het Zorginstituut om kinderen die al van alles hebben geprobeerd, maar toch niet afvallen. De politie heeft 4 mensen opgepakt die in een chatgroep zaten waarin verkrachtingsvideo's werden gedeeld. De vrouwen werden gedrogeerd en verkracht, vaak door hun partners of bekenden. En een grote brand op een industrieterrein in Leerdam. 1 pand is verloren gegaan. De brandweer voorkwam dat het vuur oversloeg, maar voor de zekerheid werd een fabriek van Campina ontruimd. Niemand raakte gewond.
0: Michiel, dankjewel. Rutger, goedemorgen.
7: Goedemorgen. De deuren van het theaterhotel in Almelo gaan na de zomer weer open. Dat is onverwachts, omdat het theater sinds begin 2024 is gesloten. Dat gebeurde toen omdat de gemeenteraad de subsidie voor het stadstheater had stopgezet. Oud-theaterdirecteur Esther Hanning gaat met een aantal partijen nu het theater weer heropenen. De heropening komt op een opvallend moment, omdat het nieuwe gemeentebestuur van Almelo vorige week nog zei een nieuw stadstheater te willen in het oude stadhuis. Krakers hebben zich genesteld in een leegstaande woning in de Enschedese wijk Patmos. Het gaat om een woning die onbewoonbaar is verklaard na de grote waterschade van bijna 2 jaar geleden. Krakers hebben op de ramen voor het behoud van Patmos geschreven. Woningcorporatie De Woonplaats is inmiddels een procedure gestart om de krakers uit de woning weg te krijgen. Het zou er ook niet veilig zijn omdat er door de waterschade veel schimmel is. En in Hengelo is gisteravond het coalitieakkoord gepresenteerd. Dezelfde partijen als voor de verkiezingen gaan er met elkaar verder, maar dan wel met 3 nieuwe wethouders. Ook de verdeling met welke wethouder wat doet is anders. Zo gaat het veelbesproken afvaldossier van wethouder Brand naar wethouder Traag. Je leest er meer over op 1twente.nl. En dan het weer voor Twente. Het wordt een grijze dag met veel regen en temperaturen niet hoger dan 19 graden. Ook morgen is het buiig. Met 18 graden wordt het dan nog iets frisser.
0: Dankjewel, Rutger. We gaan even naar het wegdek. Wat is daar te beleven? Beginnen met de A1. Dat is Stroe-Voorthuizen. 30 minuten over 4 kilometer stilstaand verkeer. Als je die kant op gaat, succes. Dan de A35, Almelo-West richting Nijverdoorn-Oost. 3 minuten over 2 kilometer langzaam rijden tot stilstaand verkeer. N35, de Zalm-Twente-tunnel richting Wierde-West. 7 minuten over 5 kilometer langzaam rijdend verkeer. En de N36... tussen Almelo-Noord en Wierden, daar is de situatie langzaam rijdend. 3 minuten over 5 kilometer. Geen controles nog, alles flitsmeister.nl.

0: Ruben Hillen en 20 Seconds van om Toek hier. En fijn, daarvoor Michael Jackson, Rock With You. Nou, her en der komen eindelijk de colleges op gang. En de coalitieakkoorden zijn akkoord. En ook Tubbergen was er van de week klaar mee in positieve zin. Stijn Hesseling, Kippen 22, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Op zich nog redelijk snel gedaan, moet ik zeggen, toch?
1: Ja, zeker. Achteraf gezien had het misschien nog wel sneller gekund, maar het tempo is prima geweest. En vooropgesteld gaat het ook allemaal zorgvuldigheid.
0: Ja.
1: En dat hebben we ook zeker toegepast. Dus zeker blij mee. Ja.
0: Waarom had het sneller gekund?
1: Ja, met terugwerkende kracht denk ik wel eens van, nou, misschien hebben we daar nog iets sneller kunnen doen of iets sneller een compromis kunnen sluiten. Aan de andere kant zaten er ook nog wat vakanties tussen van deze en genen, dus daar is ook wel wat meer gespeeld.
0: Oh, die vakanties ook altijd, hè?
1: Ja, precies. Ja, mijn vakantie en zo staat er ook tussen, dus daar speelt natuurlijk ook mee. Ja. Maar 2 juni hebben we het vastgesteld en dat is gewoon prima tempo, denk ik.
0: Ja, en er is zorgvuldig over nagedacht. Heel veel mensen hoor je van, nee, nou, verkiezingen geweest, hupsakee, aan de bak. Maar het is langzamerhand wordt ook heel veel tijd uitgetrokken in positieve zin. Maar ja, dan nog binnen 2 maanden iets op tafel leggen is knap. Wat zijn de punten waarvan je zegt van, nou, dat verschilt van een ander coalitieakkoord van de vorige keer? Waar zit het hem in?
1: Nou goed, het is natuurlijk in de volle breedte anders dan via terug, zeg maar. Als je kijkt naar bijvoorbeeld andere thema's die destijds spelen, is dat nu minder het geval op bepaalde thema's. Vooral financieel is natuurlijk een groot verschil. Destijds hadden we nog veel meer te besteden dan nu het geval is. Ook vanwege het feit dat je dus vanuit de Rijksoverheid veel minder geld krijgt als gemeenten. Dus de insteek qua ambitie is ook weer anders dan 4 jaar geleden. Destijds kon je natuurlijk heel veel ambitie uitspreken van, nou, dat willen we gaan doen. En veel meer richting in en wat ambitieuzer zijn in je verwoordingen. En nou is het veel meer van, nou ja, voorzichtigheid. We moeten zorgen dat de begroting sluitend blijft. En dat we in ieder geval borgen dat wat we doen, dat we dat voortzetten, zeg maar. Dus dat we dat borgen. In plaats van dat je heel veel met geld kunt strooien en cadeautjes kunt uitdelen in feite.
0: Ja, we hebben nu CDA Kippen 22. Vorig jaar hadden we ook nog gemeentebelang aan VVD. Was het makkelijk onderhandelen dit keer? De zetelverdeling, of tenminste de portefeuilleverdeling qua burgemeester en wethouders, is dat goed gekomen, makkelijk over gehad?
1: Jazeker, ja. Het is toch wel makkelijker met 2 partijen dan met 3 natuurlijk. Los van wie dan die partijen zijn natuurlijk. Om een compromis te sluiten, want ja goed, als je met 2 personen bent of met 3 personen, ook in het dagelijks leven is het toch makkelijker om iets, ja, hoe zeg je dat, te overeenstemmen of zo of dat dan ook. Dus dat werkt zeker wel mee in die zin, ook qua tempo.
0: Ja, bedenk meteen, Stijn, met een geintje, met een knipoog, als je 2e vriendin hebt, dan komt dat ook niet goed, nee.
1: Ja, precies, dan wordt het ook lastig.
0: Goed zo. Hey, wat zijn de belangrijke eisen als we het even bekijken vanuit Kippen 22?
1: Nou goed, we hebben het ook al benoemd. Afgelopen dinsdag was dat inderdaad bij de presentatie van het akkoord. Dat wij toch wel duurzaamheid hele mooie dingen hebben kunnen bereiken. Dus dat niet alleen de focus ligt op de windturbines, maar vooral ook op de langere termijn. Ook als het gaat om bijvoorbeeld andere alternatieven voor windenergie, zoals kernenergie, geothermie, et cetera. Dus dat je dat vooral toepast. Die focus op de lange termijn. Ook op waterstof bijvoorbeeld liggen hele mooie kansen voor Twente. Ook qua veiligheid staat er een hele duidelijke paragraaf over in. Migraties zijn heel scherp op geweest qua afspraken nakomen als het gaat om ACC Albergen. Dus ook de einddatum staat er heel helder in.
0: Ja.
1: Dus dat soort dingen zijn we gewoon heel blij mee dat we dat gewoon strak hebben kunnen formuleren.
0: Goed zo. En nu aan het werken?
1: Ja, precies.
0: Heel goed.
1: We hebben even de motie alweer in voorbereiding. Dus we gaan gelijk weer vooraan wat dat betreft.
0: Stijn, ik hoor het graag.
1: zeker, ja. We houden nu op je hoofd natuurlijk. En nou goed, de titel van het akkoord spreekt natuurlijk ook wel boekdelen. Dat is Blik vooruit en doorpakken. Dus dat is
0: hele mooie, vind ik hele mooie.
1: De geest waarin we ook streektaal natuurlijk willen promoten. Maar ook gewoon willen uitstralen wat we willen doen. Verantwoordelijkheid willen pakken. De schouders eronder. En vanuit de positieve insteek de boel doorpakken, zeg maar, in de gemeente Tubbergen. Dus dat is een beetje, nou, kort samengevat hoe we erin staan. Blik vooruit en doorpakken. Dus dat is denk ik ook wel een mooie titel.
0: Zeker weten, zeker weten. Nou, het is ook na te lezen op twentefm.nl. Ik dank je wel, Stijn Hesseling, Kippen 22. En een mooie donderdag toegewenst.

hier op Twente FM. Even een greep uit de verjaardagslijst. Onder andere jaren vandaag Cliff Bennett van de Rebel Rousers. Hij wordt 86. Roger Ball van de Average White Band. De saxofonist wordt 82. Michelle Willett van de Mamas en de Papas. 82 geworden vandaag. Regie Blinken, oud voetballer. Ook van de Nederlands elftal toch, wordt 57. En Brecht van Hulten van de televisie wordt 56. Nicky Costa is zangeres, wordt 53. Angelina Jolie wordt 51. En Alan Clark wordt vandaag jarig. Gefeliciteerd, mooie dag. Wordt 46 en 65 wordt Eldeborg.

0: vandaag jarig, wordt 65. En ja, dit was meer een vergeten deun. Dance All Night, ook een klein hitje in Nederland, ergens midden jaren 80. Nou, maak er een mooie dag van. En een mooie dag doen wij ook in Te Bergen maken, want het is Jumping Schreuder. De editie 2026. Gerkel Schreuder, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Ja, hoe zijn de omstandigheden?
1: Nou, er is vannacht weer behoorlijk wat water gevallen. Dus ja, de trein is een beetje nat geworden. Maar okay, de omstandigheden, de stallen zijn goed. De bodem is heel goed. Wat belangrijk is voor paard en ruiter is goed in orde, zeg maar.
0: Ja, gisteren begonnen, hè?
1: Ja, dat klopt.
0: Ja, en hoe is de eerste dag verlopen?
1: De eerste dag is goed verlopen. Er was de keuring van de paarden, zeg maar, of de paarden gezond zijn om te starten. Het is allemaal goed verlopen. Gisteren hadden we 3 rubrieken al. En vandaag verder hebben we de eerste kwalificatie voor de grote prijs van zondag. Dus weer een mooi vol programma.
0: Ja, wat kunnen we allemaal beleven de komende dagen? Hoeveel ruiters zijn er?
1: We hebben in totaal 360 paarden op stal staan. 360 paarden. En dat wordt dan allemaal verdeeld onder de ruiters, zeg maar.
0: Ja, maar moet je van tevoren die verdeling nog maken? Of is het van tevoren in categorieën ingedeeld?
1: Er zijn ruiters die zijn met 1 paard die aan de start. Er zijn ook ruiters die zijn met maximaal 5 paarden aan de start.
0: Oké. Okay. En is het dan uitproberen? Of kijken welk paard het beste past bij de race op dat moment? Hoe gaat het dan?
1: Die paarden horen bij de ruiters.
0: Ja, oké. Okay.
1: Zeg maar. Dat staat allemaal
0: vast. Maar waarom nemen ze de 5 paarden mee?
1: Nou, dat zijn jonge paarden die in opleiding zijn, zeg maar, naar een ander niveau. Dus die moeten ook een ervaring opdoen, zeg maar, op de wedstrijden.
0: Oké, kijk aan. Goed, tot en met zondag, alles erop en eraan. Wordt dat in dagen opgebouwd? Ik probeer het een beetje aan de leek uit te leggen, hoor. Maar wat begin je mee met een lagere klasse? Of gaat het dan, naar zondag de grote prijs?
1: Dat klopt, ja. Zeker, net zoals we net ook al zeiden, dat hangt ook van het niveau van het paard af. Dus vandaag beginnen we met een rubriek over 1,35 meter. Dus er lopen paarden ook die wat nog in opbouw zijn, in opleiding. De kwalificatie voor de grote prijs is 1,45 meter hoogte. Dus en vanuit daar wordt dat opgebouwd, zeg maar, naar richting zondag de Grand Prix.
0: De Grand Prix. En hoe noemen we de grote prijs dit keer?
1: De grote prijs van Te Bergen.
0: Oké, toch wel. Ja, oké. Ja. Goed, je moet er een label aan plakken. Dat is heel belangrijk natuurlijk. Hey, ja. En het begint altijd lekker vroeg. Jij moet zo meteen al beginnen, geloof ik, toch?
1: Ja, we beginnen om 8:30 weer. En ik ben tweede starter, dus mijn paard staat al klaar. En ik ben ook bijna klaar om op te stappen. Om op te warmen voor mijn ronde.
0: Oké, het is niet zo van, we doen het zadel erop en we gaan van start. Je moet er wel even een goede voorbereiding doen.
1: Nee, de paard heeft echt een warm-up nodig. Net als een sporter doet, zeg maar. Dus we doen wat oefeningen en we doen wat sprongetjes. En dan beginnen we aan ons parcours.
0: Goed zo. En iedereen kan komen kijken. Hoe gaat het de komende dagen?
1: Ja, de toegang is gratis. En wat we ook nog eigenlijk hebben is, morgenavond hebben we nog een veiling met 10 veulens en 6 springpaarden.
0: Ja.
1: Dat zijn we vorig jaar voor het eerst gedaan met alleen veulens. En dit jaar combineren we dat met ook nog 6 extra rijpaarden, zeg maar. Dat is ook wel een extra item voor het concours waar we samen met Jeroen Dubbeldam organiseren.
0: Ja, en dan wordt het, zeg maar, die paarden worden er geveld.
1: Ja, dat klopt.
0: Oké, dat is een goeie. Bijzonder. Kijk aan. Morgenavond.
1: Ja.
0: We willen centjes meenemen, neem ik aan, Gerko.
1: Ja. We zullen zien hoe ver dat gaat, ja.
0: Goed zo. Nou, we gaan het meemaken. Ik wens je veel succes. We gaan de komende dagen nog wat aandacht aan schenken aan de Jumping Schreuder bij BWG Staples in Te Bergen. Succes, Gerko Schreuder. Dankjewel.
1: Ja, dankjewel, hè.

0: Stream onze radio nu exclusief op onze gloednieuwe luisterpagina. Via twentefm.nl/luister. Voor gemiste radio-uitzendingen en onze speciale online programma's. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals discussie.
1: Hoe kun je als bestuur zodanig inrichten dat je mogelijk beter je vrijwilligers bij je binnenkrijgt? We hopen dat het resultaat gaat opleveren.
0: Muziek.
2: Die Rode Doe zat dan het best of zo. Die microfoon had zo hoog. En dat is op zijn tenen staat om erbij te komen.
3: Maar je kan hem ook gewoon lager zetten.

0: www.nl/luister. Is jouw auto toe aan een onderhoudsbeurt of een APK-keuring? Maak dan nu een afspraak bij Gebroeders van der Meij in Enschede. Of het nou gaat om APK-keuringen, reparaties, bandenopslag of totaalonderhoud, Gebroeders van der Meij leveren vakmanschap, passie en echte service. Je vindt ons aan de Lonnekerbrugstraat 80 in Enschede.
1: Van fundering tot nok, van voordeur tot achterdeur. Bij Morsink Bouwmaterialen kunt u werkelijk voor alles terecht. Dus ook voor sanitair, complete badkamers en keukens. Makkelijk toch? Morsink Bouwmaterialen in Delden. Kijk op morsinkdelden.nl.
2: Voor een fijne prijs met een grote groep vakantievieren? Het kan op de vakantie- en kampeerboerderij van recreatieverblijf De Roezeberg in Ootmarsum. De ideale locatie om met jong en oud te vertoeven en even tot rust te komen. Ook voor uitstapjes of introductiedagen is De Roezeberg het perfecte low-budgetadres. Er is plek voor groepen van 30 tot 90 personen. Meer informatie op deroezeberg.nl.
3: Natuurhuisje.nl. De natuur opent je ogen.
0: Ook ik rij op autobanden van Gebroeders van der Meij. Vind ons aan de Lonnekerbrugstraat 80 in Enschede.
4: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl.
5: Twente FM Nieuws.
6: Goedemorgen, ik ben Michiel Frazenstorm. Er is hoop voor tieners die extreem dik zijn en daar psychische problemen van hebben. Als het ze echt niet lukt om zelf af te vallen, komen ze in aanmerking voor een maagverkleining. Die wordt vergoed vanuit het basispakket. Het Zorginstituut denkt dat zo tientallen jongeren per jaar worden geholpen. De politie heeft 4 mensen opgepakt en er 4 in het vizier die in een chatgroep zaten waar verkrachtingsvideo's werden gedeeld. Op de video's waren gedrogeerde vrouwen te zien die werden verkracht door hun partners of bekenden. Deze zaak heeft enorme impact, zegt de politie. Voor de slachtoffers is psychische hulp ingeschakeld. Zeker 8 mensen zijn omgekomen bij Israëlische aanvallen op Gaza. Onder de doden zijn ook kinderen. Nieuwszender Al Jazeera meldt dat er appartementencomplexen zijn geraakt en heeft het over chaotische taferelen. Een van de doden viel bij een aanval op een woning in een vluchtelingenkamp. En het lukt inbrekers steeds vaker om ergens binnen te komen. Het AD haalt uit cijfers van de politie dat in bijna 8 van de 10 pogingen om in te breken dat ook echt lukt. Dat was vorig jaar 7 op de 10. Ook het totaal aantal inbraken stijgt met 10% vergeleken met vorig jaar. Het weer van Weer Online. Wisselvallig met een paar stevige buien, soms met onweer, hagel en windstoten.

0: Kloten, vooral vanmiddag. Tussendoor is er ook wat zon. Het wordt niet veel warmer dan 18 graden. En tot zover het ANWB-nieuws.
1: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A12 Duitse grens richting Arnhem staat 7 kilometer file tussen Afrit Beek en Duiven. Op de A50 Arnhem richting Oost tussen Knoopend Valburg en Raapstein 11 kilometer langzaam rijden. En een kwartier vertraging in de file op de N322 bij Nederleeuwen richting Nijmegen. Tussen de N329 en Ewijk 5 kilometer file. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Het is lente in Twente. Twente FM in samenwerking met 1 Twente. Hier komt Twente samen. Dankjewel dat ook jij erbij bent. Twente FM. Twente wordt wakker.

0: Sam Fender en Olivia Dean en Rain Me In.
1: Dit is de Twente Ochtendshow. Twente wordt wakker.
0: Welkom, deel 2 van de show van deze... even kijken, het is donderdagochtend. En vandaag op deze dag was het de introductie van het winkelwagentje. Dat gebeurde in 1937. De introductie van het winkelwagentje. Goed nieuws natuurlijk. Engelse gemeenteraad heeft woensdagavond zijn zegen gegeven aan het nieuwe college van burgemeester en wethouders. De fractievoorzitters van de 5 coalitiepartijen, VVD, CDA, Burgerbelangen, GroenLinks, PvdA en D66, die presenteerden het coalitieprogramma. Lees je na op 120.nl. We gaan het straks erover hebben met onder andere Pennebrand. En Enschede staakt de pogingen om te komen tot een minnelijke schikking met ondernemer Gert-Jan Ardes. Ardes zou onvoldoende gegevens hebben aangeleverd om tot een schadeoverzicht te komen. Ondanks alle inspanningen van de afgelopen 2 jaar. Ook na te lezen op 120.nl. En de scooter is gisteravond volledig uitgebrand aan de Wolder S-weg in Hengelo. Omdat de Hengelose brandweer te druk was op dat moment, werd de brandweer van Delden ingezet om het vuur te doven. De scooter ging verloren. Gelukkig raakte er niemand, tenminste voor zover bekend, gewond. Vandaag bewolkt, vanmiddag buien met hagel en windvlagen van 60 km/u. En het wordt 18 graden, daar gaan we mee doen. Gaan we naar Weerselo. Wat gaat er gebeuren komend weekend? En we gaan spreken met Benno Brandt, de wethouder van Hengelo, over een verjaardagskaart die uitgedeeld wordt. Maar ook misschien wel even het coalitieakkoord wat gisteren is gepresenteerd. Dat en meer in deze show, in dit uur.

0: Ik denk altijd aan groot nieuws als je Amy Stewart draait. Hè? Dat is een beetje in die sferen van de gospel en blije muziek. Maar dat is er dan ook. Baby, baby, hier op Twente FM. En we zijn blij, want er is weer van alles en nog wat te doen. Ook komend weekend bijvoorbeeld in Weerselo. Rijnmond Beijer, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Ja, druk aan de opbouw, denk ik, of niet?
1: Ja, we zijn druk bezig met de voorbereiding. De laatste puntjes op de i vandaag. En beginnen we vanavond met een Noberavond.
0: Kika, dus het gaat al meteen gebeuren op deze donderdagavond.
1: Ja, ja, we zijn alleen voor de genodigden vanavond, voor de Nobers, zeg maar, die een beetje overlast hebben van ons. Die nodigen we dan ooit voor een hapje en een drankje.
0: Dat vind ik wel mooi. Nobers die overlast hebben van ons, hè?
1: Ja.
0: Ja, nee, maar dat doe je goed. Lijkt mij heel verstandig. En die zijn we dik tevreden als ze naar huis in gaan natuurlijk.
1: Ja, zeker.
0: Goed zo. Wat gaat er de komende dagen nog meer gebeuren in Weerselo? Want elk jaar begin juni, dan gaat het dak eraf. Midden in Weerselo, je kunt er niet omheen. En één groot feest en ook altijd een grote kermis. Ik verbaas me er altijd over. Geweldig.
1: Ja, we zijn 3 jaar geleden gestart met de Normenkermis. En nodigen we alle dorpen en omgeving, die nodigen we, schoolkinderen nodigen we uit om ook langs te komen. Omdat toch de kermis in de dorpen toch een beetje verloren dreigt te gaan. Hebben we een idee opgevat om alle basisschoolkinderen leeftijd om die muntjes uit te delen. Die kunnen dan gratis in de attracties van in Weerselo. En daar wordt gretig gebruik van gemaakt. En dit jaar hebben we zelfs dat we bij een teenagepartie op de zaterdagavond ook de jeugd van 12 tot 16 jaar, als die komen bij de troll, die kunnen dan ook 4 muntjes ophalen van twee draaien.
0: Oké, maar dat is gaaf. En dat wordt door middel van sponsors en zo. En gewoon met hulp van derden allemaal geregeld.
1: Ja, ja, dan worden we sponsoring en de omzet in de tent. Kunnen we dat tot nu toe bekostigen?
0: Hele goede zaak. Ja, want het is lastig om kermis te krijgen, vooral in kleinere plaatsen. Dat weten we allemaal. Omdat voor de kermisexploitant is het te duur. En het moet allemaal uit kunnen. En de attracties worden ook steeds groter, hè?
1: Ja, we hebben dit jaar weer ook een vrij hoge attractie staan. Als je weer zo binnenkomt rijden, valt hij meteen op.
0: Ik had hem gezien. Ja. Wat een ding, zeg.
1: Ja.
0: Ja, fantastisch.
1: We hebben het plein in de straat nog even goed volstaan dit jaar. Dus,
0: hartstikke goed.
1: Komt alsjeblieft. Het weer wordt goed.
0: Ja. En wat gebeurt er nog wat in de tent? Eromheen?
1: Ja, we hebben in de tent ook een vol programma. We beginnen morgen met de schooljeugd voor de Dirkus Talentenjacht. Dan hebben we om 4:30 bedrijvenuurtje. En s'avonds hebben we good old DJ Gert in de tent.
0: Kiek.
1: Ja, en we hebben de hele dag door vanaf morgen 3:00 ook Dirkus Speelparadijs. Voor alle allerkleinsten, die hebben een heel leuk speelparadijs om de tent. En hebben we zaterdags om 12:00 gaat de kermis weer open. En hebben we het WK darts, de traptrekker heeft voor de jeugd, het uitdelen van de draaimuntjes. Kinderen die nog geen muntjes hebben ontvangen voor speciaal onderwijs of die nog op de peuterzaal zitten, die kunnen daar ook muntjes ophalen. En dan hebben we 4:30 het vogelschieten. We hebben de loterij voor de kinderen, alle aanwezige kinderen in de tent, die kunnen een gratis loodje ophalen, die kunnen meedoen aan de loterij. Dan hebben we dan s'avonds de Norbekermis, de teenage party Norbekermis met de troll. En dan hebben we s'avonds de grote Amsterdamse avond met Danny de Munk.
0: Kijk.
1: En Tante Roosje.
0: Dat zijn leuke dingen. Geweldig. Ja.
1: En zondag hebben we ook weer vol programma, hebben we om 11:00 de Brommetocht. Dus om 12:00 de kermis weer open en hebben we vanaf 3:00 rondom de tent voor de kinderen een vol programma. Onder de straattheater, een clown, een salon, Ellen komt met de airbrush. En rond de kerk hebben we een grote vogelshow om 4:30. En om 4:30 de biertentwedstrijd. En dan hebben we zondagmiddag, dan sluiten we af. En dan hebben we de zondagavond hebben we Lindes en Monté in de tent. En dan hebben we Amar en nog een DJ in de tent.
0: Nou, kijk aan. Dat kan niet mis. Vol programma en de maandag uitgeteld, hè?
1: Nee, maandag druk wat opruimen natuurlijk, hè?
0: Nou ja, maandagavond uitgeteld. Ook goed. Hoort het goed aan. Ja, heel goed. Nou, de komende dagen dus in Weerselo vol op feest. Ik dank je wel, Raymond. En succes nog even met de laatste puntjes op de i vandaag, hè? Zet hem op.
1: Ja, dank je wel. Kom goed.

0: komende dagen. En ja, daar past deze ook al bij. Thierry O. De Amsterdamse avond toch, zaterdag was het. Nou, Raymond Beyer vertelde erover. En dat gaat genieten worden. Misschien dat Benno Barand ook wel een pilsje gaat drinken in de tent. Goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Ja.
1: Ik was nog wel van plan om een pilsje te gaan drinken in de tent. Ik word niet meer snoer.
0: Ja, dat weet ik. Daarom. Ja, kunnen we lopen, af. Wat dat betreft zit het goed. Ja. Goed zo.
1: Dat klopt.
0: Ja. Oké. Okay. Gisteren trouwens ook een bijzondere avond. Want het coalitieakkoord werd allemaal goedgekeurd. Werd geïntroduceerd, zeg maar, in Hengelo. Ja, ook dik tevreden, neem ik aan, Benno Brand.
1: Ja, dus een mooi akkoord wat we met elkaar hebben kunnen afspreken. Gisteren natuurlijk ook weer de installatie van het nieuwe college geweest. En ja, het college heeft er heel veel zin in. Drie nieuwe wethouders, twee wethouders die al even in Hengelo actief waren, waaronder ikzelf. Zijn weer voor een periode van 4 jaar in principe benoemd. En kunnen aan de slag om het beste voor Hengelo te gaan doen.
0: Ja, is het dan nog met het team van Hupsakee vandaag meteen? We hebben er zin aan.
1: Nou, voor de nieuwe collega's gaan we straks eerst even rustig en langzaam maar zeker wat opbouwen in een soort van inwerkprogramma. Ik heb nu zometeen om 8:30 wel mijn eerste afspraken alweer. Maar dat is, ja, de business gaat door, hè?
0: Ja. Dus, ja. Geen afval meer, hè, heb ik begrepen.
1: Geen afval meer. Nee. Nee, we gaan het nu over evenementen hebben.
0: Ook leuk.
1: En over cultuur en over sport. Ja.
0: Goed zo. Nou, hartstikke mooi. Daar spreken we elkaar er nog vaak over, denk ik. En gaan we het dan ook nog wel hebben over die verjaardagskaart? Of gaat het nu ook naar de andere wethouder?
1: Nee, de verjaardagskaart. Nou ja, het zou maar zo kunnen dat het naar de andere wethouder gaat. Maar ik ben nog wel degene die de eerste verjaardagskaart al een keer heeft uitgereikt een tijdje geleden aan een van onze inwoners die 18 is geworden.
0: Ja, want dat gaat weer gebeuren in Hengelo. Tenminste, dat wordt uitgedeeld.
1: Ja, het is zo dat we op een gegeven moment zijn we erachter gekomen dat heel veel jongeren die 18 worden eigenlijk niet helemaal precies weten wat het betekent, wat ze eigenlijk zelf moeten gaan regelen. En toen zijn we toch op het idee gekomen om een verjaardagskaart te maken met verschillende aspecten en dat uit te reiken aan iedereen die 18 wordt op te sturen. Nou, te feliciteren, gefeliciteerd dat je 18 bent. Maar denk eraan om je DigiD aan te vragen. Denk eraan dat je eventuele toeslagen aan gaat vragen waar je recht op hebt. Omdat onbekend maakt onbemind. En dus is het goed, ik zeg, om daarop geattendeerd te worden.
0: Ja, heel goed, want ik heb het zelf in mijn omgeving meegemaakt. Heel veel mensen denken daar niet aan, vooral 18-jarigen. Van, hey, er gaat wat veranderen, want het is toch een andere status die je krijgt.
1: Ja, formeel krijg je een andere status. Ja. Nou, ik gaf het net al even aan, een DigiD waar je jezelf in kunt identificeren. Je hebt in principe recht op toeslagen. Maar je moet ook een zorgverzekering afsluiten zelf.
0: Nou, dat zeker. Dat bedoel ik ook. Daar denk je niet even drie aan. Dat is een hele goeie. Nee, goed zo. En staat er nog een persoonlijk woordje op van de wethouder?
1: Nou ja, nee, niet direct. Want het is een algemene kaart. Felicitatiekaart. Met wat informatie. Maar wel een algemene felicitatie natuurlijk over hoe mooi dat het is dat je 18 bent geworden. En dat we nu toch een beetje volwassen mag voelen.
0: Zo is dat. Er zijn nogal wat kaarten die je dan moet tekenen. Dus dat doen we niet. Hartstikke goed. Ja. Dat gaat dus ook weer per omgaande in. En straks aan de bak met z'n allen. Ik ben benieuwd wat eruit rolt in Hengelo. Maar ik heb het idee dat er een fris team staat, Benno.
1: Ja, er staat een fris team en we bouwen voort op datgene wat allemaal goed is gegaan in de afgelopen 4 en 8 jaar. Hengelo staat er goed voor. Brede welvaart, zoals we dat zo mooi noemen, of het bruto Twents geluk.
0: Ja.
1: Daarin scoren we het hoogste van alle 50 grootste gemeenten in Nederland.
0: Kijk aan.
1: En dat doen we al voor de tweede keer op rij. En dat willen we eigenlijk wel graag zo houden. Dus eigenlijk tevredenheid bij heel veel inwoners alom. Natuurlijk zijn er ook punten, en ik zei, die aandacht verdienen. En daar moeten we gewoon keihard aan werken.
0: Goed zo.
1: Ja, nou, dus we hebben er zin in.
0: Goed zo, we gaan het meemaken en we gaan het volgen. Wethouder Benno Brand, ik dank u wel. Mooie donderdag.

0: Lijst. Daarvoor hadden we wethouder Benno Brand van Hengelo aan de lijn. Coalitieakkoord Hengelo is rond. En men gaat vanaf vandaag aan de bak. En wel vanwege ook de verjaardagskaart. Die wordt uitgereikt aan 18-jarigen in Hengelo. Mocht je hem niet krijgen, dan even bellen, hè, met de gemeente. Ja, dat is belangrijk. Afgelopen etmaal een scooter uitgebrand. Ik wil zeggen, afgelopen nacht, was gisteravond al, om 10:30. Dat gebeurde aan de Wolde S-weg in Hengelo. Curieus geval is dat de Hengelose brandweer er zelf geen tijd voor had. Dus de brandweer uit Delden kwam aanvliegen om de brand te blussen. Maar het was te laat, want de scooter brandde volledig uit. Voor zover bekend zijn er geen gewonde gevallen. Straks meer streeknieuws. En we gaan het ook hebben over leuke dingen die we zelf kunnen knutselen in Almelo. Ja, dat is cryptisch, hè? Straks meer.
1: Uw eigen betaalbare droomtuin, dat wil toch iedereen? Rosco.nl. Er is toch ook niks mooier om je eigen tuin te bouwen met professionele hulp. De mooiste tuin, die maak je zelf. Het Rosco-concept is er voor iedereen. Jouw kompas naar een betaalbare droomtuin. Rosco.nl.
2: Nog nooit vertoond. Tijdelijk megadagen bij elke XXX Loots in Duitsland. Ontvang nu met vouchers tot wel 25% extra korting. Ja, 25%. XXX Loots in Noorten en Salzbergen. Mijn meubelzaak.
3: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
2: Nog nooit vertoond. Tijdelijk megadagen bij elke XXX Loots in Duitsland. Ontvang nu met vouchers tot wel 25% extra korting.

0: MKB, retail en de agrarische sector. Kies jij voor Acutus? Dan heb je binnen één dag een nette prijs en is binnen 4 weken de inspectie uitgevoerd. Kijk snel op acutus.nl.
1: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl. Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Twente FM, in samenwerking met de nieuwsredactie van 1 Twente. Dit is het Streeknieuws.
2: Het is 4:30, eerste hoogtepunt uit de nieuws.
3: Goedemorgen, ik ben Michiel Frazenstorm.
2: Dag Michiel.
3: Tieners die veel te zwaar zijn en echt niet op eigen kracht kunnen afvallen, komen in aanmerking voor een maagverkleiding vergoed uit het basispakket. Het wordt gezien als hun laatste redmiddel voor een gezond leven. 4 mannen zijn opgepakt omdat ze in chatgroepen zaten met video's van vrouwen die werden gedrogeerd en verkracht door hun partners of bekenden. Het leven van de slachtoffer staat op zijn kop, zegt de politie. En zeker 8 mensen zijn omgekomen bij een Israëlische aanval op Gaza, meldt onder meer nieuwszender Al Jazeera. Er werden appartementencomplexen geraakt en onder de doden zijn 4 kinderen.
2: Michiel, dankjewel. Rutger, goedemorgen.
4: Goedemorgen. De deuren van het theaterhotel in Almelo gaan na de zomer weer open. Dat is onverwachts, omdat het theater sinds begin 2024 is gesloten. Dat gebeurde toen omdat de gemeenteraad de subsidie voor het stadstheater had stopgezet. Oud-theaterdirecteur Esther Hanning gaat met een aantal partijen nu het theater weer heropenen. De heropening komt op een opvallend moment, omdat het nieuwe gemeentebestuur van Almelo vorige week nog zei een nieuw stadstheater te willen in het oude stadhuis. Krakers hebben zich genesteld in een leegstaande woning in de Enschedese wijk Patmos. Het gaat om een woning die onbewoonbaar is verklaard na de grote waterschade van bijna 2 jaar geleden. Krakers hebben op de ramen voor het behoud van Patmos geschreven. Woningcorporatie De Woonplaats is inmiddels een procedure gestart om de krakers uit de woning weg te krijgen. Het zou er ook niet veilig zijn omdat er door de waterschade veel schimmel is. En in Hengelo is gisteravond het coalitieakkoord gepresenteerd. Dezelfde partijen als voor de verkiezingen gaan er met elkaar verder, maar dan wel met 3 nieuwe wethouders. Ook de verdeling met welke wethouder wat doet is anders. Zo gaat het veelbesproken afvaldossier van wethouder Brand naar wethouder Traag. Je leest er meer over op 1twente.nl. En dan het weer voor Twente. Het wordt een grijze dag met veel regen en temperaturen niet hoger dan 19 graden. Ook morgen is het buiig. Met 18 graden wordt het dan nog iets frisser.
2: Dankjewel, Rutger. We gaan even naar het wegdek. Dat is de Lutte richting de Duitse grens. 3 minuten over 3 kilometer. Dan Oldenzaal-Zuid richting knooppunt Buren. Daar staat 8 minuten over 11 kilometer. Langzaam rijdt het verkeer vanuit Oldenzaal knooppunt Buren. Houd er rekening mee. Dan Stroe-Voorthuizen. Daar is het ook druk op dit moment. Heeft te maken met nattigheid. 4 minuten over 3 kilometer. Valt wel mee op zich, moet ik zeggen. Dan de A35 Delden richting Bornewest. 3 minuten over 3 kilometer. Langzaam rijden tot stilstaand verkeer al daar. En de N35 valt ook mee. 3 minuten over 3 kilometer voor wie er vanuit Nijverdal gezien. Nou, het kan allemaal gekken. Een aantal controles. Ik zie er 2. Dat is de Flexflitser in Borne op de Azeloze straat. Daar staan ze te controleren. En op de lage straat in Oud-Ormarsum ook een controlepost. Al dus flitsmeister.nl. Straks gaan we een telescoop maken in Almelo.

0: Het is de nieuwe single van Martin Garrix en Ed Sheeran. Vandaag een bewolkte dag. Het is vanmiddag buien, zware buien zelfs. Verdorie, alweer. En temperatuur rond de 18 graden. En er zijn ook windstoten bij vanmiddag. Dus dat is niet prettig. En het probleem is, je kunt niet door de wolken kijken met je telescoop. En dat is lastig, vooral als je hem zelf gaat maken. En dat kan namelijk in Almelo. Johanna Lubbekoff, ik wens je goedemorgen. Welkom.
1: Goedemorgen.
0: Probeer een hele mooie aanleiding of inleiding te maken omtrent het maken van een telescoop. Want dat gaat namelijk gebeuren in Almelo. Ik denk dat moet ik het fijn even van weten.
1: Ja, nou dat ga ik u vertellen.
0: Kijk.
1: Zondagmiddag, ja. Zondagmiddag gaan we in het Natuurhuis in Almelo een telescoop bouwen voor degene die dat wil. En dat doen we met materialen uit de bouwmarkt. Dus we gaan niet heel ingewikkelde en dure spullen voor gebruiken. Dat gaan we maken van PVC-buis. En er zitten wel hele goede lenzen in. Dus je kan er heel goed mee bijvoorbeeld naar de maan kijken, als die te zien is. En je kunt zelfs naar Jupiter en Saturnus kijken. Dus het is echt een hele mooie telescoop. En ideaal natuurlijk voor mensen die af en toe eens willen gaan kijken buiten, naar de maan. Want het is lekker licht materiaal. Je zet hem zo ergens neer.
0: Is het zo eenvoudig, ja?
1: Om te maken is het niet ingewikkeld. We hebben al flink wat voorbereidingen getroffen. Dus je hoeft niet te zagen en te timmeren. En in anderhalf uur zet je hem in elkaar.
0: Oké. Hoe doe je dat met de lenzen dan? Want er moet toch een lens in zitten, neem ik aan?
1: Ja, die lenzen die gaan wij kopen. En dat zijn ook de duurste onderdelen, want het is wel van goede kwaliteit. Anders heb je er nog niks aan. Daar zit wel een vergroting in van 30 keer. Dus je kunt er flinke de maankraters bijvoorbeeld heel goed mee zien.
0: Oké. Kijk.
1: Ja.
0: Maar zijn het dan soms, pak een beetje brillenglazen, ik noem maar wat?
1: Brillenglazen? Nee, dat zijn speciale lenzen voor telescopen.
0: Ja. Brillenglazen zijn natuurlijk ook sterk, maar ik heb geen idee hoe je dat dan maakt. Maar je hebt een volledige telescoop zo meteen in handen, begrijp ik, voor die prijs.
1: Ja, zeker. En daarom is het ook zo fijn om bijvoorbeeld als je wilt beginnen met dingen bekijken aan de hemel, dat je niet meteen een hele dure aanschaf hoeft te doen. En af en toe zet je zo'n ding eens buiten, want het weegt ook haast niks. Je hoeft niet met zware telescopen te sjouwen. Dus het is ideaal om daarmee te beginnen.
0: Oké, al vaker gedaan dit met de hele club?
1: Ja, dat doen we één keer per jaar. We kunnen maximaal maar 10 mensen meedoen. Dus als je mee wilt doen, kan je je nog aanmelden. Er is nog plek.
0: Ja.
1: En dat kan je doen bij astronasecretaris@gmail.com. En alle informatie kun je ook nog vinden op de website van Astrona. En daar staan ook alle gegevens op. En je kunt twee soorten maken. Je kunt eentje maken met een fotostatiefbevestiging. Dus als je zelf een fotostatief hebt, kun je hem daarop schroeven.
0: Dat is nog beter, hè?
1: En je kunt... Ja, je moet hem niet in je handen houden,
0: nee,
1: want
0: dan
1: gaat het heel trillen.
0: Ja, ja. Nee.
1: En we hebben ook nog een telescoop met een soort van statief. Als je zelf geen statief hebt, kun je dat gaan doen. Dat is een extra PVC-buis met een plankje waar die op kan staan. En dan kun je hem buiten op een tafel of wat dan ook zetten.
0: Hartstikke mooi.
1: Dus je kan het nog kiezen.
0: Ja. Wat is er allemaal te zien op dit moment? Want ik zie als ik zeg maar richting het noordwesten kijk, 's avonds enorm veel heldere sterren staan. Dat zijn dan ook planeten. Hoe zitten we op dit moment? Want ik volg niet helemaal.
1: In de zomer is het een beetje moeilijk, omdat het ook heel laat lang licht is.
0: Ja.
1: Het is om 10 uur 's avonds is het nog veel te licht om dingen goed te bekijken. De maan kun je natuurlijk wel goed bekijken.
0: Maar er zijn hele heldere sterren, zeg maar, 's avonds.
1: Ja, je kunt de Jupiter nog zien. Maar dat is 's avonds heel laat, die kun je in het westen nog bekijken.
0: Ja, dan is die dat, ja.
1: Ja, en Saturnus, maar die is 's ochtends heel vroeg. Dan moet je om 4 uur uit je bed.
0: Oh nee.
1: Dan kun je hem in het oosten nog zien.
0: Doe maar niet. Goed zo.
1: Nee, doe maar niet.
0: Ja, ik vind het blijft interessant natuurlijk kijken naar de hemellichamen. Nou, dat kan dus met een mooie telescoop. En komende zondag dus tussen 2 en 4 in een natuurhuis. Dus even aanmelden. Even nog het adres waar we dat moeten doen dan.
1: Ja, dat kan je doen bij astronasecretaris@gmail.com. Daar kun je je aanmelden.
0: Goed zo, we gaan ermee.
1: Als je nog even informatie wilt zoeken, moet je even op de website kijken. Daar staat alles ook op.
0: Prima, we gaan het doen. Johanna Lubbekoff,
1: dankjewel.

Dasha en Austin. Vandaag de Aldu 6. We zouden nog even contact maken met een bandje al daar. Maar dat gaat tot op heden niet lukken. Bovenop den berg. Maar misschien dat het straks lukt in het volgende deel van 6 op een rij. 6 platen zonder praten. Tenminste, doen we zo meteen na 9 uur. Daar beginnen we mee. Voor jou, van ons.

0: Stream onze radio nu exclusief op onze gloednieuwe luisterpagina. Via twentefm.nl/luister. Voor gemiste radio-uitzendingen en onze speciale online programma's. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals muziek.
1: Nou, het mooiste is natuurlijk vinyl. Want het is altijd weer, als je zo'n ding uitpakt voor het eerst, dat je denkt, oké, nu is het echt.
0: Discussie.
2: Discussie gesloten lijkt me.
3: Ja, maar die vetbike kun je ook trappen.
2: Nee, die vetbike kun je trappen. Maar je kunt ook gewoon rijden.
3: Oh, is dat zo?
2: Jazeker. Ja.
0: En Twentse cultuur.
4: Nou, ik denk dat het ook wel goed is dat mensen beseffen dat je met cultuur natuurlijk ook de gemeente helpt om bepaalde doelen te bereiken, hè, die ze zich hebben voorgenomen.
0: Stream je favoriete radio exclusief op onze luisterpagina. Surf naar twentefm.nl/luister.
5: Moet uw auto APK gekeurd worden? Van den Broek Auto's aan de Voltaweg 14 in Denenkamp. Telefoon 0541 356 810. Kijk ook op vandenbroekauto's.nl.
6: Oude Nijhuis Koeltechniek Weerselo is dé koelspecialist voor het MKW en particulier. Van een koel- en vriescel tot een airco voor een frisse werkplek of woning. Oude Nijhuis levert, installeert, onderhoudt en ontwerpt. Installateur? Wij ondersteunen ook bij het in bedrijf stellen van koeltechnische producten. Oude Nijhuis Koeltechniek.nl.
7: Natuurhuisje.nl. De natuur opent je ogen.
0: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl. Twente FM Nieuws.
8: Goedemorgen, ik ben Michiel Frazenstorm. Een laatste redmiddel voor een kleine groep tieners die, ondanks dat ze meer bewegen en gezonder eten, nog steeds veel te zwaar zijn. Ze kunnen een maagverkleiding vergoed krijgen uit het basispakket. Kinderen die extreem dik zijn lopen niet alleen risico op suikerziekte, maar hebben ook eerder last van psychische problemen. In achterstandswijken worden meer baby's te vroeg geboren dan op andere plekken. En ook gaan ze vaker dood rond de geboorte, hebben het Erasmus MC en de TU Delft uitgezocht. De leefomstandigheden in zo'n wijk spelen een belangrijke rol. Zoals al bekend dat criminaliteit in de buurt kan leiden tot vroeggeboorte. 4 mannen zijn opgepakt omdat ze in chatgroepen zaten met video's waarin vrouwen werden verkracht. Sommige verdachten deden zelf mee. De chatgroepen zijn internationaal en er werden tips uitgewisseld hoe je zo'n video het beste kan maken. De politie zegt dat het leven van slachtoffers hierdoor op zijn kop kan worden gezet. En in Angola en Afrika zijn tientallen nieuwe diersoorten ontdekt. Het zijn vooral insecten en spinnen, zoals vlinders en een nieuw soort krabspin. Dat ze daar nu pas zijn gevonden komt door de burgeroorlog in Angola en landmijnen die in de grond liggen. Daardoor is het voor wetenschappers moeilijk om onderzoek te doen. Het weer van Weer Online. Het lijkt wel herfst. Op steeds meer plekken vallen er buien, later soms met onweer, hagel en windstoten. Met maximaal 18 graden is het aan de koele kant. En tot zover het ANWB nieuws.
9: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A6 Joure Lelystad 5 kilometer file tussen Band en Emmeloord West. De vertraging is bijna 20 minuten. En 50 Zwolle richting Emmeloord tussen Ens en knooppunt Emmeloord 3 kilometer file door werkzaamheden. En 355 Buitenpost Groningen 3 kilometer file tussen Zuidhoorn en Afrit Hoogkerk. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Het is lente in Twente.

Nummer 6 is nog vrij. Laat het even weten door middel van de appje wat we kunnen draaien. Of plaat nummer 6 in 6 op een rij. 6 platen zonder praten. Plek nummer 6 is nog vrij. 120-app kun je downloaden via Play Store. Of je doet het via zwentefm.nl. Rechterbovenzijde linker icoontje. We beginnen met Richard Marx. Satisfied als eerste in 6 op een rij.

0: hier op de Twente Radio. Daarvoor hadden we ABBA. We hadden Mazzel de Groot, ook lekker. Lionel Richie, de Daddy Warhols en Richard Marx. Volgende ronde morgen vroeg, even na 9 uur, doen we weer 6 op rij, 6 platen zonder praten. En mensen, welkom via de 1 Twente app. Kun je downloaden in de Play Store. Of je doet dat via de website twentefm.nl. Rechterbovenzijde, linker icoontje. We gaan buiten spelen. Dat doen we niet vandaag. Gert Frederik, Christina, als we naar buiten kijken, dat moeten we niet hebben.
1: Nee, inderdaad. Mag wel iets meer zon.
0: Ja, toch?
1: Ja. Ja. Maar gelukkig wordt het, als het goed is, volgende week lekker weer.
0: Stralend, stralend. Vooral op woensdag 10 juni. Hè. Wat gaat er gebeuren?
1: Nou, ik zit hier samen met Mara en Saar van de kindercommissie. Dus misschien is het leuk als zij daar zelf wat meer over vertellen.
0: Zeker.
1: Aangezien zij,
0: ja, leuk.
1: Twee van de zijn die hier al maandenlang mee bezig zijn om het te organiseren. Dus ik geef graag het woord aan de dames.
0: Nou, dames, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Hallo. Nou, wat gaat er allemaal gebeuren?
2: Nou, wij hebben de buitenspeeldag georganiseerd samen met verschillende kinderen van scholen uit Weerden.
0: Okay.
2: En dat zal plaatsvinden op 10 juni 2026.
0: Ja. Oké, okay. Nou, en hoe druk zijn jullie ermee bezig geweest? Ik bedoel, wat hebben jullie allemaal georganiseerd?
3: Wij hebben gewoon heel veel leuke spellen georganiseerd en zo voor jong en oud. Dus eigenlijk bijna gewoon iedereen kan wel komen daar. En we gaan er gewoon hele leuke spellen doen. Zoals oud-Hollandse spellen. Een boevenspel zoals de jachtkuil. Een airtrack. Ook een bingo. En ja, gewoon ook een chillplek. Dus heel veel leuke spellen.
0: Oké, okay. En hebben jullie die allemaal zelf bedacht? Of heeft iedereen daar aan meegeholpen? Hebben jullie selectie gemaakt?
1: Nou, we hebben in maart zijn we de klasse in geweest van de Shalomschool en de Mariaschool. En daar hebben we gastlessen gegeven. En tijdens die gastlessen konden 70 leerlingen van die beide scholen nadenken over de vraag hoe zorgen wij voor een leuke buitenspeeldag die voor iedereen is. Dus die leerlingen die hebben van alles bedacht. Activiteiten, maar ook hoe ga je met elkaar om zodat zo'n buitenspeeldag leuk is. En uit al die ideeën is een soort van ideeëntop gekomen en daar is de kindercommissie mee aan de slag gegaan. Dus een aantal wensen eigenlijk die leerlingen hebben ingebracht, die zullen ook in een bepaalde vorm weer terugkomen volgende week woensdag.
0: Oké, ja, en je leert er zelf ook wat van, hè, om dingen te organiseren. Dus dat zit ook allemaal goed.
1: Mm-hmm.
0: Zeker, absoluut. Helemaal klaar voor of moet er nog heel veel gebeuren aan de voorbereiding?
1: Nou, ze zijn echt bijna klaar voor misschien nog de laatste puntjes op de i zetten.
0: Oké. En dat hou jij in de gaten, Christina?
1: Ja, dat moet.
0: Dan moet jij een beetje sturen. Goed zo.
1: Ja.
0: Oké. Hey, en voor mensen die interesse hebben, kinderen die interesse hebben, waar kunnen we dit allemaal gaan beleven komende woensdag, volgende week woensdagmiddag?
2: Op het grasveld bij de Wellen in Weerden.
1: Ja.
0: Oké, daar is de plek voor gemaakt.
1: Ja, aan de Dr. G.H. Beensweg. Dat grasveld tussen de hondenspeeltuin en het gebouw van de Wellen, inderdaad.
0: Oké, nou, dat is mooi. Als de honden maar niet poepen, hè? Moet je niet hebben.
1: Nee, dat mag verderop.
0: Ja, dat weet je wel hoe dat gaat, hè? Even in de gaten houden, hartstikke goed. Hey, hele mooie plek en volgens mij gaat het inderdaad mooi weer worden. En dan gaat het allemaal goed komen. Even nog met wie ik allemaal gesproken heb naast Christina, waren het?
2: Mara en Saar.
0: Oké, Lara en Saar, succes ermee. En Christina ook, ik dank jullie wel. En een mooie donderdag.
4: Kerende schimmelinfecties, vage klachten of weinig energie? Blijf je aanmodderen met symptoombestrijding? Misschien heb je wel een candida-overgroei. Yvonne Oostrom, de Candida-coach, helpt je candida bij de bron op te lossen. Met voeding als medicijn en een persoonlijke aanpak werk je aan blijvend herstel. Kijk op candidacoach.nl.
5: Nog nooit vertoond. Tijdelijk megadagen bij elke XXX Loods in Duitsland. Ontvang nu met vouchers tot wel 25% extra korting. Ja, 25%. XXX Loods in Noorten en Salzbergen. Mijn meubelzaak.
6: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. Maar nu ook met energie. Op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen. Onze klanten besparen gemiddeld zo'n €500 per jaar. Dus waar wacht je nog op? Stap ook over. ANWB en gaan.
5: Nog nooit vertoond. Tijdelijk megadagen bij elke XXXLoots in Duitsland. Ontvang nu met vouchers tot wel 25% extra korting.
7: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl. Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Twente FM, in samenwerking met de nieuwsredactie van 1 Twente. Dit is het Streeknieuws.
0: 1 minuut over 9:30, eerste hoogtepunt uit het nieuws.
8: Goedemorgen, ik ben Michiel Frazenstorm. In armere wijken worden vaker baby's te vroeg geboren dan op andere plekken. Uit onderzoek blijkt dat het ergst is in Amsterdam Zuidoost. 8 op de 1000 baby's sterft er tijdens de zwangerschap of kort na de geboorte. Schrijfster Lieke Marsman is overleden, dat meldt haar uitgeverij. Marsman was een paar jaar geleden dichter des vaderlands. Ze had kanker en was 35 jaar. De KNRM is helemaal klaar met onnodige zoekacties naar servers die al lang veilig op het strand zijn. De reddingsmaatschappij roept daarom nog maar eens op om bijvoorbeeld altijd je telefoonnummer op je surfboard te zetten.
0: Michiel, dankjewel. Rutger, goedemorgen.
9: Goedemorgen. De deuren van het theaterhotel in Almelo gaan na de zomer weer open. Dat is onverwachts, omdat het theater sinds begin 2024 is gesloten. Dat gebeurde toen omdat de gemeenteraad de subsidie voor het stadstheater had stopgezet. Oud-theaterdirecteur Esther Hanning gaat met een aantal partijen nu het theater weer heropenen. De heropening komt op een opvallend moment, omdat het nieuwe gemeentebestuur van Almelo vorige week nog zei een nieuw stadstheater te willen in het oude stadhuis. Krakers hebben zich genesteld in een leegstaande woning in de Enschedese wijk Patmos. Het gaat om een woning die onbewoonbaar is verklaard na de grote waterschade van bijna 2 jaar geleden. Krakers hebben op de ramen voor het behoud van Patmos geschreven. Woningcorporatie De Woonplaats is inmiddels een procedure gestart om de krakers uit de woning weg te krijgen. Het zou er ook niet veilig zijn omdat er door de waterschade veel schimmel is. En in Hengelo is gisteravond het coalitieakkoord gepresenteerd. Dezelfde partijen als voor de verkiezingen gaan er met elkaar verder, maar dan wel met 3 nieuwe wethouders. Ook de verdeling met welke wethouder wat doet is anders. Zo gaat het veelbesproken afvaldossier van wethouder Brand naar wethouder Traag. Je leest er meer over op 1twente.nl. En dan het weer voor Twente. Het wordt een grijze dag met veel regen en temperaturen niet hoger dan 19 graden. Ook morgen is het buiig. Met 18 graden wordt het dan nog iets frisser.
0: Dankjewel, Rutger. We gaan even naar het wegdek. Weinig te beleven eigenlijk. Ruim baan. De Lutte richting de Duitse grens. 3 minuten wordt er gemeld. En tussen Stroe en Hoevelaken, aflandig als Nederland. 8 minuten over 4 kilometer stilstaand verkeer. Geen controles. Nergens niet. Aldus flitsmeister.nl. 4:30 met Matt Bianco.

En Sabrina Carpenter en Bring Your Love, 11:30. Vandaag buien, vanmiddag wat zwaardere buien met ook windstoten. Temperatuur zonder bui rond de 18 graden. We moeten het er even mee doen vandaag. Maar het wordt vanzelf weer beter de komende dagen. Tenminste, dat is de bedoeling. En anders lekker bin-bin-kachel, zoals dat heet. Zeg, we gaan terug in de muziekgeschiedenis, we gaan terug in de tijd. We gaan dankzij Tom van Dranen naar 1984. We gaan naar 4 juni, want dan verschijnt Born in the USA van Bruce the Boss Springsteen. Van dit album worden 7 singles uitgebracht en ze halen alle 7 de top 10 van de Billboard Hot 100. Dancing in the Dark wordt een wereldwijde hit. Nummer 1 hit wordt in 1984 voor de eerste keer uitgebracht. En ook in Nederland. En dat komt niet verder dan de tipparade in 1984. En in 1985 wordt het een hele dikke hit. We hebben het dan over Dancing in the Dark van Bruce the Boss Springsteen. Maar terug naar het album zelf. Born in the USA van Bruce Springsteen komt op 23 juni 1984 binnen in de albumlijst van Billboard. Vanaf 7 juli 1984 staat de plaat 7 weken lang op de eerste plek. In Nederland bereikt Born in the USA de top van de albumlijst eveneens. Vanaf 25 mei 1985 gaat de plaat 15 weken aan kop, dus inderdaad ook een jaar later. Naast de titel Song en Dancing in the Dark staan op de LP onder andere Downbound Train, I'm on Fire, Bobby Jean, Glory Days, My Hometown en ook deze.

Op deze dag uitgekomen in 1984 het album Born in the USA van Bruce Springsteen. En ook deze stond erop. Come for me.

als je nu nog niet wakker bent, weet ik het niet meer. Straks Mark Jordi en vanavond Nicky. En morgen weer een Twente wordt wakker. We doen dan de vrijdag aflevering uiteraard met Thijs Kemperink. Fijne donderdag nog.

0: verschillende genres, zoals muziek.
1: Het is inderdaad een stevig stukje muziek.
0: Discussie.
2: Karpiet schieten, het geldt voor het vuurwerk, het geldt voor Sinterklaas. Er staan gewoon wat tradities wat dat betreft onder druk.
0: En Twentse cultuur.
3: Hij natuurlijk ook nog het vlagon, hè, in Oortmarsum.
4: Ja. Oh ja, in Oortmarsum.
3: Ja. Het is eigenlijk met dat altijd 8 vrijgezellen jongens weer van rond de 20.
0: Stream je favoriete radio, exclusief op onze luisterpagina. Surf naar twentefm.nl/luister.
5: Natuurhuisje.nl. De natuur opent je ogen.
6: Het Wooncentrum is de mooiste meubelzaak in de regio. Kom naar de Woonboulevard 38 in Almelo.
7: Zin in Oostenrijk, maar dan dichtbij? Reserveer nu bij Steakhouse Lützer Alm in Enschede. Gewoon in Twente. Dan eet je de heerlijkste gerechten uit de voortreffelijke open keuken en waai je je toch midden in de Alpen. Met een groep huurt dan onze Almhutte voor jouw feest. De Lützer Alm. Reserveer je nu via

0: of je bestelt gemakkelijk en snel op sledering.nl.
1: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl. Twente FM Nieuws.
2: Goedemorgen, ik ben Michiel Frazenstorm. In 20 Nederlandse achterstandswijken worden baby's vaker te vroeg geboren dan ergens anders. Uit onderzoek blijkt dat het te maken kan hebben met stress, bijvoorbeeld door hitte of criminaliteit. Amsterdam Zuidoost springt eruit. Daar overlijden 8 op de 1000 baby's voor of vlak na de geboorte. Dichter en schrijver Lieke Marsman is overleden. Ze won in haar carrière allerlei prijzen en was 2 jaar lang dichter des vaderlands, terwijl ze toen al erg ziek was. Ze leed aan een zeldzame vorm van kanker en hoorde 6 jaar geleden dat ze nooit meer zou genezen. Lieke Marsman was 35. Tieners die veel te zwaar zijn en daar met gezonder leven niet vanaf komen, kunnen vragen om een maagverkleiding die dan vergoed wordt uit het basispakket van een zorgverzekering. Het gaat volgens het Zorginstituut om tientallen jongeren per jaar. Ze moeten dan wel uitgegroeid zijn en worden na de operatie nog jaren begeleid. En alle surfboards moeten een sticker hebben met contactgegevens, zoals je telefoonnummer, vindt reddingsmaatschappij KNRM. Surfspullen die in het water worden gevonden zorgen elk jaar voor meer dan 100 onnodige zoekacties. Surfers blijken al lang veilig op het strand te zitten of zelfs alweer thuis te zijn. Het weer van Weer Online. Op steeds meer plekken pittige buien, soms met onweer, hagel en windstoten. Later is er ook wat zon. Met maximaal 18 graden is het aan de koele kant. En tot zover het ANWB-nieuws.
3: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A12 Duitse grens richting Arnhem een 30 minuten vertraging door vakantieverkeer tussen de Duitse grens en Duiven in 11 kilometer file. Door een ongeluk op de A28 Koningen richting Zwolle 10 kilometer file tussen Stadpost en Afrit Ommen. De weg is weer vrij. En 792 Vaassen Twello in beide richtingen is de weg dicht tussen Terwolde en Twello door politieonderzoek. En verkeer wordt omgeleid. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Het is lente in Twente. Twente FM in samenwerking met 1 Twente. Hier komt Twente samen. Dankjewel dat ook jij erbij bent. Twente FM. Uitzendkracht. Mark van der Ven.

Ik zal heel eerlijk zijn, dit is mijn favoriet van de Golden Earring. Ik kan me nog goed herinneren dat ik in de tijd gelijk de maxi-single heb gekocht. En uit mijn hoofd duurt die 8 minuten en 40 seconden. En wat is dat een lekkere versie, die extra lange versie. We hielden het vandaag bij de wat kortere versie. De Twilight Zone van de Earring trapte deze aflevering af van de uitzendkracht. Goedemorgen.

tot het einde. Beyoncé en Texas Hold'em en George Ezra hoorde je nog een keer met de Green Green Grass. Het weer voor vandaag. Ja, dat gras van George Ezra, dat zal goed groeien vandaag. Er is namelijk wat neerslag. 13 mm staat hier aangekondigd. Ik hoop het eigenlijk niet dat het vanavond is. Ik moet vanavond namelijk... Ik mag. Het woord moet bestaat bij mij niet. Je moet naar de wc, maar daar houdt het dan ook mee op. Ik mag vanavond weer een schoolgala rijden met een van de oldtimers. Dus ik hoop wel dat het een beetje droog blijft. Qua temperatuur blijft het, houdt het vandaag ook niet over. 17 graden, daar moeten we het mee doen. Het goede nieuws is dat het de komende dagen weer ietsjes warmer wordt. En een stuk droger. Ja.

0: natuurhuisje.nl. De natuur opent je ogen.
1: Themabeveiliging staat voor betrokkenheid, adequaat optreden en betrouwbaarheid. Waar de concurrent stopt, gaat themabeveiliging net een stap verder. Themabeveiliging levert alle vormen van beveiliging voor zowel de zakelijke als de particuliere markt. Themabeveiliging, de beveiligingsorganisatie van het Oosten. Telefoon 053 4800560 of stuur uw e-mail naar info@themabeveiliging.nl.
2: Wil jij €500 netto verdienen?
3: Wat?
2: Als jij een vakspecialist in de elektrotechniek kent die bij Brusje Elektrotechniek past en ervoor zorgt dat die persoon solliciteert, ontvang je maar liefst een beloning van €500.
4: Wow. Kijk voor alle voorwaarden op werkenbij.brusje.nl/geldverdienen.
2: Brusje doet meer met je.
5: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl. Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Twente FM, in samenwerking met de nieuwsredactie van 1 Twente. Dit is het Streeknieuws.
6: Goedemorgen, mijn naam is Jordi Goorman. De provincie heeft een nieuwe landbouwvisie vastgesteld. Daarin staat dat boeren ook in 2040 moeten kunnen blijven ondernemen en voedsel produceren. Maar wel binnen de grenzen van natuur, water, klimaat en stikstof. Volgens landbouwgedeputeerde Maurits van Martels is de visie nog geen concreet maatregelenpakket. Wel moet het richting geven aan toekomstig beleid en gebiedsplannen. Boeren vragen vooral om duidelijkheid, zeker nu Den Haag binnenkort met nieuwe stikstofmaatregelen komt. De provincie stelt nu maatwerk per gebied voor. In sommige regio's blijft de focus op voedselproductie, terwijl landbouw in andere gebieden vaker gecombineerd moet worden met natuurbeheer of watermaatregelen. Boeren moeten daarvoor volgens de provincie eerlijk worden beloond. Ondanks kritiek dat de plannen nog te weinig concreet zijn, stemde een ruime meerderheid van Provinciale Staten in met de landbouwvisie. Hengelo heeft een nieuw college van burgemeester en wethouders. De gemeenteraad stemde gisteravond in met het coalitieakkoord van VVD, CDA, Burgerbelangen, GroenLinks, PvdA en D66. In het akkoord staat samenwerking centraal. Volgens de coalitie hangen onderwerpen als woningbouw, energie, milieu en bereikbaarheid steeds meer met elkaar samen. Ook is er extra aandacht voor jongeren, sociale veiligheid en het tegengaan van geweld tegen vrouwen. De coalitie wil verder bouwen op het beleid van de afgelopen jaren. Daarbij blijft groei van de stad belangrijk om de leefbaarheid op peil te houden. Ook wil Hengelo de positie als gemeente met de hoogste brede welvaart van Nederland behouden. Opvallend is dat asielopvang geen apart onderwerp is in het akkoord. Volgens het nieuwe college hoort dat thuis binnen het reguliere huisvestingsbeleid. Daarnaast zijn de portefeuilles opnieuw verdeeld en krijgt jeugdcriminaliteit voor het eerst een eigen plek binnen het gemeentelijk beleid. En krijg je tot slot nog het weer voor Twente? Het is vandaag een wisselvallige dag met geregeld buien. Ook kan daar onweer bij zitten en het wordt maximaal 17 graden. Vanavond en vannacht in eerste instantie nog een paar buien. Later opklaringen met minimumtemperaturen van rond de 11 graden.
7: Dit is Tim Schaap van de ANWB. De A12 vanuit Arnhem naar Utrecht is helemaal dicht bij knooppunt Maanderbroek. En dat komt door een ongeluk. Onbekend hoe lang het gaat duren. Omrijden kan via Apeldoorn over de A50 en de A1. Best een groot ongeluk met 5 personenauto's. Ook op de A12 vanaf de Duitse grens naar Arnhem en file tussen de grens en Duiven. 8 kilometer en 25 minuten. In Duitsland is het de Nationale Vrije Feestdag. En voor veel Duitsers betekent dat een lang weekend in Nederland. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
5: Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Kijk ook op 120.nl.

Depeche Mode. Waarschijnlijk de meest gedraaide oldie van ze. Het nummer Enjoy the Silence. At Sherwin hoorde je na het streeknieuws met Eyes Closed. Komend weekend is er weer Formule 1. De Grand Prix van Monaco staat op de agenda. En dat wil zeggen dat morgenmiddag om 1:30 de eerste vrije training gaat plaatsvinden. De tweede vrije training is later in de middag om 5:00. Zaterdag om 12:30 de derde vrije training. De kwalificatie volgt dan om 4:00 middags. En de hoofdrace die is aanstaande zondag op het vertrouwde tijdstip van 3:00.

Direct. En It's Happening. Moet u trouwens even Bibliotheek Twente feliciteren. Die hebben namelijk een landelijke prijs gewonnen voor het hoogste aantal door bezoekers gehaalde punten via oefenen.nl. Dat is een site om taal, reken en digitale vaardigheden te verbeteren. Van alle grotere bibliotheken in Nederland behaalde Bibliotheek Twente de eerste plaats. En bezoekers van het Oefenplein in de vestigingen in Hengelo, Oldenzaal en Hof van Twente, die verzamelden bij elkaar meer dan 9 miljoen punten.

0: is van mij.
1: Stream onze radio nu exclusief op onze gloednieuwe luisterpagina. Via twentefm.nl/luister. Voor gemiste radio-uitzendingen en onze speciale online programma's. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals discussie.
2: Hoe kun je als bestuur zodanig inrichten dat je mogelijk beter je vrijwilligers bij je binnenkrijgt? We hopen dat het resultaat gaat opleveren.
1: Muziek.
3: Die Rhodes doen ze dan het best of zo. Die microfoon had zo hoog. En dat is op zijn tenen staat om erbij te komen.
4: Maar je kan hem ook gewoon lager zetten.

0: tandpasta.nl/luister.
1: Tandpasta op? Vitamines nodig? Op zoek naar zonnebrand, shampoo, paracetamol of huidverzorging? De online drogist. Een enorm assortiment, scherpe prijzen en vandaag besteld, morgen in huis. Alles wat je van een drogist verwacht, maar dan online. De online drogist. Er is er maar één.
2: Meer woonruimte nodig? Bij de Prefabriek staat jouw custom aanbouw in 5 dagen. 3 simpele stappen. 1. Ontwerp je aanbouw online of bezoek de showroom. 2. Wij komen langs en meten alles in. 3.

0: Gemiddeld zo'n 500 euro per jaar. Dus waar wacht je nog op? Stap ook over. ANWB en gaan.
1: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl. Twente FM Nieuws.
2: Goedemorgen, ik ben Michiel Frazenstorm. Er zijn volgens de inspectie veel fouten gemaakt rond een man die vorig jaar in Nieuwegein vanuit het niets een meisje van 11 doodstak. Hij stond al jaren bekend als verward, maar instanties gaven hem niet altijd de zorg en begeleiding die hij nodig heeft. Voor het doden van het meisje kreeg de man TBS. Er is meer bekend over een Britse man die pas om het leven kwam bij een steek- en schietpartij in Heerhugowaard. Volgens de regionale media werd hij al jaren gezocht voor een dubbele moord in Amsterdam. Van de week werd de man aangevallen op een bedrijventerrein en overleed. Twee verdachten zitten vast. In Rotterdam klagen mensen over een fluitend geluid. De Milieudienst denkt dat het van de Euromast vandaan komt. Die wordt verbouwd en daarom hangen er netten en kabels aan. Een inspecteur en iemand van de gemeente staan bij de mast en later wordt duidelijk of het fluiten inderdaad daar vandaan komt. En op de Mount Everest is een berggids terecht die al 6 dagen werd vermist. De man uit Nepal werd gevonden toen hij door de sneeuw kroop, melden verschillende media. Reddingswerkers noemen het een wonder dat hij het zo lang heeft volgehouden in de kou. Hij wordt in een ziekenhuis verder onderzocht. Het weer van Weer Online. Op steeds meer plekken pittige buien, soms met onweer, hagel en windstoten. Later is er ook wat zon. Het is fris met 18 graden. En tot zover het ANWB-nieuws.
3: Dit is Tim Schaap van de ANWB. De spits is achter de rug, maar nog steeds een file op de A12 Arnhem richting Utrecht bij knooppunt Baanderbroek. 3 kilometer, 1 uur extra, de weg is helemaal dicht. Komt door politieonderzoek na een ongeluk. Omrijden kan via Apeldoorn over de A50 en de A1. Dan de A12, Duitse grens Arnhem. Voor veel Duitsers is het een lang weekend vanwege een Duitse feestdag. Heel veel mensen zijn er vrij en daarom dus een lang weekend naar Nederland. Vanaf de grens langzaam rijden tot aan Duiven, 9 kilometer en 20 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
4: Het is lente in Twente.

Michael Jackson, hij is weer hot. Heeft alles te maken natuurlijk met de documentaire circusfilm in de bioscoop die goed bezocht wordt. Ik ben er zelf nog niet geweest. Ik heb er niet zo heel veel behoefte aan. Maar volgens mijn zoon is het toch een hele aardige

veldtocht de bijnaam The Boss krijgen. Ik weet niet of ik daar blij mee zou zijn, maar goed. Bruce Springsteen, die kreeg hem. Geen idee waar die vandaan komt. Misschien leuk om eens een keer te onderzoeken. Canisius in Teubergen, die is op zoek naar enthousiaste vrijwilligers met ervaring in techniek, bouw of metaal. Het gaat dan niet om personeel, maar om ervaren krachten die hun kennis willen delen met leerlingen van het VMBO. Dat is een oproep die werd gedaan door Marleen Peddemors van de school. Volgens Peddemors zijn vooral mensen met een lange staat van dienst in de techniek welkom. Bijvoorbeeld gepensioneerden die hun ervaring graag willen overdragen aan de jongeren.

0: bewaar ik mijn groenkoop? Hier bij Groenkoop Friesenveen. Ze hebben volop keuze in tuinplanten en lei- en laanbomen van eigen kwekerij. En het mooie is, Groenkoop plant ze zelfs in de grond. En ik zag op groenkoop.com dat ze ook mooie bossen bloemen hebben. Dus, kijk eens. Mooi, hè? Groenkoop Friesenveen. Dat is gewoon goed en goedkoop groen.
1: Natuurhuisje.nl. De natuur opent je ogen.
2: Hey, monteur. Edwin Evers hier. Wil jij sleutelen aan de mooiste bedrijfswagens en de dikste trucks? Kom maar op. In Groningen, Drenthe en Overijssel zoekt Volvo en Renault dealer Nijwa naar nieuwe collega's. Ben je een starter, allrounder of switcher? Ga naar werkenbijnijwa.nl en misschien vind je jouw match. We gaan elkaar zien op een van de bedrijfsfeestjes van Nijwa.
3: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl. Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Twente FM, in samenwerking met de nieuwsredactie van 1 Twente. Dit is het Streeknieuws.
4: Goedemorgen, mijn naam is Jordi Goorman. De provincie heeft een nieuwe landbouwvisie vastgesteld. Daarin staat dat boeren ook in 2040 moeten kunnen blijven ondernemen en voedsel produceren. Maar wel binnen de grenzen van natuur, water, klimaat en stikstof. Volgens landbouwgedeputeerde Maurits van Martels is de visie nog geen concreet maatregelenpakket. Wel moet het richting geven aan toekomstig beleid en gebiedsplannen. Boeren vragen vooral om duidelijkheid, zeker nu Den Haag binnenkort met nieuwe stikstofmaatregelen komt. De provincie stelt nu maatwerk per gebied voor. In sommige regio's blijft de focus op voedselproductie, terwijl landbouw in andere gebieden vaker gecombineerd moet worden met natuurbeheer of watermaatregelen. Boeren moeten daarvoor volgens de provincie eerlijk worden beloond. Ondanks kritiek dat de plannen nog te weinig concreet zijn, stemde een ruime meerderheid van Provinciale Staten in met de landbouwvisie. Hengelo heeft een nieuw college van burgemeester en wethouders. De gemeenteraad stemde gisteravond in met het coalitieakkoord van VVD, CDA, Burgerbelangen, GroenLinks, PvdA en D66. In het akkoord staat samenwerking centraal. Volgens de coalitie hangen onderwerpen als woningbouw, energie, milieu en bereikbaarheid steeds meer met elkaar samen. Ook is er extra aandacht voor jongeren, sociale veiligheid en het tegengaan van geweld tegen vrouwen. De coalitie wil verder bouwen op het beleid van de afgelopen jaren. Daarbij blijft groei van de stad belangrijk om de leefbaarheid op peil te houden. Ook wil Hengelo de positie als gemeente met de hoogste brede welvaart van Nederland behouden. Opvallend is dat asielopvang geen apart onderwerp is in het akkoord. Volgens het nieuwe college hoort dat thuis binnen het reguliere huisvestingsbeleid. Daarnaast zijn de portefeuilles opnieuw verdeeld en krijgt jeugdcriminaliteit voor het eerst een eigen plek binnen het gemeentelijk beleid. En krijg je tot slot nog het weer voor Twente? Het is vandaag een wisselvallige dag met geregeld buien. Ook kan daar onweer bij zitten en het wordt maximaal 17 graden. Vanavond en vannacht in eerste instantie nog een paar buien. Later opklaringen met minimumtemperaturen van rond de 11 graden.
5: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Drukte door vakantieverkeer op de A12, Duitse grens Arnhem. Vanaf de grens tot aan Duiven, 12 kilometer en 20 minuten. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Kijk ook op 120.nl.

Sven Frames met When Doves Cry. Van 8 tot en met 12 september dan worden weer de Enterse dagen gehouden. Het omvat 5 dagen feest, waarbij buurten zelf weer de nodige activiteiten zelf organiseren. En om ervoor te zorgen dat alles veilig verloopt, zijn er al wel wat afspraken te maken. Ze moet heel Enter bereikbaar blijven voor hulpdiensten, waardoor bijvoorbeeld straatversiering niet te laag mag hangen. En ook veilig gebruik van vuurkorven en aggregaten is uitermate belangrijk. De gemeente vraagt de buurten dan ook om hun activiteiten uiterlijk voor 30 juni aanstaande aan te melden bij de gemeente, zodat alles goed afgestemd kan worden op elkaar. Dat aanmelden kan via de gemeentelijke website op wierde.nl/enterse dagen.

Shakira, lekkere zomerrit met de nummer Zoo. De activiteiten voor Teurberg getoond talent, die zijn er weer begonnen. Tot en met eind juni worden er allerlei activiteiten gehouden waarin kunst, cultuur en creativiteit op alle niveaus aan bod komen. Uiteenlopend van open koorrepetities, kunst door schoolleerlingen, tot en met een expositie in het gemeentehuis. En die expositie in het gemeentehuis, die is op dit moment lopende. Die duurt nog tot en met 12 juni aanstaande. Tijdens de openingstijden van het gemeentehuis kun je daar langs. Het zwaartepunt van de activiteiten ligt overigens tijdens Teurberg getoond talentweek van 6 tot en met 14 juni. En dat is het complete overzicht te vinden op de Facebookpagina gemeente.

0: Stream onze radio nu exclusief op onze gloednieuwe luisterpagina. Via twentefm.nl/luister. Voor gemiste radio-uitzendingen en onze speciale online programma's. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals muziek.
1: Nou, het mooiste is natuurlijk vinyl.

0: Wordt het niet een keer tijd voor kunststof kozijnen? De buurman heeft het ook.
1: Ja, die is huis nu echt af.
0: Ja, dankzij beterafkozijn.nl.
1: Ja, de fakkelen u het lossen. Kwaliteit met Twentse nuchterheid.
0: Kijk op beterafkozijn.nl. Als het echt goed moet zijn.
2: Oh nee, mijn ruit. Maar dat geeft niks. Ik bel wel even met Vogelzang. Vogelzang Verzekeringen en Hypotheken. Neemt uw huidige polis vrijblijvend door voor een oplossing op maat. Daarbij wordt gekeken bij verschillende banken en verzekeringsmaatschappijen. Particuliere bedrijven en verenigingen zijn verzekerd van de beste oplossing. Met Vogelzang Verzekeringen en Hypotheken. Nieuwstraat 103 in Oldenzaal. Of wereldwijd via www.vogelzangverzekeringen.nl.
3: Een uniek koopje. Brokante, retro, vintage en antiek. Gecombineerd met een compleet aanbod nieuwe goederen. Laat je verrassen en snuffel aanstaande zaterdag. Van 8:30 tot 14:00 tussen de vele kramen op de markt in Weerselo. Kijk voor meer informatie op weerselozemarkt.nl.
4: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl. Twente FM Nieuws.
5: Goedemiddag, ik ben Michiel Frazenstorm. De instanties die de verwarde man moesten helpen die later een meisje doodstak in Nieuwegein erkennen dat er veel is misgegaan. De inspectie kwam er bijvoorbeeld achter dat belangrijke informatie verloren ging en dat agenten verkeerd handelden toen ze hem vorig jaar op de dag van de moord tegenkwamen. Ze wisten niet hoe ze hem moesten natrekken. De politie heeft beelden online gezet van twee mannen die bij de PSV-huldiging in Eindhoven zwaar vuurwerk afstaken. Toen een jongen het vuurwerk opraapte, ontplofte het in zijn hand. Hij verloor twee vingertoppen. De gezichten van de verdachten zijn nu nog vaag gemaakt, maar als ze zich niet melden, komen ze herkenbaar in beeld. Het Belgische OM waarschuwt voor een seriemoordenaar die de gevangenis uit mag. Hij zat bijna 50 jaar vast en wordt met een enkel band overgeplaatst naar een instelling. Het OM noemt hem een tikkende tijdbom. De kans is groot dat hij opnieuw in de fout gaat. En volgens het OM staat de deur in de instelling de hele dag open. En Oranje is niet perfect begonnen aan de voorbereiding op het WK, maar het zit ook Oranje's eerste tegenstander Japan even niet mee. Zij moeten in Mexico op zoek naar een andere plek om te trainen. De velden liggen er zo slecht bij dat ze er niet op kunnen voetballen. Nederland speelt de WK-wedstrijd tegen Japan over anderhalve week in Dallas. Het weer van Weer Online. Buien, soms met onweer en een stevige wind. Later wordt het droger met wat zon, het eerst in het westen. Het is aan de koele kant met 17 of 18 graden. En tot zover het ANWB-nieuws.
6: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Het is druk in Gelderland in het oosten van het land, want daar is een ongeluk gebeurd op de A12. Vanuit Arnhem naar Utrecht is de weg helemaal dicht bij knooppunt Baanderbroek. Dat duurt waarschijnlijk nog tot halverwege de middag. Daarom rijden mensen om, bijvoorbeeld over de A50 Apeldoorn Arnhem, tussen Hoenderloo en knooppunt Waterberg. 8 kilometer en 3 kwartier vertraging. Ook is het druk op de A12 vanaf de Duitse grens, het land in. 11 kilometer en 15 minuten. Dat heeft alles te maken met Sacramentsdag. In Duitsland een nationale feestdag. En voor veel mensen dus een lang weekend in Nederland. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
7: Het is lente in Twente.

Lizzo nog een keer met About That Time. Open het middaggedeelte van Uitzendkracht voor deze donderdag van 4 juli. En daarmee ook het lunchgedeelte. Als je lekker aan tafel gaat, neem er even de tijd voor. Wij

Belinda Carlisle heeft zo in de jaren 80 haar hitjes meegepakt met Heaven is a Place on Earth natuurlijk en deze Leave a Light On. Dan laten we zeker Circles in the Sand niet vergeten. FC Twente die houdt deze zomer weer de FC Twente Soccer Camps. Deze worden jaarlijks gehouden in samenwerking met en bij diverse amateurclubs. De Soccer Camps zijn speciaal voor de kids tussen 6 en 15 jaar. Er zijn edities van 2 en van 3 dagen waarbij men uitstekende begeleiding krijgt aan het werken van techniek en met name ook spelplezier. Op 6 juli starten de eerste soccercamps op het trainingscentrum van FC Twente in Hengelo en bij Neo in Borne. Verder worden ook deze in Enschede, Apeldoorn en Winterswijk gehouden. En meer informatie hierover, dat kun je vinden op de website soccer-camps.nl.

0: natuurhuisje.nl. De natuur opent je ogen.
1: Moet uw auto APK gekeurd worden? Van den Broek Auto's aan de Voltaweg 14 in Denenkamp. Telefoon 0541 356 810. Kijk ook op vandenbroekauto's.nl.
2: Uw evenement of bedrijf promoten? News Outside regelt het voor u. Magazines, evenementenkranten, professionele en goedkope bouwhekdoeken, spandoeken en banieren. Alles is mogelijk bij News Outside. Bekijk alle diensten of laat u inspireren op newsoutside.nl. Newsoutside.nl.
3: Thema beveiliging staat voor betrokkenheid, adequate optreden en betrouwbaarheid. Waar de concurrent stopt, gaat Thema Beveiliging net een stap verder. Thema Beveiliging levert alle vormen van beveiliging voor zowel de zakelijke als de particuliere markt. Thema Beveiliging, de beveiligingsorganisatie van het Oosten. Telefoon 053 4800560 of stuur uw e-mail naar info@themabeveiliging.nl.
4: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl. Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Twente FM, in samenwerking met de nieuwsredactie van 1 Twente. Dit is het Streeknieuws.
5: Goedemiddag, mijn naam is Jordi Goorman. De gemeente Wierden steunt boeren die zich zorgen maken over de plannen voor het natuurgebied het Wierdense Veld. Er is een vertrouwensbreuk ontstaan tussen agrariërs en de provincie Overijssel over maatregelen om het gebied natter te maken voor herstel van het zeldzame hoogveen. Volgens wethouder Richard Kortenhoeven heeft Wierden bij de provincie gepleit voor een oplossing met een damwand rond het natuurgebied. Daarmee zouden landbouwgronden rondom het Wierdense veld minder nat worden. De provincie onderzoekt echter nog scenario's waarbij ongeveer 180 hectare landbouwgrond wordt aangekocht en vernat. Boeren vrezen gevolgen voor hun bedrijfsvoering en voelen zich onvoldoende gehoord. De gemeente heeft hun bezwaar ondersteund en roept de provincie op om opnieuw met agrariërs in gesprek te gaan. Wierden wil eerst duidelijkheid over de financiële, juridische en praktische gevolgen voordat er een definitieve keuze voor de plannen wordt gemaakt. De gemeente Enschede stopt de onderhandelingen over een schikking met ondernemer Gert-Jan Ardesh. Volgens het college heeft Ardesh de afgelopen 2 jaar onvoldoende informatie aangeleverd om zijn schade goed in kaart te kunnen brengen. Ardesh speelde een belangrijke rol als klokkenluider in een vastgoedzaak en werd volgens de gemeente destijds onterecht aangepakt. In 2024 bood het stadsbestuur daarvoor excuses aan. De gemeente betaalde eerder al voorschotten van in totaal €50.000... en ziet daarnaast af van openstaande vorderingen die inmiddels opgelegd werden. Daarmee vindt Enschede dat er voldoende compensatie is geboden. Ardesh en zijn advocaat zijn het daar niet mee eens. Zij stellen dat het conflict nog niet is opgelost en wijzen onder meer op schulden die zijn ontstaan na jarenlange juridische strijd. En daarmee lijkt een definitieve afronding van de kwestie voorlopig nog ver weg. En krijg je tot slot nog het weer voor Twente? Vanmiddag vallen er geregeld buien met ook onweer en maximum temperaturen van 17 graden. Vanavond in eerste instantie nog buien, later wordt het droger met opklaringen en koelt het af tot circa 11 graden.
6: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Het is aardig druk onderweg, in totaal zo'n 160 kilometer alles bij elkaar opgeteld. Het is druk in de grensstreek door vakantieverkeer vanuit Duitsland. Bijvoorbeeld op de A12 vanaf de Duitse grens naar Arnhem. Voor Duiven 11 kilometer en 20 minuten. Het is in Duitsland een lang weekend omdat veel Duitsers vrij zijn vanwege een grote feestdag. Verder op de A12 Arnhem richting Utrecht een ongeluk bij knooppunt Baanderbroek. Vanaf knooppunt Grijshoord is de weg helemaal dicht. Duurt nog tot 3 uur vanmiddag. Omrijden kan via Apeldoorn over de A50 en de A1. Op de A50 richting Arnhem wel file tussen Hoenderlo en knooppunt Waterberg. 8 kilometer en 30 minuten. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
4: Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Kijk ook op 120.

Sabrina Carpenter met Please, Please, Please. En daarvoor Toad the Wet Sprockets. Dat is echt waar een groepsnaam. Serieus. Zeg, als je een sportclub hebt en je denkt van, nou, het kan er wel wat gezelliger hier. Daar kan wel een boompje of een struikje bij. De provincie Overijssel heeft er geld voor beschikbaar gemeld. Het gaat om een regeling voor vergroening van sportterreinen. Die regeling is zelfs uitgebreid en is beschikbaar voor zowel de gemeente als voor clubs. Per aanvraag kun je maximaal 30.000 euro ontvangen voor meer groen op je sportpark. Er zijn vaak veel mogelijkheden. Denk bijvoorbeeld aan de rand van de sportvelden, de parkeerplaats of rond de kantine. Meer groen zorgt uiteraard voor een aangename plek en zeker ook voor klimaatbestendigheid en biodiversiteit. Meer informatie over deze subsidie is te vinden op de website van de provincie op overijssel.nl.

Chris Kendall, Bruno Mars op Twente FM en Gabrielle Klimi ervoor nog met Sweet About Me. Was hem voor vandaag, voor 4 juni in 1994, de dag dat Prince een nummer 1 hit scoorde. Of moesten we zeggen de love symbol, of moesten we zeggen de symbol. The most beautiful girl in the world bleef hoe dan ook 2 weken lang op nummer 1 staan. Onlangs is er nog een raket uit elkaar geknald. Dat gebeurde ook precies 30 jaar geleden. Op 4 juni 1996, toen was het de nieuwe Ariane 5 raket. Die ontplofte namelijk al na 40 seconden na de start op Frans-Guinea. Tot zover, morgen nieuwe aflevering om 10 uur.

0: Stream onze radio nu exclusief op onze gloednieuwe luisterpagina. Via twentefm.nl/luister. Voor gemiste radio-uitzendingen en onze speciale online programma's. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals muziek.
1: Het is inderdaad een, het is een stevig stukje muziek.
0: Discussie.
2: Karpiet schieten, het geldt voor het vuurwerk, het geldt voor Sinterklaas. Er staan nog altijd tradities wat dat betreft onder druk.
0: En Twentse cultuur.
3: Hey, natuurlijk.

0: iedere dag open. Tuincentrum Borghuis Deurningen. Ieder seizoen springlevend.
1: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
2: Nog nooit vertoond. Tijdelijk megadagen bij elke XXX Loods in Duitsland. Ontvang nu met vouchers tot wel 25% extra korting. Ja, 25%. XXX Loods in Noordhorn en Salzbergen. Mijn meubelzaak.
3: Voor een fijne prijs met een grote groep vakantie vieren? Het kan op de vakantie- en kampeerboerderij van recreatieverblijf De Roezeberg in Ootmarsum. De ideale locatie om met jong en oud te vertoeven en even tot rust te komen. Ook voor uitstapjes of introductiedagen is De Roezeberg het perfecte low-budgetadres. Er is plek voor groepen van 30 tot 90 personen. Meer informatie op deroezeberg.nl.
2: Nog nooit vertoond. Tijdelijk megadagen bij elke XXX Loods in Duitsland. Ontvang nu met vouchers tot wel 25% extra korting.
4: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl.
5: Twente FM Nieuws.
6: Goedemiddag, ik ben Michiel Frazenstorm. Het kabinet noemt het confronterend dat instanties tekort zijn geschoten bij de hulp aan een verwarde man in Nieuwegein voordat hij een meisje vermoordde. De inspectie vindt dat de begeleiding van dit soort mensen niet goed is. Zorginstellingen, de politie en de gemeente Nieuwegein staan achter het rapport. De strafzaak tegen oud-advocaat Ines Weski is nu definitief klaar. Nadat ze zelf al had besloten om niet in hoger beroep te gaan, zet nu ook justitie er een punt achter. Weski werd een paar weken terug veroordeeld omdat ze crimineel Ridwan Taghi had geholpen. Maar ze hoefde niet terug de cel in. Goed nieuws voor de burgemeester van Boedapest, de hoofdstad van Hongarije. Hij werd vervolgd omdat hij vorig jaar toestemming gaf voor de Pride, terwijl de politie die had verboden. Maar nu Viktor Orbán en zijn partij niet meer aan de macht zijn, waait er een andere wind in Hongarije. Daarom laat justitie de zaak maar rusten. En de Joodse organisatie Sidi gaat zaterdag protesteren rond een concert van rapper J in de Gelderdoom. Ze zijn verontwaardigd dat hij in Nederland mag blijven, ook al heeft hij antisemitische uitspraken gedaan. Gisteren verloor een andere Joodse organisatie een rechtszaak hierover. Sidi weet nog niet hoeveel demonstranten er komen. Het weer van Weer Online. Buien, soms met onweer en een stevige wind. Later wordt het droger met wat zon, het eerst in het westen. Het is aan de koele kant met 17 of 18 graden. En tot zover het ANWB-nieuws.
7: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Het is druk in de grensstreek door vakantieverkeer vanuit Duitsland en richting Duitsland door grenscontroles. Dat merk je.

0: A50 en de A1. Dit duurt nog tot 3 uur vanmiddag. Mensen rijden ook om, daarom is het druk op de A12 richting Utrecht tussen knooppunt Velperbroek en Grijshoort. Ongeveer 30 minuten. En op de A50 is dit te merken richting Arnhem tussen Hoenderlo en knooppunt Waterberg. 8 kilometer, waar je 20 minuten langer over doet. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Het is lente in Twente. Twente FM in samenwerking met 1 Twente. Hier komt Twente samen. Dankjewel dat ook jij erbij bent. Twente FM. Door de middag. Mark Schepers.

0: Nog nooit vertoond. Tijdelijk megadagen bij elke XXX Loods in Duitsland. Ontvang nu met vouchers tot wel 25% extra korting. Ja, 25%. XXX Loods in Noorten en Salzbergen. Mijn meubelzaak.
1: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
2: Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen. Van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij Hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij Hemdvoorhem.nl.
0: Nog nooit vertoond. Tijdelijk megadagen bij elke XXX Loods in Duitsland. Ontvang nu met vouchers tot wel 25% extra korting.
3: Een betrouwbare elektrakeuring nodig? Scope 8, 10 of 12? Acutis inspecteert onafhankelijk en snel. Ook voor inspecties van energieopslagsystemen in het MKB, retail en de agrarische sector. Kies jij voor Acutis? Dan heb je binnen 1 dag een nette prijs en is binnen 4 weken de inspectie uitgevoerd. Kijk snel op acutis.nl.
4: Uw eigen betaalbare droomtuin, dat wil toch iedereen? Rosco.nl. Er is toch ook niks mooier om je eigen tuin te bouwen met professionele hulp. De mooiste tuin, die maak je zelf. Het Rosco-concept is er voor iedereen. Jouw kompas naar een betaalbare droomtuin. Rosco.nl.
5: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl. Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Twente FM, in samenwerking met de nieuwsredactie van 1 Twente. Dit is het Streeknieuws.
6: Goedemiddag, mijn naam is Jordi Goorman. De gemeente Wierden steunt boeren die zich zorgen maken over de plannen voor het natuurgebied het Wierdense Veld. Er is een vertrouwensbreuk ontstaan tussen agrariërs en de provincie Overijssel over maatregelen om het gebied natter te maken voor herstel van het zeldzame hoogveen. Volgens wethouder Richard Kortenhoeven heeft Wierden bij de provincie gepleit voor een oplossing met een damwand rond het natuurgebied. Daarmee zouden landbouwgronden rondom het Wierdense veld minder nat worden. De provincie onderzoekt echter nog scenario's waarbij ongeveer 180 hectare landbouwgrond wordt aangekocht en vernat. Boeren vrezen gevolgen voor hun bedrijfsvoering en voelen zich onvoldoende gehoord. De gemeente heeft hun bezwaren ondersteund en roept de provincie op om opnieuw met agrariërs in gesprek te gaan. Wierden wil eerst duidelijkheid over de financiële, juridische en praktische gevolgen voordat er een definitieve keuze voor de plannen wordt gemaakt. De gemeente Enschede stopt de onderhandelingen over een schikking met ondernemer Gert-Jan Ardèche. Volgens het college heeft Ardèche de afgelopen 2 jaar onvoldoende informatie aangeleverd om zijn schade goed in kaart te kunnen brengen. Ardèche speelde een belangrijke rol als klokkenluider in een vastgoedzaak en werd volgens de gemeente destijds onterecht aangepakt. In 2024 bood het stadsbestuur daarvoor excuses aan. De gemeente betaalde eerder al voorschotten van in totaal 50.000 euro... en ziet daarnaast af van openstaande vorderingen die inmiddels opgelegd werden. Daarmee vindt Enschede dat er voldoende compensatie is geboden. Ardèche en zijn advocaat zijn het daar niet mee eens. Zij stellen dat het conflict nog niet is opgelost en wijzen onder meer op schulden die zijn ontstaan na jarenlange juridische strijd. En daarmee lijkt een definitieve afronding van de kwestie voorlopig nog ver weg. En krijg je tot slot nog het weer voor Twente. Vanmiddag vallen er geregeld buien met ook onweer en maximum temperaturen van 17 graden. Vanavond in eerste instantie nog buien, later wordt het droger met opklaringen en koelt het af tot circa 11 graden.
7: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Het is druk in de grensstreek door vakantieverkeer vanuit Duitsland en richting Duitsland door de grenscontroles. Er was een groot probleem op de A12. Een ongeluk gebeurt bij knooppunt Baanderbroek. Daar is de weg een stuk eerder dan verwacht weer vrij. De files daar in de regio zijn nog aan het oplossen. Dat merk je bijvoorbeeld op de A1 richting Amersfoort. Tussen Hoenderlo en Voorthuizen, 9 kilometer en 20 minuten. Verder de A50, Apeldoorn-Arnhem, tussen Hoenderlo en knooppunt Waterberg. 20 minuten over 7 kilometer. En op de A348 is het druk. Doesburg-Arnhem, tussen Reden en knooppunt Velperbroek. 2 kilometer met 20 minuten vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
5: Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Kijk ook op 120.nl.

0: Stream onze radio nu exclusief op onze gloednieuwe luisterpagina. Via twentefm.nl/luister. Voor gemiste radio-uitzendingen en onze speciale online programma's. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals discussie.
1: Hoe kun je als bestuur zodanig inrichten dat je mogelijk beter je vrijwilligers bij je binnenkrijgt? We hopen dat het resultaat gaat opleveren.
0: Muziek.
2: Die Rhodes doen ze dan het best of zo. Die microfoon had zo hoog. En dat is op zijn tenen staat om erbij te komen.
3: Maar je kan hem ook gewoon lager zetten, hè?
0: En religie.
4: Lofzang aan de drie enige God.

0: natuurhuisje.nl/luister. Natuurhuisje.nl. De natuur opent je ogen.
1: Schat, wordt het niet een keer tijd voor kunststof kozijnen? De buurman heeft het ook.
2: Ja, die is huis nu echt af.
1: Ja, dankzij beterafkozijn.nl.
2: Ja, de vakken u het lossen. Kwaliteit met Twentse nuchterheid.
1: Kijk op beterafkozijn.nl. Als het echt goed moet zijn.
3: Vennegoor Energiemanagement. Jarenlang pionier. Nu de specialist in accu-opslagtechniek, zonnepanelen, autolaadpalen, energiemanagementsystemen en regeltechniek. Vrijblijvend gesprek? Kom naar Vennegoor Energiemanagement. Of kijk op vennegoorweerselo.nl. Onderdeel van de Vennegoor Installatiegroep.
4: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl.
5: Twente FM Nieuws.
6: Goedemiddag, ik ben Michiel Frazenstorm. Het RIVM moet in de parlementaire enquête toegeven dat ze verkeerde inschattingen hebben gemaakt over corona, zegt oud-directeur Coutinho tegen Nieuwsuur. Het RIVM zei na de uitbraak in China dat het met corona waarschijnlijk wel mee zal vallen en dat mensen elkaar moeilijk kunnen besmetten. Dat bleek anders. Asielzoekers voor wie geen plek is in Ter Apel kunnen de komende nachten terecht in Gieten in Drenthe. Ze mogen slapen in een sporthal. Asielminister Van der Brink heeft Gieten gevraagd weer bij te springen, net als eerder al. De burgemeester wil dat asielzoekers niet in het gras hoeven te slapen. In Brussel wordt geprotesteerd tegen bezuinigingen op Franstalig onderwijs en dat loopt helemaal uit de hand. Betogers hebben brand gesticht bij het Centraal Station. Ook werd er vuurwerk afgestoken. De politie grijpt in met traangas en waterkanonnen. Ook in andere steden zijn er protesten en daar is het soms ook onrustig. En na bijna 7 jaar doet Esther Ouwehand van de Partij voor de Dieren een stap terug. Ze stopt als partijleider en fractievoorzitter, maar blijft wel in de Tweede Kamer. Christine Teunissen volgt haar op. De laatste jaren is er kritiek op de koers van de Dierenpartij. Bijvoorbeeld vanwege hun steun voor extra uitgaven aan defensie. Het weer van Weer Online. Pittige buien, soms met onweer en hagel en een stevige wind. Het is zo'n 17 graden. Later in het westen vaker droog met af en toe zon. Morgen vallen de meeste buien in het binnenland. En tot zover het ANWB-nieuws.
7: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Het is en blijft druk onderweg. En dan met name in het oosten van het land. In de grensstreek is veel vakantieverkeer onderweg. Zowel vanuit Duitsland, voor veel Duitsers is het een lang weekend vanwege Sacramentsdag. Maar de andere kant op staat er file vanwege de grenscontrole. Denk bijvoorbeeld op de A12, heb je in beide richtingen zo'n 20 minuten. Dan verder de A15 richting Nijmegen vanuit Rotterdam. Bij Arkel is een ongeluk gebeurd. Vanaf Hardingsveld-Giessendam een file van 6 kilometer en 40 minuten. De rechterrijstrook is dicht. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
5: Het is lente in Twente. Twente FM in samenwerking met 1 Twente. Hier komt Twente samen. Dankjewel dat ook jij erbij bent. Twente FM. Door de middag. Mark Schepers.

0: Wooncentrum is de mooiste meubelzaak in de regio. Kom naar de Woonboulevard 38 in Almelo.
1: Natuurhuisje.nl. De natuur opent je ogen. Wil jij €500 netto verdienen?
2: Wat?
1: Als jij een vakspecialist in de elektrotechniek kent die bij Brusje Elektrotechniek past en ervoor zorgt dat die persoon solliciteert, ontvang je maar liefst een beloning van €500.
2: Wow.
3: Kijk voor alle voorwaarden op werkenbij.brusje.nl/geldverdienen.
1: Brusje doet meer met je.
4: Nog nooit vertoond. Tijdelijk megadagen bij elke XXX Loods in Duitsland. Ontvang nu met vouchers tot wel 25% extra korting. Ja, 25%. XXX Loods in Noorten en Salzbergen. Mijn meubelzaak.
5: Oude Nijhuis Koeltechniek Weerselo is dé koelspecialist voor het MKW en particulier. Van een koel- en vriescel tot een airco voor een frisse werkplek of woning. Oude Nijhuis levert, installeert, onderhoudt en ontwerpt. Installateur? Wij ondersteunen ook bij het in bedrijf stellen van koeltechnische producten. Oude Nijhuis Koeltechniek.nl.
4: Nog nooit vertoond. Tijdelijk megadagen bij elke XXX Loods in Duitsland. Ontvang nu met vouchers tot wel 25% extra korting.
6: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl.
7: Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Twente FM, in samenwerking met de nieuwsredactie van 1 Twente. Dit is het Streeknieuws.
8: Goedemiddag, mijn naam is Jordi Gorban. De gemeente Wierden steunt boeren die zich zorgen maken over de plannen voor het natuurgebied het Wierdense Veld. Er is een vertrouwensbreuk ontstaan tussen agrariërs en de provincie Overijssel over maatregelen om het gebied natter te maken voor herstel van het zeldzame hoogveen. Volgens wethouder Richard Kortenhoeven heeft Wierden bij de provincie gepleit voor een oplossing met een damwand rond het natuurgebied. Daarmee zouden landbouwgronden rondom het Wierdense veld minder nat worden. De provincie onderzoekt echter nog scenario's waarbij ongeveer 180 hectare landbouwgrond wordt aangekocht en vernat. Boeren vrezen gevolgen voor hun bedrijfsvoering en voelen zich onvoldoende gehoord. De gemeente heeft hun bezwaar ondersteund en roept de provincie op om opnieuw met agrariërs in gesprek te gaan. Wierden wil eerst duidelijkheid over de financiële, juridische en praktische gevolgen voordat er een definitieve keuze voor de plannen wordt gemaakt. De gemeente Enschede stopt de onderhandelingen over een schikking met ondernemer Gert-Jan Ardèche. Volgens het college heeft Ardèche de afgelopen 2 jaar onvoldoende informatie aangeleverd om zijn schade goed in kaart te kunnen brengen. Ardèche speelde een belangrijke rol als klokkenluider in een vastgoedzaak en werd volgens de gemeente destijds onterecht aangepakt. In 2024 bood het stadsbestuur daarvoor excuses aan. De gemeente betaalde eerder al voorschotten van in totaal €50.000... en ziet daarnaast af van openstaande vorderingen die inmiddels opgelegd werden. Daarmee vindt Enschede dat er voldoende compensatie is geboden. Ardèche en zijn advocaat zijn het daar niet mee eens. Zij stellen dat het conflict nog niet is opgelost en wijzen onder meer op schulden die zijn ontstaan na jarenlange juridische strijd. En daarmee lijkt een definitieve afronding van de kwestie voorlopig nog ver weg. En krijg je tot slot het weer voor Twente. Vanmiddag vallen er geregeld buien met ook onweer en maximum temperaturen van 17 graden. Vanavond in eerste instantie nog buien, later wordt het droger met opklaringen en koelt het af tot circa 11 graden.
9: Dennis Mooij van de ANWB. In het oosten van het land heb je een half uur vertraging op de A1 vanuit Hengelo naar Duitsland, tussen Oldenzaal en de Duitse grens. Op de A12 vanuit Duitsland naar Arnhem, tussen Beek en Duiven, een kwartier vertraging. En dat geldt ook voor de N325 van Duitsland naar Nijmegen, tussen Beek en Nijmegen. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
6: Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Kijk ook op 120.nl.
10: Unchain my heart, 'cause you don't care.

0: Stream onze radio nu exclusief op onze gloednieuwe luisterpagina. Via twentefm.nl/luister. Voor gemiste radio-uitzendingen en onze speciale online programma's. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals muziek.
1: Nou, het mooiste is natuurlijk vinyl. Want het is altijd weer, als je zo'n ding uitpakt voor het eerst, dat je denkt, oké, nu is het echt.
0: Discussie.
2: Discussie gesloten, lijkt me.
3: Ja, maar die vetbike kun je ook trappen.
2: Nee. Die vetbike kun je trappen, maar je kunt ook gewoon rijden.
3: Oh, is dat zo?
2: Ja, zeker.
3: Oh,
0: En Twentse cultuur.
4: Nou, ik denk dat het ook wel goed is dat mensen beseffen dat je met cultuur natuurlijk ook de gemeente helpt om bepaalde doelen te bereiken, hè, die ze zich hebben voorgenomen.
0: Stream je favoriete radio exclusief op onze luisterpagina. Surf naar twentefm.nl/luister.
5: Is jouw auto toe aan een onderhoudsbeurt of een APK-keuring? Maak dan nu een afspraak bij Gebroeders van der Meij in Enschede. Of het nou gaat om APK-keuringen, reparaties, bandenopslag of totaalonderhoud, Gebroeders van der Meij leveren vakmanschap, passie en echte service. Je vindt ons aan de Lonnekerbrugstraat 80 in Enschede.
6: Een mooie tuin? Huzink Bouwmaterialen in Geesteren heeft altijd 10.000 vierkante meter keramische tegels op voorraad. Maar ook muurblokken, zand, split, gebakken bestrating en deze betonterrastegels. Bij Huzink in 10 kleuren voor €22,95 per vierkante meter. Huzinkbouwmaterialen.eu.
7: Natuurhuisje.nl. De natuur opent je ogen.
8: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. Maar nu ook met energie. Op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen. Onze klanten besparen gemiddeld zo'n €500 per jaar. Dus waar wacht je nog op? Stap ook over. ANWB en gaan.
5: Ook ik rij op autobanden van Gebroeders van der Meij. Vind ons aan de Lonnekerbrugstraat 80 in Enschede.
0: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl. Twente FM Nieuws.
9: Goedemiddag, ik ben Peter van Oudheusten. Een oud-medewerker van de ANWB moet 2 jaar de cel in omdat hij een dief doodreed. Hij had in Eindhoven de telefoon en portemonnee gestolen uit zijn busje. Toen de dief vlucht op een fiets ging hij erachteraan. Daarbij kwam de dief onder de auto terecht. Volgens de rechter nam de ANWB er onnodig veel risico. De VVD in de Tweede Kamer verdedigt de bezuiniging op uitkeringen, onder andere voor arbeidsongeschikten. Door een lagere uitkering zouden meer mensen aan het werk gaan. De oppositie vindt dat onzin en zegt veel arbeidsongeschikten kunnen helemaal niet werken. Het fluitende geluid bij de Rotterdamse Euromast is voorbij. Het kwam door loszittende kabels. Die zijn weer aangespannen en dat hielp. De kabels zitten aan de Euromast omdat die wordt verbouwd. Het gefluit begon gisteravond en het regende klachten. En automobilisten in de regio Utrecht die deze zomer tijdens de spits op een andere manier reizen, worden daarvoor beloond. Als ze reizen met het OV of de fiets kunnen ze sparen voor bijvoorbeeld een NS-abonnement. Deze zomer gaat de A12 tussen Lunetten en Veenendaal op de schop. En dat gaat in Utrecht tot lange files leiden. Het weer dan van Weer Online. In het oosten vallen nog stevige onweersbuien met kans op windstoot en veel regen in korte tijd. In het westen vaker droog. Bij een stevige zuidwestenwind wordt het een graad of 17. Vanavond er al in het noorden ontduiken en vannacht droog. Morgen in het zuidoosten juist buien. Elders droog bij 16 tot 18 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
10: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. In het oosten van het land heb je een kwartier vertraging op de A1 vanuit Hengelo naar Duitsland.

0: ook het maximale uit jouw sales team halen? Zonder de juiste tools blijft het behelpen. Bij Business Sales Academy krijg je geen saaie theorie, maar direct toepasbare sales tools. Onze docenten? Die komen uit de praktijk. Geef je team de tools om echt impact te maken. Ga naar businesssalesacademy.nl.
1: Venegor Energiemanagement. Jarenlang pionier, nu de specialist in accu-opslagtechniek, zonnepanelen, autolaadpalen, energiemanagementsystemen en regeltechniek. Vrijblijvend gesprek? Kom naar Venegor Energiemanagement. Of kijk op venegorweerselo.nl. Onderdeel van de Venegor Installatiegroep.
2: Waar ik mijn groen koop? Hier bij Groenkoop Friesenveen. Ze hebben volop keuze in tuinplanten en lei- en laanbomen van eigen kwekerij. En het mooie is, Groenkoop plant ze zelfs in de grond. En ik zag op groenkoop.com dat ze ook mooie bosse bloemen hebben. Dus, kijk eens. Mooi hè? Groenkoop Friesenveen. Dat is gewoon goed en goedkoop groen.
3: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl. Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Twente FM, in samenwerking met de nieuwsredactie van 1 Twente. Dit is het Streeknieuws.
4: Goedemiddag, ik ben Frank van der Klucht. De Ripperdastraat in het centrum van Enschede krijgt een tijdelijke asfaltlaag vanwege verwachte intensivering van gebruik en voortdurende slijtage. Het huidige decoratieve bestratingswerk verkeert in ernstig slechte staat en vereist regelmatig onderhoud en reparaties. De werkzaamheden nodig voor dit belangrijke verbindingsgebied in de stadscampus starten na de zomervakantie. De Raad van State heeft geoordeeld dat Progressief Nederland, PRO, mag worden geregistreerd door de Tweede Kamer in Europese verkiezingen. Lokale partijen met vergelijkbare namen, die alleen in gemeentelijke registers staan, hebben geen juridische gronden voor weigering. De fusiepartijen van GroenLinks en PvdA mag het namengebruik voortzetten zonder verwarring. En de nieuwe coalitie in Oldenzaal, bestaande uit Solidair Oldenzaal, CDA en VVD, ondervond dinsdagavond tijdens de raadsvergadering flinke tegenstand van de oppositie. Vooral Solidair Oldenzaal werd kritisch bevraagd over het coalitieakkoord. De partij met 2 wethouders en 7 raadsleden had aanzienlijke invloed op de bepalingen van het akkoord. Heb ik nu het weer voor Twente. Vanmiddag zijn er meerdere buien met een kleine kans op onweer. Er waait een matige zuidwestenwind en er kunnen tijdens de buien ook windstoten voorkomen. De temperatuur stijgt naar 18 graden. Morgen vallen er ook nog een aantal buien, maar wel minder dan vandaag.
5: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. In het oosten van het land viel op de A1 vanuit Hengelo naar Duitsland. Voor de Duitse grens bij de Lutte heb je een kwartier vertraging. En op de A50 van Arnhem naar Os bij Ravenstein doe je er 10 minuten langer over. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Kijk ook op 120.nl.

0: Luister voor gemiste radio-uitzendingen en onze speciale online programma's. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals muziek.
1: Het is inderdaad een stevig stukje muziek.
0: Discussie.
2: Karpiet schieten, het geldt voor het vuurwerk, het geldt voor Sinterklaas. Er staan nogal wat tradities wat dat betreft onder druk.
0: En Twentse cultuur.
3: Hij natuurlijk ook nog het flagon, hè, in Oortmarsen.
4: Ja. Oh ja, in Oortmarsen. Ja.
3: Dus eigenlijk moet dat altijd 8 vrijgezellen jongens weer van rond de 20.
0: Stream je favoriete radio. Exclusief op onze luisterpagina. Surf naar twentefm.nl/luister.
5: Het Wooncentrum is de mooiste meubelzaak in de regio. Kom naar de Woonboulevard 38 in Almelo.
6: Uw evenement of bedrijf promoten? News Outside regelt het voor u. Magazines, evenementenkranten, professionele en goedkope bouwhekdoeken, spandoeken en banieren. Alles is mogelijk bij News Outside. Bekijk alle diensten of laat u inspireren op newsoutside.nl. Newsoutside.nl.
7: MKB-ondernemer opgelet. Wil je verzuim snel en slim aanpakken? Kies de Arbodienst Go. We hebben 3 complete verzuimbegeleidingspakketten voor het MKB en werken samen aan het voorkomen van verzuim. Ook bieden wij direct hulp als het toch gebeurt. Ga naar arbodienst.nl/go en sluit je contract online af.
8: Moet uw auto APK gekeurd worden? Van den Broek Auto's aan de Voltaweg 14 in Denenkamp. Telefoon 0541 356 810. Kijk ook op vandenbroekauto's.nl.
0: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl. Twente FM Nieuws.
9: Goedemiddag, ik ben Peter van Oudheusten. In Glanenbrug bij Enschede zijn bomen omgewaaid, daken van schuren afgeblazen en dakpanden losgeraakt. Waarschijnlijk door een windhoos. Ook een basisschool werd getroffen, maar volgens de veiligheidsregio zijn alle kinderen veilig thuis. Voor zover bekend raakte niemand gewond. 2 minderjarige jongens zijn veroordeeld voor een vuurwerkbom in Purmerend. Door de ontploffing raakte een jongen van 16 zwaar gewond en hij is na 1,5 jaar nog steeds niet hersteld. De daders moeten hem €135.000 schadevergoeding betalen. Ze zijn zwak begaafd en krijgen verplichte begeleiding. In Brussel zijn betogers het parlement binnengedrongen. Ze zijn tegen een bezuiniging op onderwijs waarover vanmiddag wordt gestemd. Ze staken rookbommetjes af en het brandalarm ging af. De politie is ook binnen om de orde te herstellen. Buiten werden al een waterkanon en traangas ingezet. En een meisje op een middelbare school in Roosendaal is volgens de rechter terecht van school gestuurd om het gedrag van haar moeder, meldt Omroep Brabant. De moeder wilde dat ze hogere cijfers kreeg en bestookte de school met e-mails en haalde er allerlei instanties bij. Volgens de rechter is het beter dat het meisje naar een andere school gaat. Het weer dan van weer online. Er vallen soms pittige buien en bij een stevige zuidwestenwind is het een graad of 17. Later vanmiddag naar het westen droger en vanavond valt alleen in het noorden nog een bui. Morgen vaker droog met vooral in het zuidoosten buien. En tot zover het ANP-nieuws.
10: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. In het oosten van het land viel op A1 Hengelo het Duitse grens. Bij Oldenzaal-Zuid een 30 minuten vertraging tot aan de grens. Rijdt langzaam over 6 kilometer. Kwartiertje op de A50 vanuit Eindhoven naar Arnhem bij knooppunt Bankhoef. En ook een kwartier vertraging op de A50 vanuit Arnhem naar Os. 11 kilometer file bij Ravenstein. En tot zover de ANWB-verkeersinformatie.
0: Het is lente in Twente. Twente FM in samenwerking met 1 Twente. Hier komt Twente.

0: Komende week de twee laatste concerten in een indrukwekkende reeks van 10 keer een uitverkochte Amsterdam Arena. Ik heb het over Harry Styles, die juist hoorde je met American Girls.
1: Twente, kom thuis.
0: En fans uit heel Europa zijn gewoon naar Amsterdam afgereisd. Ook omdat dit de enige concerten zijn op het Europese vasteland van deze Britse zanger. American Girls dus, daarvoor hoorde je Zed en Alessia Cara bij de middagshow. Het is donderdag, een beetje wisselvallig vandaag, de nodige buien met af en toe wat onweer. Fijn dat je erbij bent.
1: Twente, actueel.
0: Richting het einde van die werkdag met vandaag het nieuws dat het ziekteverzuim in het eerste kwartaal licht gestegen is. Dat is gebruikelijk in deze tijd van het jaar, omdat in de winter vaak een piek is van het aantal ziektegevallen. We gaan straks even kijken naar die cijfers. Verder heeft de provincie Overijssel ingestemd met het langjarig akkoord voor de landbouw. Oftewel de landbouwvisie. Wat moet in de Overijssel de komende tijd gaan gebeuren? En wat betekent dat voor boeren? Hopelijk geeft het ook wat duidelijkheid straks daar meer over. En verder heeft de gemeente Enschede besloten om in de zaak Ardèche voorlopig de stekker uit het schikkingsprogramma te trekken met de ondernemer. In het verleden was Richard Ardèche de klokkenluider in een vermaarde vastgoedzaak. En in Hengelo, daar is Witte Rook, het nieuwe college, is in ieder geval bekend. En dat betekent dat ook de politieke Hengelo weer gaat draaien. Net als in veel andere Twentse gemeenten na de gemeenteraadsverkiezingen in maart van dit jaar moest er worden nagedacht over hoe nu verder. Er is een brede coalitie. En gisteren werd dus inderdaad ingestemd met het nieuwe college. Dat en meer in de middagshow met nu de lekkere track. Vandaag Marco Borsato.
2: 4 uur. Je maag begint wat te rommelen. Het is tijd voor de lekkere track.
1: Iedere werkdag omstreeks 4:15 bij Twente FM.

0: Het was haar enige grote hit uit de film The First Wives Club. Deze single Over and Over voor Puff Johnson heeft niet een heel erg energiek leven gehad. Zij overleed al in 2013 aan de gevolgen van baarmoederhalskanker. En haar verloofde overleed al in 2007. Nou, dan heb je ook niet echt het gelukskaart getrokken, zeg maar.
1: Twente komt thuis
2: met Jordy Goorman.
0: Puff Johnson, Over and Over hier bij de middagshow. Wel een fijn blaadje. Daarvoor Marco Borsato met een goed advies voor de wisselvallige donderdagmiddag waar we mee te maken hebben. Binnen. Ja, dat is geen slecht idee. Straks meer over de weersvooruitzichten voor de komende dagen hier bij de middagshow. Met vandaag cijfers over het ziekteverzuim. Het ziekteverzuim van werknemers in het eerste kwartaal van dit jaar was 5,8%. En dat is even hoog als het eerste kwartaal van begin vorig jaar. En wel iets hoger dan het langjaar gemiddelde. Sowieso is het eerste kwartaal van het jaar altijd wat hoger. Ook vanwege de effecten van de winter, de griepgolven en dat soort zaken. Dat heeft dan altijd tot gevolg dat we vaker ziek zijn. Vooral zien we dat er een toename is van het ziekteverzuim bij kleinere bedrijven. En het hoogste ziekteverzuim werd in de gezondheidszorg en welzijnsinstellingen gemeten. Daar weten we natuurlijk dat de werkdruk hoog is. En dat draagt bij aan het hoge ziekteverzuim. En ook bij waterbedrijven en afvalbeheerders was het ziekteverzuim relatief hoog in afgezet tegen andere sectoren. Het minste ziekteverzuim was te zien bij landbouw, bosbouw en visserij. Ja, dat zijn over het algemeen natuurlijk ZZP'ers. Mensen die over het algemeen toch hun eerste eigen portemonnee raken op het moment dat er ziekte is. En de meeste boeren en agrariërs die ik ken, die hebben altijd zoiets van, ja, gewoon doorgaan. Zo is het ook wel weer. Maar ja, goed, het is natuurlijk wel vervelend als je echt fysieke klachten hebt, zeg maar, in de ziekte deze sector. Want dat draagt niet bij. Nou, dat is nu net meer. Ook straks hier op de radio. Het laatste streeknieuws uit Twente. We praten hierbij een verse update. En ook Kenya Grace. En deze van Direct. Through the Looking.

enige radiostation voor Twente. Wij zijn Twente FM met Kenya Grace, zojuist Strangers. En zometeen hier, zoals beloofd, een update van onze nieuwsredactie. Ik krijg nog een leuke suggestie binnen van Martin. Die vroeg om In Excess met Disappear. Dus ook die is onderweg. Eerst tijd voor nieuwe muziek van

0: euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
1: Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen, van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij Hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij Hemdvoorhem.nl.
2: Nog nooit vertoond. Tijdelijk megadagen bij elke XXX Loods in Duitsland. Ontvang nu met vouchers tot wel 25% extra korting. Ja, 25%. XXX Loods in Norton en Salzbergen. Mijn meubelzaak.

0: of je bestelt gemakkelijk en snel op Vledering.nl.
1: Nog nooit vertoond. Tijdelijk megadagen bij elke XXX Loots in Duitsland. Ontvang nu met vouchers tot wel 25% extra korting.
2: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. Maar nu ook met energie. Op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen. Onze klanten besparen gemiddeld zo'n 500 euro per jaar. Dus waar wacht je nog op? Stap ook over. ANWB en gaan.
3: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl. Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Twente FM, in samenwerking met de nieuwsredactie van 1 Twente. Dit is het Streeknieuws.
4: Goedemiddag, ik ben Frank van der Klucht. De Ripperdastraat in het centrum van Enschede krijgt een tijdelijke asfaltlaag vanwege verwachte intensivering van gebruik en voortdurende slijtage. Het huidige decoratieve bestratingswerk verkeert in ernstig slechte staat en vereist regelmatig onderhoud en reparaties. De werkzaamheden nodig voor dit belangrijke verbindingsgebied in de stadscampus starten na de zomervakantie. De Raad van State heeft geoordeeld dat Progressief Nederland, PRO, mag worden geregistreerd door de Tweede Kamer in Europese verkiezingen. Lokale partijen met vergelijkbare namen, die alleen in gemeentelijke registers staan, hebben geen juridische gronden voor weigering. De fusiepartij van GroenLinks en PvdA mag het namengebruik voortzetten zonder verwarring. En de nieuwe coalitie in Oldenzaal, bestaande uit Solidair Oldenzaal, CDA en VVD, ondervond dinsdagavond tijdens de raadsvergadering flinke tegenstand van de oppositie. Vooral Solidair Oldenzaal werd kritisch bevraagd over het coalitieakkoord. De partij met 2 wethouders en 7 raadsleden had aanzienlijke invloed op de bepalingen van het akkoord. Heb ik nu het weer voor Twente. Vanmiddag zijn er meerdere buien met een kleine kans op onweer. Er waait een matige zuidwestenwind en er kunnen tijdens de buien ook windstoten voorkomen. De temperatuur stijgt naar 18 graden. Morgen vallen er ook nog een aantal buien, maar wel minder dan vandaag.
5: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. In de oostelijke helft van het land komen stevige onweersbuien voor. Verder in onze regio al langzaam rijdend verkeer op de A1 Hengelo-Duitsland. Vanaf Oldenzaal 6 kilometer file tot aan de Duitse grens duurt er een half uur langer over. Kwartier vertraging op de A50 vanuit Eindhoven naar Arnhem. Dat is bij knooppunt Bankhoef, 10 kilometer file daar. En op de A50 vanuit Arnhem naar Os bij Ravenstein, 12 kilometer file vanaf knooppunt Valburg. Ook daar een kwartier vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Kijk ook op 1Twente.nl.

Lekker funky bij de middagshow. Een wisselvallige donderdagmiddag. Patrice Russian en Forget Me Not. En ook hier nog Sarah met Take a Chance. Nou, blijft dat dan zo, dat wisselvallige weer? Daar ga ik je antwoord op geven. Tenminste, dat hoop ik een beetje. Want niks zo veranderlijk als het weer, zullen we maar zeggen. Met vanmiddag dus de nodige buien. Er kan onweer bij zitten en het is niet warmer dan 17 graden. Vanavond in eerste instantie nog buien. Later wordt het droger met hier en daar opklaringen. Koelt het af naar een graad of 11. Morgen, de vrijdag, die blijft ook aan de wisselvallige kant. Er vallen af en toe buien. In de middag kan de zon er nog even bij komen. Het wordt niet warmer dan 18 graden. En ook de dagen daarna blijft het toch wat aan de frisse kant voor de tijd van het jaar. Met af en toe een buitje en ook wat ruimte voor de zon. Liggen de temperaturen tussen de 20 en de 21 graden. Kortom, buien die blijven komen. En wisselvalligheid is ook.

blijft toch ook een hele fijne hit hoor voor Alex Warren. Fever Dream bij de middagshow. Met ook dat de Bugles hier een video killed the radio star. Richting het einde van de werkdag met zometeen de 5 uur uit je dakplaats. Suggesties kun je doorgeven via de mail of via de app.

0: Stream onze radio nu exclusief op onze gloednieuwe luisterpagina. Via twentefm.nl/luister. Voor gemiste radio-uitzendingen en onze speciale online programma's. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals discussie.
1: Hoe kun je als bestuur zodanig inrichten dat je mogelijk beter je vrijwilligers bij je binnenkrijgt? We hopen dat het resultaat gaat opleveren.
0: Muziek.
2: Die Rhodes doet dat dan het best of zo. Die microfoon had zo hoog. En dat is op zijn tenen staat om erbij te komen.
3: Maar je kan hem ook gewoon lager zetten, hè?
0: En religie.
4: Lofzang aan de drie enige God.

0: Luister.
1: Bij Tuincentrum Borghuis in Deurningen maak je van jouw huis een thuis. Met ongelooflijk veel tuin- en wooninspiratie op 25.000 vierkante meter. Het hele jaar door de mooiste planten en de nieuwste woontrends. En Tuincentrum Borghuis is iedere dag open. Tuincentrum Borghuis Deurningen. Ieder seizoen springlevend.
2: Hey, monteur. Edwin Evers hier. Wil jij sleutelen aan de mooiste bedrijfswagens en de dikste trucks? Kom maar op. In Groningen, Drenthe en Overijssel zoekt Volvo en Renault dealer Nijwa naar nieuwe collega's. Ben je een starter, allrounder of switcher? Ga naar werkenbijnijwa.nl en misschien vind je jouw match. We gaan elkaar zien op een van de bedrijfsfeestjes van Nijwa.
3: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
4: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl.
5: Twente FM Nieuws.
6: Goedemiddag, ik ben Peter van Oudheusden. Windstoten hebben een spoor van vernieling aangericht in Glanenbrug, Overijssel. Bomen en schuttingen waaiden om en complete daken werden van gebouwen geblazen. Er zouden geen gewonden zijn. Waarschijnlijk was het een windhoos. Volgens de veiligheidsregio is het gevaar nog niet voorbij, omdat bomen en gebouwen nog instabiel kunnen zijn. De nieuwe leider van de Partij voor de Dieren, Christine Teunissen, is niet van plan om een andere koers te gaan varen. De persoon verandert, het gedachtegoed blijft hetzelfde, zegt ze tegen het ANP. Ook zij vindt het kabinet terechts en sluit samenwerking uit, net als Esther Ouwehand. Hezbollah in Libanon verwerpt het staakt het vuren met Israël. Het akkoord werd in Washington gesloten met de Libanese regering. Hezbollah zat daar niet bij en trekt zich er niks van aan. Afgesproken was dat Hezbollah geen aanvallen meer zou doen en zich terugtrekt. En de spelers en staf van het Nederlands elftal zijn op weg naar Amerika voor het WK. In het KLM-vliegtuig op Schiphol werden ze bij de ingang opgewacht door de piloten. Oranje gaat eerst naar New York voor de oefeninterland maandag tegen Oezbekistan. De zondag erna speelt Nederland in Dallas het WK-duel met Japan. Het weer dan van weer online. Er vallen soms pittige buien. Het is een graad of 17. Naar het westen wordt het droger en vanavond valt alleen in het noorden nog een bui. Morgen is het vaker droog en vallen er vooral nog buien in het zuidoosten. En tot zover het ANP-nieuws.
7: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. In de oostelijke helft van het land komen stevige onweersbuien voor. In onze regio rijden er langzaam bij elkaar over ruim 80 kilometer. Viel op de A1 Hengelo-Duitse grens bij de grenscontroles, kwartiertje oponthoud. A12 Utrecht-Duitse grens, daar staat file bij Zevenaar, is 8 kilometer vanaf Arnhem-Noord een kwartier oponthoud. Kwartiervertraging ook op de A35 vanuit Almelo naar de Duitse grens. Bij Enschede-Oost 7 kilometer file. A50 Eindhoven-Arnhem, een kwartiervertraging tussen Os-Oost en knooppunt Bankhoef. 20 minuten op de A50 vanuit Arnhem naar Os bij Ravenstein. En een kwartier vertraging op de A73 vanuit Maasbracht naar Nijmegen. Daar rijdt het lang.

0: Bruno Mars en Just Might.
1: Twente komt thuis.
0: Komt van zijn nieuwe album The Romantics. Met ook die grote andere hit van hem die op dit moment hoog in de hitlijsten staat. Dat is veel roze geur in maneschijn, zullen we maar zeggen. En daarvoor Bon Jovi. Het was de vijf uur uit je dakplaats. Martine die mailde voor Bon Jovi en Something for the Pain.
1: Twente actueel.
0: Lekker bij de middagshow. Fijn dat je luistert op deze wisselvallige donderdagmiddag. Het is inmiddels 5:11. Het is 4 juni vandaag. Een beetje een wisselvallige dag. En ik zei het al, de komende dagen blijven die buien ook komen. En liggen de temperaturen zo tussen de 20 en 22 graden. We zullen het ermee moeten doen. Welkom bij de middagshow met gisteren Witte Rook in Hengelo. Er is een nieuw college, werd gisteren bekend. De raad heeft daarmee ingestemd. Verder gisteren natuurlijk de uitzwaaiwedstrijd voor Oranje. Nou ja, is het een voorteken voor het WK in de VS, Canada en Mexico? Of zal het allemaal meevallen na het verlies op Algerije gisteren? Ik weet niet of je ook gekeken hebt. Ik werd een beetje flauw van die maloten met die laserpointer die de hele tijd op vooral de keeper aan het schijnen was bij ons. Het was een groene laserpointer. Ik verdenk toch de Algerijnen. Ik weet niet of het mag, maar... Nou ja, dat dus. En verder heeft de gemeente Wierden zich achter de agrariërs in het Wierdense veld geschaard. De provincie wil het gebied vernatten om hoogveen te herstellen. Maar dat zorgt mogelijk voor onzekerheid voor boeren die daarmee hun bedrijfsmodel in gevaar zien komen. En de gemeente Wierden heeft nu gezegd, er moeten aanvullende afspraken komen om die boeren verder te compenseren. Nou, daarover straks meer. Dit is

0: is toch wel een lekker plaatje nog steeds van Billie Eilish. Wat mij betreft wel een van de persoonlijke favorieten. Ja, daar zullen niet alle fans het mee eens zijn. En dat hoeft natuurlijk ook niet, want ze is veelzijdig. Dat heeft ze zeker bewezen. Billie Eilish en Birds of a Feather.
1: Tot 7 uur. Twente komt thuis.
0: En ook nog Michael Bublé met iets wat zeker niet van toepassing is op deze dag. Maar ja, misschien op een andere manier natuurlijk. Hè. Als het gaat over het weer zeker niet. It's a beautiful day van Michael Bublé bij de middagshow voor Twente. Twente komt thuis tot 7 uur vanavond met vandaag 4 juni op de kalender. En gisteravond witte rook. Hengelo heeft een nieuw college van burgemeester en wethouders. De gemeenteraad die heeft daar gisteravond mee ingestemd in het coalitieakkoord van de partijen VVD, CDA, Burgerbelangen, GroenLinks, PvdA en D66 mogen inmiddels pro zeggen. Dat is volgens mij ook deze week akkoord gekomen. De landelijke samenwerking GroenLinks-PvdA heet inmiddels Progressief Nederland, oftewel pro. Waren niet alle partijen mee eens. Ook diverse partijen uit Twente die stapten naar de raad. Dat is allemaal niet oké, dat kan niet. Nou ja, en deze week kwam er dus alsnog witte rook op dat vlak. En verder heeft de gemeente Wierde zich achter de boeren in de gemeente geschaard bij plannen over natuurgebied het Wierdense Veld. Daar wil de provincie de boel vernatten om het hoogveen te herstellen. Maar dat heeft ook mogelijke effecten op de gronden van omliggende boeren die daar hun boerenbedrijf hebben. Met eventuele schade. En de gemeente Wierde zegt ook, er is een vertrouwensbreuk ontstaan tussen de agrariërs en de provincie. En er moeten dus aanvullende afspraken worden gemaakt om meer duidelijkheid te verschaffen over eventuele schade en de gevolgen daarvan. En wie voor die kosten gaat opdraaien. Nou, dat gaat dus de komende tijd ook verder besproken worden in de gemeenteraad van Wierde. Je leest er meer over op onze website twentefm.nl of 120.nl voor het laatste nieuws en achtergronden uit Twente. Onderweg hier Lucas en Steve Up Till Dawn en ook een grote nieuwe hit van Tino Martin, Jong en Dom. Nou, interessante titel, waar de plaat over gaat, ga ik je zo meteen vertellen. Eerst iets lekkers uit de jaren 80 van AHA. Dit is Dutchie bij de middagshow tot 7 uur vanavond.

Ach, het was dat een dikke hit alweer 15 jaar geleden. Hè? Voor Lucas en Steve, het Nederlandse DJ-duo met Up Till Dawn. Was de remake van Bardess on the Move. Ja, dat was ook nog ooit een nietje. Dus verleden, je even kijken hoe het zat. En ook nog hier, aha, met Tarsi. Straks hier, zoals gezegd, een update. Het laatste nieuws in Twente gaat eraan komen op een presenteerblaadje van de redactie van 1Twente. Eerst wat gezelligheid op de radio. Het is de nieuwe single van Tino Martin, Jong en Dom bij de middagshow. Jong en

0: dan onze almhutte voor jouw feest. De Lütscher Alm. Reserveer je nu via lütscheralm.nl.
1: Nog nooit vertoond. Tijdelijk megadagen bij elke XXX Loods in Duitsland. Ontvang nu met vouchers tot wel 25% extra korting. Ja, 25%. XXX Loods in Noorten en Salzbergen. Mijn meubelzaak.
2: Wil jij 500 euro netto verdienen?
3: Wat?
2: Als jij een vakspecialist in de elektrotechniek kent die bij Brusje Elektrotechniek past en ervoor zorgt dat die persoon solliciteert, ontvang je maar liefst een beloning van 500 euro.
3: Wow.
2: Kijk voor alle voorwaarden op werkenbij.brusje.nl/geldverdienen. Brusje doet meer met je.
1: Nog nooit vertoond. Tijdelijk megadagen bij elke XXX Loods in Duitsland. Ontvang nu met vouchers tot wel 25% extra korting.
4: Tandpasta op? Vitamines nodig? Op zoek naar zonnebrand, shampoo, paracetamol of huidverzorging? De online drogist. Een enorm assortiment, scherpe prijzen en vandaag besteld, morgen in huis. Alles wat je van een drogist verwacht, maar dan online. De online drogist. Er is er maar één.
5: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl. Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Twente FM, in samenwerking met de nieuwsredactie van 1 Twente. Dit is het Streeknieuws.
6: Goedemiddag, ik ben Frank van der Klucht. De Ripperdastraat in het centrum van Enschede krijgt een tijdelijke asfaltlaag vanwege verwachte intensivering van gebruik en voortdurende slijtage. Het huidige decoratieve bestratingswerk verkeert in ernstig slechte staat en vereist regelmatig onderhoud en reparaties. De werkzaamheden nodig voor dit belangrijke verbindingsgebied in de stadscampus starten na de zomervakantie. De Raad van State heeft geoordeeld dat Progressief Nederland, PRO, mag worden geregistreerd door de Tweede Kamer in Europese verkiezingen. Lokale partijen met vergelijkbare namen, die alleen in gemeentelijke registers staan, hebben geen juridische gronden voor weigering. De fusiepartijen van GroenLinks en PvdA mag het namengebruik voortzetten zonder verwarring. En de nieuwe coalitie in Oldenzaal, bestaande uit Solidair Oldenzaal, CDA en VVD, ondervond dinsdagavond tijdens de raadsvergadering flinke tegenstand van de oppositie. Vooral Solidair Oldenzaal werd kritisch bevraagd over het coalitieakkoord. De partij met 2 wethouders en 7 raadsleden had aanzienlijke invloed op de bepalingen van het akkoord. Heb ik nu het weer voor Twente. Vanmiddag zijn er meerdere buien met een kleine kans op onweer. Er waait een matige zuidwestenwind en er kunnen tijdens de buien ook windstoten voorkomen. De temperatuur stijgt naar 18 graden. Morgen vallen er ook nog een aantal buien, maar wel minder dan vandaag.
7: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. In het oosten van het land komen stevige onweersbuien voor. Verder dan wel een redelijk drukke spits in het oosten van het land. Op de A12 vanuit Utrecht naar Duitsland. 20 minuten vertraging bij Zevenaar. Kwartiertje op de A35. Almelo-Duitse grens bij Enschede Oosterkop van 8 kilometer file. Kwartier vertraging op de A50 vanuit Eindhoven naar Arnhem bij knooppunt Bankhoef. Op de A50 vanuit Arnhem naar Osdorp nog steeds 12 kilometer file tussen knooppunt Valburg en afrit Ravenstein met een kwartier vertraging. Kwartier vertraging ook nog op de A73. Maasbracht-Nijmegen bij knooppunt Ewijk de kop van 6 kilometer file. Vanaf Wijchen rijdt het langzaam. En tot zover de ANWB.

Jaren 90 super succesvol met veel Eurodance hits. En deze was iets relaxter, moet ik zeggen. The First, The Last, Eternity. En ook nog hier het streknieuws. Dat is na te lezen op 120.nl. En ook online terug te vinden op twentefm.nl/luister. Het hengeloze politiek discussieprogramma Kwartetten. Met deze keer te gast Berto Mulder, Stan Horsthuis en Sven Koornstra. En het gaat onder andere over de Twentse winkelcentra in Hengelo. Hebben die überhaupt nog een functie? Of kunnen ze beter verdwijnen? Dat hoor je in de nieuwe aflevering van Kwartetten. Die vind

Coldplay en het ultieme moment van zelfbevlekking, zeg maar, Love Myself. Ja, je kan pas, iemand kan pas van je houden als je een beetje van jezelf houdt, toch? Was het, geloof ik? Zo werkte het. De vorige Curiosity Killed the Cat en Down to Earth. Leuke vergeten hit uit de jaren 80 kwam hier voorbij bij Twente FM. Ja, de natuur is wonderlijk, kan ik je zeggen. Gisteren was het zelfs landelijk nieuws dat in attractiepark De Waarbeek enkele attracties niet te gebruiken waren. Want wat was de oorzaak? Een aantal naaktslakken had zich opgehoopt in een verdeelkastje met stroom, waardoor de attracties niet werkten. Ja, dat is altijd interessant hoe de natuur dat dan bedenkt. Volgens iemand die er verstand van heeft, voelen de slakken zich mogelijk aangetrokken tot het elektrisch veld. Ja, je kan dat allemaal blijven gissen natuurlijk, want hele gesprekken met slakken wordt lastig. Je zou het eens aan AI kunnen vragen. Maar er was er ook een dingetje. Nou, inmiddels zijn de problemen daar verholpen en werkt alles weer. Maar de slakken die zorgden dus voor enige problemen in het pretpark. Ook gezelligheid. Welkom bij de middagshow tot 7 uur. Luister naar Twente komt thuis met onderweg hier nog Madonna. Die werd aangevraagd. Ellen stuurde een mailtje voor Jump. Nou, dat is leuk, want die draaien we niet heel vaak. Dus die kunnen we zo meteen wel even voor je draaien. En eerst een hele grote bioscoophit. Zootropolis deel 2. En daar hoort natuurlijk ook muziek bij. Shakira mocht het opnieuw doen na de opvolger van Waka Waka. Werd de nieuwe.

Lekker deze, Madonna. Dankjewel voor je suggestie. Ellen stuurde een mailtje naar jordi@twentefm.nl voor de Jump. Ja, dat was in de jaren zero ook nog een hitje. Een bescheiden hitje, moet ik zeggen. We gaan onderweg naar je vrije donderdagavond. De ene laatste werkdag van de week. Het is vandaag 4 juni. Wisselvallig is het met ook de nodige onweersbuien die overtrekken. Dus een parapluutje zul je nodig hebben. Maar het wordt ook ietsje beter dit weekend. Daarover straks meer.

0: Stream onze radio nu exclusief op onze gloednieuwe luisterpagina. Via twentefm.nl/luister. Voor gemiste radio-uitzendingen en onze speciale online programma's. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals muziek.
1: Nou, het mooiste is natuurlijk vinyl. Want het is altijd weer, als je zo'n ding uitpakt voor het eerst, dat je denkt, oké, nu is het echt.
0: Discussie.
2: Discussie gesloten, lijkt me.
3: Ja, maar die vetbak kun je ook trappen.
2: Nee, die vetbak kun je trappen, maar je kunt ook gewoon rijden.
3: Oh, is dat zo?
2: Ja, zeker.
3: Oh,
0: En Twentse cultuur.
4: Nou, ik denk dat het ook wel goed is dat mensen beseffen dat je met cultuur natuurlijk ook de gemeente helpt om bepaalde doelen te bereiken, hè, die ze zich hebben voorgenomen.
0: Stream je favoriete radio exclusief op onze luisterpagina. Surf naar twentefm.nl/luister.
5: Schat, wordt het niet een keer tijd voor kunststof kozijnen? De buurman heeft het ook.
6: Ja, die is huis nu echt af.
5: Ja, dankzij beterafkozijn.nl.
6: Ja, de vakluut lossen. Kwaliteit met Twentse nuchterheid.
5: Kijk op beterafkozijn.nl, als het echt goed moet zijn.
7: Het Wooncentrum is de mooiste meubelzaak in de regio. Kom naar de Woonboulevard 38 in Almelo.
8: Natuurhuisje.nl. De natuur opent je ogen. Een uniek koopje. Brokante, retro, vintage en antiek. Gecombineerd met een compleet aanbod nieuwe goederen. Laat je verrassen en snuffel aanstaande zaterdag. Van 8:30 tot 14:00 tussen de vele kramen op de markt in Weerselo. Kijk voor meer informatie op weerselozemarkt.nl.
9: Oh nee, alweer de betaling van mijn hypotheek. Maar het geeft niks. Ik bel wel even met Vogelzang. Vogelzang Verzekeringen en Hypotheken neemt uw huidige polis vrijblijvend door voor een oplossing op maat. Daarbij wordt gekeken bij verschillende banken en verzekeringsmaatschappijen. Particuliere bedrijven en verenigingen zijn verzekerd van de beste oplossing. Met Vogelzang Verzekeringen en Hypotheken. Nieuwstraat 103 in Oldenzaal of wereldwijd via www.vogelzangverzekeringen.nl.
0: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl. Twente FM Nieuws.
10: Goedenavond, ik ben Peter van Oudheusden. Op allerlei plekken heeft de harde wind voor ongelukken en schade gezorgd. In Glanenbrug bij Enschede was het waarschijnlijk een windhoos. Het lijkt al een oorlogsgebied, zeggen bewoners. In Leidschendam viel een boom op een vrouw. Ze moest naar het ziekenhuis. In Apeldoorn en Lieshout sloeg de bliksem in. Voor een grote fraude met zorggeld zijn vorige maand 5 mensen opgepakt. De fraude was al jaren aan de gang. De verdachten kregen de zorgmiljoenen via 4 stichtingen en gaven het waarschijnlijk uit aan een luxe leven. Er zijn onder andere dure auto's in beslag genomen. Op het vliegveld van Frankfurt is een Lufthansa-toestel door zijn voorwiel gezakt. Enkele mensen raakten gewond. Het zijn medewerkers, want er zaten geen passagiers in. Het toestel, een spiksplinternieuwe Boeing 787 Dreamliner, stond bij een gate. Het is nog onduidelijk waardoor het neuswiel het begaf. En van het Nederlands elftal is vanmiddag op Schiphol voor vertrek naar het WK in Amerika nog een groepsfoto gemaakt. Daar staan ook Denzel Dumfries en Jurriën Timber bij. Ze ontbraken gisteren nog in de verloren wedstrijd tegen Algerije. Het KLM-toestel vertrok rond 4:30. Aan het begin van de nacht komt Oranje aan in New York. Het weer dan van weer online. Vanuit het westen wordt het droger en vanavond valt alleen met het noorden nog een bui. Morgen is het vaker droog en vallen er vooral nog buien in het zuidoosten. Het wordt dan opnieuw een graad of 17. En tot zover het ANP-nieuws.
11: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Zijn over het hoogtepunt van de avondspits heen. Dik 50 kilometer file nog in onze regio. En in het oosten van het land komen nog stevige onweersbuien voor. Kwartier vertraging door grenscontrole op de A1 Hengelo Duitsland. Vanaf Oldenzaal Zuid redt het langzaam over 5 kilometer. 20 minuten vertraging op de A12 vanuit Utrecht naar Duitsland. Bij 7-8 kilometer file. A35 Almelo Duitse grens. Bij Enschede Oost 8 kilometer file met een kwartier tijdsverlies. 10 minuten op de A50 Eindhoven Arnhem. Staat file voor knooppunt Bankhoef. En een kwartier vertraging op de A325 vanuit Arnhem naar Duitsland bij Nijmegen. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Het is lente in Twente.

0: fijne zomerhits voor onder deze. Another and 54 Ultra.
1: Twente komt thuis.
0: Talk to you. En daarvoor draaien we naar Bruce Springsteen, Born in the USA. Welkom bij de middagshow voor Twente. Het is alweer donderdagavond. Wat goed dat je erbij bent met vandaag een wisselvallige dag. De nodige buien. Ook vanavond nog een paar. Uiteindelijk wordt het droger met opklaringen. En het koelt af naar een graad of 11. Morgen ietsje beter.
1: Twente actueel.
0: Maar ook dan zijn buien niet uitgesloten. Het blijft dus de komende dagen vooral wisselvallig. Met ook af en toe wat ruimte voor de zon. Met vandaag in het nieuws dat Enschede stopt met een schikkingsvoorstel in de zaak Ardèche. Ardèche was klokkenluider in een vastgoedzaak. Daar heeft hij heel lang voor moeten vechten. Uiteindelijk heeft hij excuses gekregen van de gemeente. De gemeente die zegt nu van ja, we hebben onvoldoende inzichtelijk kunnen krijgen wat de geleden schade is. Dus we leggen het voorstel nu naast ons neer. Nou, daar is Ardèche het zelf niet mee eens. Dus die wil daarin in ieder geval waarschijnlijk verder. We gaan straks, of in ieder geval, we horen waarschijnlijk wel wat daarvan de bedoeling is. Verder werd gisteren bekend dat Ursula Bekhuis stopt als wethouder van het college van Tubbergen. Zij gaat niet voor een volgende termijn, blijkt in ieder geval hieruit. Er wordt verder nog volop gesproken over het nieuwe college. Dat en meer in de nieuws, met uiteraard ook meer nieuws te vinden op onze website. Ga daarvoor naar twentefm.nl of 120.nl met onderweg Miley Cyrus, Tom Walker en ook Summer. Eerst tijd voor Laidback. Dit is Sunshine Reggae.

0: Lekker deze nog steeds. Jij bent zo Jeroen van der Boom.
1: Tot 7 uur.
2: Twente komt thuis.
0: Het is de remake van die grote hit van David Bisbal. Dat is een in Spanje gevierd zanger. Beetje de Marco Borsato van Spanje. Tenminste muzikaal gezien dan. En die had ooit een hele grote hit met Silencio. En Jeroen van der Boom dacht, nou, als ik er nou een Nederlandse tekst overheen zet, dan scoor ik ongetwijfeld een grote hit. Dat bleek ook zo te zijn. En daarvoor nog iets lekker zomers. Sunshine Reggae van Laidback bij Twente FM. Nou, er is veel over te doen geweest. Het theaterhotel in Almelo. 2 jaar lang werd er niks mee gedaan nadat de gemeente de subsidie en ondersteuning financieel terugtrok. Theaterhotel krijgt het komend seizoen minimaal 30 voorstellingen variërend van cabaret, muziek tot ballet. Het bijzondere is dat niet de gemeente, maar het Nationale Theater, de Nationale Theaterkassa samen met 3 grote impresariaten de zaal huurt. Volgens de initiatiefnemers bleef de vraag naar theater in Almelo groot, ondanks de sluiting van het Stadstheater in 2024. De sluiting volgde dus nadat de gemeenteraad de subsidie stopzette. Later oordeelde de Raad van State dat de raad daar niet had mogen beslissen. En directeur Esther Hamming van het Theaterhotel noemt de terugkeer van voorstellingen uniek en ook emotioneel. Nou, dat hoort natuurlijk ook bij het theater, een beetje emotie. En dat betekent dus dat er in ieder geval de komende tijd dus weer wordt gewerkt aan een programma wat in het Theaterhotel in Almelo moet gaan plaatsvinden. En daarmee heeft Almelo ook weer een theater. Nou, het is voor de liefhebbers van kunst en cultuur natuurlijk een

0: een lichtje laten branden voor iemand. Dat zijn toch mooie gedachten. Tom Walker.
1: I will leave the light on.
0: Leave the light on. En ook nog Miley Cyrus hier met The End of the World.
1: I will leave the light on.
0: Welkom bij de Middagshow voor Twente met zometeen het laatste nieuws uit de streek. Je hoort het Twente FM streeknieuws. Zometeen hierna deze grote hit van Sambert. En ook nog een leuke suggestie die binnenkwam voor Sam Veld. Mi amor. Een beetje zomer op de radio. Toch deze wat onstuimige wisselvallige donderdag. Met de nodige buien waar onweer bij zat. Daar hoor je straks mee.

0: Hey, monteur. Edwin Evers hier. Wil jij sleutelen aan de mooiste bedrijfswagens en de dikste trucks? Kom maar op. In Groningen, Drenthe en Overijssel zoekt Volvo en Renault dealer Nijwa naar nieuwe collega's. Ben je een starter, allrounder of switcher? Ga naar werkenbijnijwa.nl en misschien vind je jouw match. We gaan elkaar zien op een van de bedrijfsfeestjes van Nijwa.
1: Natuurhuisje.nl. De natuur opent je ogen.
2: Bij Tuincentrum Borghuis in Deurlingen maak je van jouw huis een thuis. Met ongelooflijk veel tuin- en wooninspiratie op 25.000 vierkante meter. Het hele jaar door de mooiste planten en de nieuwste woontrends. En Tuincentrum Borghuis is iedere dag open. Tuincentrum Borghuis Deurlingen. Ieder seizoen springlevend.
3: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl. Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Twente FM, in samenwerking met de nieuwsredactie van 1 Twente. Dit is het Streeknieuws.
4: Goedenavond, ik ben Frank van der Klucht. De Wildbeheereenheid West-Twente gebruikt drones met warmtebeeldcamera's om broedvogels en de nestjes daarvan en jonge dieren op landbouwgronden te beschermen tegen maaimachines. Vrijwilligers en jagers sporen de dieren hiermee op in het lange gras voordat het maaien begint. Dit voorkomt dat reekalfjes, hazen en weidevogels slachtoffer worden van agrarische werkzaamheden. In de gemeente Wierde is onrust ontstaan na een vertrouwensbreuk tussen lokale boeren en de provincie Overijssel over maatregelen over het Wierdense veld. Tijdens een commissievergadering op dinsdag 2 juni bracht de SGP de kwestie rondom de geplande damwand en waterwinning ter sprake, wat agrarische bedrijven in hun voortbestaan bedreigt. En dan sport. Heracles Almelo heeft Walid Olcik definitief overgenomen van Eintracht Braunschweig. De 26-jarige aanvallende middenvelder speelde afgelopen seizoen al op huurbasis voor de club en tekent nu een 3-jarig contract. Hij moet Heracles helpen om zo snel mogelijk terug te keren naar het hoogste voetbalniveau in de Eredivisie. Dan heb ik nu het weer voor Twente. Vanavond wordt het al snel droog en neemt de wind in kracht af. Komende nacht is er nog lange tijd droog. Tegen de ochtend valt er weer een buitje. Het koelt af naar 12 graden. En morgen houden we het ook niet droog. En dan vallen ook nog enkele buien.
5: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. In het oosten van het land komen nog stevige onweersbuien voor. Verder nog file op de A1, Hengelo-Duitse grens. Grenscontroles, 5 kilometer en een kwartier vertraging vanaf Oldenzaal-Zuid. 10 minuten op de A12, Utrecht-Duitse grens bij Zevenaar. 10 minuten op de A12 vanuit Arnhem naar Duitsland bij de grens door controles. En op de A35, Almelo-Duitse grens bij Enschede-Oost. 5 kilometer file en ook daar 10 minuten vertraging. En tot zover de ANWB.

Ach ja, dit is ook leuk. Uit de jaren 80. De Slightest Touch van 5 Star. En daarvoor nog Alok en All By Myself. Op een wisselvallige donderdag. Dat is het vandaag. Met de nodige buien ook vanavond nog. Maar later vannacht wordt het droger. Zijn er opklaringen en koelt het af naar een graad of 11. Morgen, de vrijdag. Die verloopt ook redelijk. Maar ook af en toe dan kans op een buitje. In de middag komt de zon er nog even bij. En het wordt maximaal 18 graden. Nou, daar zullen we het dan mee moeten doen. En ook het weekend is een beetje wisselvallig. Ik denk vooral zaterdag zien we de weinig de zon. Dan kan er een buitje vallen. Het wordt zo'n 20 graden. Zondag kan de zon er even bij komen. En wordt het maximaal 21 graden. Maar in het hele weekend dus af en toe ook kans op een buitje. Daar zullen we mee moeten doen. Ook begin volgende week lijkt het wat aan de wisselvallige kant. Af en toe kan er een bui vallen. Er is wat ruimte voor de zon. 21 tot 22 graden.

Drive Safe. Goed advies van Miles Smith en Niall Horan samen. Leuke samenwerking trouwens. Levert ook nog eens een keer een dikke hit op. En daarvoor dan Scoop met Drop It. En daarmee aan het einde van de middagshow. En dat betekent zo meteen na 7 de tijd voor de avond.

0: Stream onze radio nu exclusief op onze gloednieuwe luisterpagina. Via twentefm.nl/luister. Voor gemiste radio-uitzendingen en onze speciale online programma's. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals muziek.
1: Het is inderdaad een, het is een stevig stukje muziek.
0: Discussie.
2: Karbiet schieten, het geldt voor het vuurwerk, het geldt voor Sinterklaas. Er staan nogal wat tradities wat dat betreft onder druk.
0: En Twentse cultuur.
3: Hij natuurlijk ook nog het vlugon, hè, in Oortmaske.
4: Ja. Oh ja, in Oortmaske.
3: Ja. Dus eigenlijk moet dat altijd 8 vrijgezelle jongens weer van rond de 20.
0: Stream je favoriete radio. Exclusief op onze luisterpagina. Surf naar twentefm.nl/luister.
5: Van fundering tot nok, van voordeur tot achterdeur. Bij Morsink Bouwmaterialen kunt u werkelijk voor alles terecht. Dus ook voor sanitair, complete badkamers en keukens. Makkelijk toch? Morsink Bouwmaterialen in Delden. Kijk op morsinkdelden.nl.
6: Zo, buurman, strak geschilderd hoor.
7: Nee, ik ga zelf de ladder niet meer op. Gewoon geregeld via jouwlokaleschilder.nl.
6: Oh ja?
7: Ja, daar krijg je binnen een paar minuten eenvoudige prijsindicatie zonder gedoe. En jouwlokaleschilder.nl regelt altijd een goede vakman bij jou in de buurt.
6: Klinkt goed.
8: Jouwlokaleschilder.nl. Goed gematcht, snel geregeld.
9: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. Maar nu ook met energie. Op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen. Onze klanten besparen gemiddeld zo'n €500 per jaar. Dus waar wacht je nog op? Stap ook over. ANWB en gaan.
10: Voor een fijne prijs met een grote groep vakantievieren? Het kan op de vakantie- en kampeerboerderij van recreatieverblijf De Roezeberg in Ootmarsum. De ideale locatie om met jong en oud te vertoeven en even tot rust te komen. Ook voor uitstapjes of introductiedagen is De Roezeberg het perfecte low-budgetadres. Er is plek voor groepen van 30 tot 90 personen. Meer informatie op deroezeberg.nl.
0: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl. Twente FM Nieuws.
11: Goedenavond, ik ben Peter van Oudheusden. De hardloper die zondag niet goed werd tijdens de marathon van Utrecht is overleden. Dat bevestigt de Utrechtse universiteit waar hij studeerde. Hij was 23 en zakte in Houten door de hitte in elkaar en werd nog gereanimeerd. Daarna is hij naar het ziekenhuis gebracht waar hij eergisteren is overleden. In het Overijsselse Glanenbrug is misschien asbest vrijgekomen. Er was waarschijnlijk een windhoos waardoor complete dakdelen van gebouwen zijn geblazen. Daarin zit asbest en gebieden waar het is neergekomen zijn afgezet. Er wordt gekeken of bewoners ergens anders moeten worden opgevangen. De Raad van Toezicht van Milieudefensie stapt op om de ophef rond oud-directeur Pols. Die had destijds wel verteld dat hij vroeger in een extreemrechtse club zat. Maar de toezichthouders deden daar verder niks mee. Toen het deze week naar buiten kwam, werd Pols meteen ontslagen bij zijn nieuwe werkgever, Tata Steel. En Nederland sluit zich aan bij EU-landen die Russische toeristen willen weren. Zweden stelde het voor en zei dat het absurd is als Russen visa krijgen voor luxe winkelweekenden, terwijl Oekraïners sterven op het slagveld. Nederland geeft toe dat dat een verkeerd signaal is. Het weer dan van weer online. Vanavond vallen vooral in het noorden en oosten nog enkele buien. Morgen alleen nog in het zuidoosten en dan vooral in de kustgebieden flink wat zon. Bij een stevige westenwind wordt het dan 16 tot 18 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
12: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. In het uiterste oosten en zuidoosten van het land komen nog stevige onweersbuien voor. De avondspits is voorbij, nog files door grenscontroles. A1 Hengelo-Duitsland vanaf Oldenzaal-Zuid een kwartier vertraging. Op de A12 Arnhem-Duitsland rijdt het langzaam vanaf Zevenaar met 20 minuten tijdsverlies tot aan de grens. En tot zover de ANWB-verkeersinformatie.
0: Het is lente in Twente. Twente FM in samenwerking met 1 Twente. Hier komt Twente samen. Dankjewel dat ook jij erbij bent. Twente. De avonddienst. Nicky van Sponsen.

Je hoorde een echte jaren 80 klassieker. Heart and Soul van Huey Lewis en the News. Opvallend genoeg is het oorspronkelijk geen eigen nummer van de band, maar hun versie werd wel wereldwijd de allerbekendste. On a

Estine en Vrouwtje zijn niet alleen collega's, maar ook hele goede vriendinnen. Hun nummer Ik haat hem voor jou is eigenlijk een ode aan die vriendschap. Volgens de twee zijn er namelijk genoeg liedjes over liefde, maar veel minder over vrienden die eigenlijk altijd voor je klaarstaan door dik en dun.

Afgelopen week ben ik een weekje op vakantie geweest. Ik moest er even tussenuit. En ik dacht, ik ga niet naar Spanje of Frankrijk of Italië. Ik dacht, laat ik eens een keer gewoon iets heel anders doen. Naar een land waar ik nog nooit ben geweest. En maar 3,5 uur vliegen vanaf Schiphol is. Ik ben dus in Marrakesh beland, in Marokko. Nou, ik weet niet of je wel eens gedacht hebt van, joh, daar moet ik eens naartoe. Maar geloof me, je gaat het echt heel erg leuk vinden. Als je een beetje avontuurlijk bent met eten. Het eten is echt fantastisch. De mensen zijn verschrikkelijk aardig, heel erg vriendelijk. Het enige wat was, is dat het hartstikke warm was. Het was heel warm voor de tijd van het jaar. Normaal was het zo'n graad of 25. Nu was het een graad of 40. Maar oh, ik heb het zo verschrikkelijk naar mijn zin gehad. Ik heb de batterij weer lekker opgeladen. En nu zit ik hier weer heerlijk voor jou radio te maken. Ik hoop dat je het naar je zin hebt hier bij Twente FM.

0: of je bestelt gemakkelijk en snel op sledering.nl.
1: Het Wooncentrum is de mooiste meubelzaak in de regio. Kom naar de Woonboulevard 38 in Almelo.
2: Een uniek koopje. Brokante, retro, vintage en antiek. Gecombineerd met een compleet aanbod nieuwe goederen. Laat je verrassen en snuffel aanstaande zaterdag. Van 8:30 tot 14:00 tussen de vele kramen op de markt in Weerselo. Kijk voor meer informatie op weerselozemarkt.nl.
3: Meer woonruimte nodig? Bij de Prefabriek staat jouw custom aanbouw in 5 dagen. 3 simpele stappen. 1. Ontwerp je aanbouw online of bezoek de showroom. 2. Wij komen langs en meten alles in. 3. Wij komen het plaatsen. Binnen 5 dagen staat jouw aanbouw. De Prefabriek.nl. Al meer dan 1000 tevreden klanten gingen je voor.

0: MKB, retail en de agrarische sector. Kies jij voor Acutus? Dan heb je binnen één dag een nette prijs en is binnen 4 weken de inspectie uitgevoerd. Kijk snel op acutus.nl.
1: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl. Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Twente FM, in samenwerking met de nieuwsredactie van 1 Twente. Dit is het Streeknieuws.
2: Goedenavond, ik ben Frank van der Klucht. De Wildbeheereenheid West-Twente gebruikt drones met warmtebeeldcamera's om broedvogels en de nestjes daarvan en jonge dieren op landbouwgronden te beschermen tegen maaimachines. Vrijwilligers en jagers sporen de dieren hiermee op in het lange gras voordat het maaien begint. Dit voorkomt dat reekalfjes, hazen en weidevogels slachtoffer worden van agrarische werkzaamheden. In de gemeente Wierde is onrust ontstaan na een vertrouwensbreuk tussen lokale boeren en de provincie Overijssel over maatregelen over het Wierdense veld. Tijdens een commissievergadering op dinsdag 2 juni bracht de SGP de kwestie rondom de geplande damwand en waterwinning ter sprake, wat agrarische bedrijven in hun voortbestaan bedreigt. En dan sport. Heracles Almelo heeft Walid Olcik definitief overgenomen van Eintracht Braunschweig. De 26-jarige aanvallende middenvelder speelde afgelopen seizoen al op huurbasis voor de club en tekent nu een 3-jarig contract. Hij moet Heracles helpen om zo snel mogelijk terug te keren naar het hoogste voetbalniveau in de Eredivisie. Dan heb ik nu het weer voor Twente. Vanavond wordt het al snel droog en neemt de wind in kracht af. Komende nacht is het nog lange tijd droog. Tegen de ochtend valt er weer een buitje. Het koelt af naar 12 graden. En morgen houden we het ook niet droog, maar dan vallen ook nog enkele buien.
3: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. In het oosten van het land heb je 10 minuten vertraging op de A1 vanuit Hengelo naar Duitsland voor de grens bij de Lutte. En de A12 vanuit Arnhem naar Duitsland voor de grens doe je er 5 minuten langer over. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Kijk ook op 1twente.nl.

Kelly Watch the Stars van de act Air. Ik weet niet of jij gisteravond ook een beetje naar Air hebt zitten happen als je keek naar de wedstrijd Nederland-Algerije. Gisteravond in de Kuip werd hier gespeeld. Ik heb me toch wel weer zitten opwinden hoor. Dat deed ik al meteen toen de selectie bekend werd gemaakt door Koeman. Toen dacht ik, we hebben ook nog een fantastische Sam Beukema van Sam Stijn. En waarom worden die dan niet opgeroepen? Maar ja, we hebben natuurlijk heel veel goede spelers. Nederlandse spelers die natuurlijk wereldwijd overal spelen. En daar moet je natuurlijk uit kiezen. Maar soms denk ik, waarom worden bepaalde mensen uitgekozen waarvan ik denk, die zijn gewoon niet hartstikke lekker stabiel. Maar ja, goed, keuze is reuze. In elk geval gewoon verloren van Algerije. De eerste helft hadden we er zeker 4 in kunnen knallen. Niet gelukt. Ik vond het echt wel heel erg jammer. En ik ben dan benieuwd, waar gaat dat naartoe?

vind dit zo'n lekkere plaat, Cry For You van September. Bij mij gaat het volume dan altijd net een tikkie harder. En dan kan ik altijd heel erg slecht stil blijven zitten. Wie ook heel slecht stil konden blijven zitten, dat zijn de naaktslakken. Ik vind dat een beetje creepy crawlies. Ik word dan altijd een beetje, ja, ik ga daar niet heel goed op. En zeker niet als er honderden van die naaktslakken tegelijk, ja, ineens besluiten om aan de wandel te gaan. En in attractiepark De Waarbeek zorgde naaktslakken voor problemen. Een deel van het park is namelijk stil komen te liggen, omdat slakken zich in technische installaties hadden genesteld. Medewerkers schrapten zelfs dat de dieren misschien op een spanningsveld afkwamen. In elk geval, zodra het gaat regenen, gaan deze beesten aan de wandel. En daar past het volgende nummer wel bij. Rain Me In van Sam Fender en Olivia Dean.

0: Stream onze radio nu exclusief op onze gloednieuwe luisterpagina. Via twentefm.nl/luister. Voor gemiste radio-uitzendingen en onze speciale online programma's. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals discussie.
1: Hoe kun je als bestuur zodanig inrichten dat je mogelijk beter je vrijwilligers bij je binnenkrijgt? We hopen dat het resultaat gaat opleveren.
0: Muziek.
2: Die Rode Douze had dan het best of zo, die microfoon had zo hoog. En dat is op zijn tenen staat om erbij te komen.
3: Maar je kan hem ook gewoon lager zetten.

0: luisterpagina. Surf naar twentefm.nl/luister.
1: Natuurhuisje.nl. De natuur opent je ogen.
2: Vennegoor Energiemanagement. Jarenlang pionier, nu de specialist in accu-opslagtechniek, zonnepanelen, autolaadpalen, energiemanagementsystemen en regeltechniek. Vrijblijvend gesprek? Kom naar Vennegoor Energiemanagement. Of kijk op vennegoorweerselo.nl. Onderdeel van de Vennegoor Installatiegroep.
3: Ook je dieselopslagtank vullen? Oliehandel Roeleveld Rolink levert diesel E en 590 in heel Noordoost-Twente. Vandaag besteld, morgen in de tank. De agrariër, aannemer en transporter kan niet zonder Oliehandel Roeleveld Rolink. Bel voor de scherpste prijs.
4: Bij Roeleveld Rolink, diesel E en 590 zonder biocomponenten.
3: Ga snel naar roeleveldrolink.nl.
5: Uw eigen betaalbare droomtuin, dat wil toch iedereen? Rosco.nl. Er is toch ook niks mooier om je eigen tuin te bouwen met professionele hulp. De mooiste tuin, die maak je zelf. Het Rosco-concept is er voor iedereen. Jouw kompas naar een betaalbare droomtuin. Rosco.nl.
6: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl.
7: Twente FM Nieuws.
8: Goedenavond, ik ben Peter van Oudheusden. De politiek is bezig met de details van het vuurwerkverbod met oud en nieuw. Er staat in dat verenigingen wel vuurwerk mogen afsteken. En dat wordt nu aangescherpt. Het moeten verenigingen zijn die een band hebben met één bepaalde gemeente. Anders zouden landelijke verenigingen op allerlei plaatsen kunnen gaan knallen. En dat is niet de bedoeling. Nederland wil nog dit jaar samen met Duitsland en drie andere Europese landen een terugkeercentrum openen buiten de EU. In welk land wil minister Van der Brink niet zeggen. Andere landen hebben dit al eerder geprobeerd. Italië bijvoorbeeld zet er een opvang op in Albanië, maar dat was geen succes. De toezichthouders van Milieudefensie hopen dat de rust terugkeert nu ze collectief zijn opgestapt om de ophef rond oud-directeur Pols. Pols zelf vertelde eerlijk over zijn extreemrechtse verleden, maar dat brachten ze niet naar buiten. Achteraf vinden ze dat dat niet in het belang van Milieudefensie was. En de Utrechtse studentenvereniging Veritas houdt 5 dagen van rouw vanwege het overlijden van een van hun leden, een student van 23. Hij werd zondag tijdens de marathon van Utrecht niet goed door de hitte en zakte in elkaar. Dat gebeurde in Houten, waar hij nog is gereanimeerd. Eergisteren is hij in het ziekenhuis overleden. Het weer dan van weer online. Vanavond vallen vooral in het noorden en oosten nog enkele buien. Morgen alleen nog in het zuidoosten en dan vooral in de kustgebieden flink wat zon. Bij een stevige westenwind wordt het dan 16 tot 18 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
9: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. In het oosten van het land heb je 5 minuten vertraging op de A1... vanuit Hengelo naar Osnabrück voor de grens bij De Lutte... en de A12 Arnhem-Oberhausen voor de grens. 10 minuten vertraging. N348 Zutphen-Deventer, die is tussen Epse en Eefde in beide richtingen dicht. Dat komt door bergingswerk. En tot zover de ANWB-verkeersinformatie.
10: Het is lente in Twente.

Een fijne gouden ouwe hier bij Twente FM Summer of 69 van Bryan Adams. Er is trouwens mooi nieuws voor de Bibliotheek Twente. De organisatie heeft voor de derde keer de landelijke Oefenen.nl Award gewonnen. Bezoekers van de Oeverpleinen in Hengelo, Oldenzaal en Hof van Twente scoorden samen ruim 9 miljoen punten. En maakten daarmee de bibliotheek de best presterende grote bibliotheek van Nederland. Dat doen we mooi hier in Twente.

naar de maan en weer terug. Oftewel To the Moon and Back van Savage Garden. Je wist toch hopelijk wel dat je een plaatje kan aanvragen hier bij Twente FM. Dat kan je doen via onze website. Daar rechtsbovenin vind je een chatfunctie. Daar kan je je nummer invullen wat je graag zou willen horen. Waarom je het zou willen horen. En eventueel of dat voor jezelf is, dus voor iemand anders. De volgende plaat is er eentje aangevraagd door Marielle. Ze is een beetje boos op de vriendje. En dat is te horen. Hier is Since You've Been Gone.

Je hoorde Now That We Found Love van Heavy D en The Boys natuurlijk bij Twente FM. En als we het nou toch hebben over iets vinden. In Enter hebben ze wel iets heel erg bijzonders gevonden. En als je vandaag door Enter heen loopt, kijk je misschien heel anders naar de grond waar je overheen stapt. Want archeologen hebben een bronstijdgrafveld gevonden. Dat is een mooi woord voor Scrabble eigenlijk. Een bronstijdgrafveld. Dat roept meteen de vraag op, wat ligt er nog meer onder de Twentse bodem verborgen? Oude boerderijen, schatten, verloren voorwerpen. Feit is dat de geschiedenis soms dichterbij is als dat wij denken.

0: fundering tot nok. Van voordeur tot achterdeur. Bij Morsink Bouwmaterialen kunt u werkelijk voor alles terecht. Dus ook voor sanitair, complete badkamers en keukens. Makkelijk toch? Morsink Bouwmaterialen in Delden. Kijk op morsinkdelden.nl.
1: Oude Nijhuis Koeltechniek Weerselo is dé koelspecialist voor het MKW en particulier. Van een koel- en vriescel tot een airco voor een frisse werkplek of woning. Oude Nijhuis levert, installeert, onderhoudt en ontwerpt. Installateur? Wij ondersteunen ook bij het in bedrijf stellen van koeltechnische producten. Oude Nijhuis Koeltechniek.nl.
2: Natuurhuisje.nl. De natuur opent je ogen.
3: Zin in Oostenrijk, maar dan dichtbij? Reserveer nu bij Steakhouse Lützer Alm in Enschede. Gewoon in Twente. Dan eet je de heerlijkste gerechten uit de voortreffelijke open keuken en waai je toch midden in de Alpen. Met een groep huurt dan onze Almhutte voor jouw feest. De Lützer Alm. Reserveer je nu via lützeralm.nl.
4: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl. Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Twente FM, in samenwerking met de nieuwsredactie van 1 Twente. Dit is het Streeknieuws.
5: Goedenavond, ik ben Frank van der Klucht. De Wildbeheereenheid West-Twente gebruikt drones met warmtebeeldcamera's om broedvogels en de nestjes daarvan en jonge dieren op landbouwgronden te beschermen tegen maaimachines. Vrijwilligers en jagers sporen de dieren hiermee op in het lange gras voordat het maaien begint. Dit voorkomt dat reekalfjes, hazen en weidevogels slachtoffer worden van agrarische werkzaamheden. In de gemeente Wierden is onrust ontstaan na een vertrouwensbreuk tussen lokale boeren en de provincie Overijssel over maatregelen over het Wierdense veld. Tijdens een commissievergadering op dinsdag 2 juni bracht de SGP de kwestie rondom de geplande damwand en waterwinning ter sprake, wat agrarische bedrijven in hun voortbestaan bedreigt. En dan sport. Heracles Almelo heeft Walid Olcik definitief overgenomen van Eintracht Braunschweig. De 26-jarige aanvallende middenvelder speelde afgelopen seizoen al op huurbasis voor de club en tekent nu een 3-jarig contract. Hij moet Heracles helpen om zo snel mogelijk terug te keren naar het hoogste voetbalniveau in de Eredivisie. Dan heb ik nu het weer voor Twente. Vanavond wordt het al snel droog en neemt de wind in kracht af. Komende nacht is er nog lange tijd droog. Tegen de ochtend valt er weer een buitje. Het koelt af naar 12 graden. En morgen houden we het ook niet droog. En er vallen ook nog enkele buien.
6: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Op de A1 vanuit Hengelo naar Duitsland heb je voor de grens nu 5 minuten vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
4: Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Kijk ook op 120.nl.

welkom DCC. Welcome to the DCC. Ik ga er gewoon van stotteren, want dit is namelijk mijn favoriete band aller tijden. Ik ben echt groot fan van de mannen van Nothing But Thieves. Ik zag ze ooit voor het eerst in Paradiso. Ik denk dat we met 100 man waren. En nu zijn ze niet meer weg te denken van alle grote festivals en poppodia. Ze staan begin volgend jaar twee keer in de Ziggo Dome. Ik ga er natuurlijk proberen om bij te zijn. Want als je fan bent, dan moet je er natuurlijk gewoon naartoe. Als jij nou ook fan bent van een act en je hebt er een mooi verhaal over, stuur dan een berichtje via de chat. En wie weet draai ik jouw nummer met jouw verhaal hier bij Twente FM.

Dit was Mike and the Mechanics met Over My Shoulder uit 1995. Als je nog geen plannen hebt voor komend weekend, dan heb ik misschien iets leuks voor je. Op zaterdag 6 juni is het weer tijd voor Kieken op Ensk in de Hoge Heksel. Het is een gezellige ontdekkingstocht langs zo'n 10 plekken in en rond het dorp. Met oude ambachten, muziek en kunst en verhalen uit het Twentse leven. Dus als je zin hebt om er een dagje op uit te gaan, dan is zaterdag Hoge Heksel voor jou de place to be.

Natuurlijk ook bij Twente FM de allernieuwste van de Rolling Stones met In The Stars. Een nieuwe track van de legendarische band. Mijn tijd zit er alweer op deze donderdagavond. Mijn avonddienst is klaar. Ik hoop dat je het leuk hebt gehad. Geniet van het weekend en natuurlijk tot volgende week donderdag.

0: Stream onze radio nu exclusief op onze gloednieuwe luisterpagina. Via twentefm.nl/luister. Voor gemiste radio-uitzendingen en onze speciale online programma's. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals muziek.
1: Nou, het mooiste is natuurlijk vinyl. Want het is altijd weer, als je zo'n ding uitpakt voor het eerst, dat je denkt, oké, nu is het echt.
0: Discussie.
2: Discussie gesloten lijkt me.
3: Ja, maar die vetbike kun je ook trappen.
2: Nee, die vetbike kun je trappen. Maar je kunt ook gewoon rijden.
3: Oh, is dat zo?
2: Jazeker.
3: Oh,
0: En Twentse cultuur.
4: Nou, ik denk dat het ook wel goed is dat mensen beseffen dat je met cultuur natuurlijk ook de gemeente helpt om bepaalde doelen te bereiken, hè, die ze zich hebben voorgenomen.
0: Stream je favoriete radio exclusief op onze luisterpagina. Surf naar twentefm.nl/luister.
5: Schat, wordt het niet een keer tijd voor kunst of kozijnen? De buurman heeft het ook.
6: Ja, die is huis nu echt af.
5: Ja, dankzij beterafkozijn.nl.
6: Ah, de vakluut lossen. Kwaliteit met Twentse nuchterheid.
5: Kijk op beterafkozijn.nl, als het echt goed moet zijn.
7: Moet uw auto APK gekeurd worden? Van den Broek Auto's aan de Voltaweg 14 in Denenkamp. Telefoon 0541 356 810. Kijk ook op vandenbroekauto's.nl.
8: Tandpasta op? Vitamines nodig? Op zoek naar zonnebrand, shampoo, paracetamol of huidverzorging? De online drogist. Een enorm assortiment, scherpe prijzen en vandaag besteld, morgen in huis. Alles wat je van een drogist verwacht, maar dan online. De online drogist. Er is er maar één.
9: Een mooie tuin? Huzink Bouwmaterialen in Geesteren heeft altijd 10.000 vierkante meter keramische tegels op voorraad. Maar ook muurblokken, zand, split, gebakken bestrating en deze betonterrastegels. Bij Huzink in 10 kleuren voor €22,95 per vierkante meter. Huzinkbouwmaterialen.eu.
0: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl. Twente FM Nieuws.
10: Goedenavond, ik ben Peter van Oudheusten. Bij het strand van Rokanje in Zuid-Holland is een kitesurfer om het leven gekomen. Hij werd door een windvlaag de duinen ingeblazen en kwam hard neer. Er is nog geprobeerd hem te reanimeren, maar dat hielp niet meer. Alleen Europese bedrijven mogen straks DigiD beheren. Dat heeft het ministerie van Binnenlandse Zaken besloten, schrijft Follow the Money. Eigenlijk zou het in Amerikaanse handen komen, maar daar werd een stokje voor gestoken. In 2028 wordt het beheer van DigiD opnieuw aanbesteed en dan worden partijen van buiten de EU uitgesloten. De Tweede Kamer wil dat het kabinet meer gaat doen tegen buitenlandse inmenging op social media. Pro zegt dat de beïnvloeding al lang bekend is bij de techbedrijven zelf, maar die zijn daar niet open over. Dat zou Nederland niet moeten pikken. En Alpe d'Huez heeft een recordbedrag opgeleverd, ruim 25 miljoen euro. Het was vandaag de 20e keer dat lopers en fietsers de Franse berg Alpe d'Huez maximaal 6 keer beklommen om geld op te halen voor onderzoek naar kanker. Het bedrag is nu al 5 miljoen meer dan vorig jaar en in oktober wordt het definitieve bedrag bekend. Het weer dan van weer online. Vanavond vallen vooral in het noorden en oosten nog enkele buien. Morgen alleen nog in het zuidoosten met vooral in de kustgebieden flink wat zon. Bij een stevige westenwind wordt het dan 16 tot 18 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Het is lente in Twente. Twente FM in samenwerking met 1 Twente. Hier komt Twente samen. Dankjewel dat ook jij erbij bent. Twente FM. De nachtdienst.

0: Oh nee, mijn remmen. Maar dat geeft niks. Ik bel wel even met Vogelzang. Vogelzang Verzekeringen en Hypotheken neemt uw huidige polis vrijblijvend door voor een oplossing op maat. Daarbij wordt gekeken bij verschillende banken en verzekeringsmaatschappijen. Particuliere bedrijven en verenigingen zijn verzekerd van de beste oplossing. Met Vogelzang Verzekeringen en Hypotheken. Nieuwstraat 103 in Oldenzaal of wereldwijd via www.vogelzangverzekeringen.nl.
1: Het Wooncentrum is de mooiste meubelzaak in de regio. Kom naar de Woonboulevard 38 in Almelo.
2: Wil jij €500 netto verdienen?
3: Wat?
2: Als jij een vakspecialist in de elektrotechniek kent die bij Brusje Elektrotechniek past en ervoor zorgt dat die persoon solliciteert, ontvang je maar liefst een beloning van €500.
3: Wow.
4: Kijk voor alle voorwaarden op werkenbij.brusje.nl/geldverdienen.
2: Brusje doet meer met je.
5: Oude Nijhuis Koeltechniek Weerselo is dé koelspecialist voor het MKW en particulier. Van een koel- en vriescel tot een airco voor een frisse werkplek of woning. Oude Nijhuis levert, installeert, onderhoudt en ontwerpt. Installateur? Wij ondersteunen ook bij het in bedrijf stellen van koeltechnische producten. Oude Nijhuis Koeltechniek.nl.
6: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
7: Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen. Van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij hemdvoorhem.nl.
8: Tandpasta op? Vitamines nodig? Op zoek naar zonnebrand, shampoo, paracetamol of huidverzorging? De online drogist. Een enorm assortiment, scherpe prijzen en vandaag besteld, morgen in huis. Alles wat je van een drogist verwacht, maar dan online. De online drogist. Er is er maar één.
9: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl. Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Twente FM, in samenwerking met de nieuwsredactie van 1 Twente. Dit is het Streeknieuws.
10: Goedenavond, ik ben Frank van der Klucht. De Wildbeheereenheid West-Twente gebruikt drones met warmtebeeldcamera's om broedvogels en de nestjes daarvan en jonge dieren op landbouwgronden te beschermen tegen maaimachines. Vrijwilligers en jagers sporen de dieren hiermee op in het lange gras voordat het maaien begint. Dit voorkomt dat reekalfjes, hazen en weidevogels slachtoffer worden van agrarische werkzaamheden. In de gemeente Wierde is onrust ontstaan na een vertrouwensbreuk tussen lokale boeren en de provincie Overijssel over maatregelen over het Wierdense veld. Tijdens een commissievergadering op dinsdag 2 juni bracht de SGP de kwestie rondom de geplande damwand en waterwinning ter sprake, wat agrarische bedrijven in hun voortbestaan bedreigt. En dan sport. Heracles Almelo heeft Walid Ulcik definitief overgenomen van Eintracht Braunschweig. De 26-jarige aanvallende middenvelder speelde afgelopen seizoen al op huurbasis voor de club en tekent nu een 3-jarig contract. Hij moet Heracles helpen om zo snel mogelijk terug te keren naar het hoogste voetbalniveau in de Eredivisie. Dan heb ik nu het weer voor Twente. Vanavond wordt het al snel droog en neemt de wind in kracht af. Komende nacht is het nog lange tijd droog. Tegen de ochtend valt er weer een buitje. Het koelt af naar 12 graden. En morgen houden we het ook niet droog, maar er vallen ook nog enkele buien.
9: Blijf op de hoogte van het...

0: Stream onze radio nu exclusief op onze gloednieuwe luisterpagina. Via twentefm.nl/luister. Voor gemiste radio-uitzendingen en onze speciale online programma's. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals muziek.
1: Het is inderdaad een, het is een stevig stukje muziek.
0: Discussie.
2: Karbietschieten, het geldt voor het vuurwerk, het geldt voor Sinterklaas. Er staan nogal wat tradities wat dat betreft onder druk.
0: En Twentse cultuur.
3: Hij natuurlijk ook nog het vlagon, hè, in Oortmarsum.
4: Ja. Oh ja, in Oortmarsum. Ja.
3: Dus eigenlijk moet dat altijd 8 vrijgezelle jongens zijn van rond de 20.
0: Stream je favoriete radio. Exclusief op onze luisterpagina. Surf naar twentefm.nl/luister.
5: Uw eigen betaalbare droomtuin, dat wil toch iedereen? Rosco.nl. Er is toch ook niks mooier om je eigen tuin te bouwen met professionele hulp. De mooiste tuin, die maak je zelf. Het Rosco-concept is er voor iedereen. Jouw kompas naar een betaalbare droomtuin. Rosco.nl.
6: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech, maar nu ook met energie. Op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen. Onze klanten besparen gemiddeld zo'n €500 per jaar. Dus waar wacht je nog op? Stap ook over. ANWB en gaan.
7: Schat, wordt het niet een keer tijd voor kunststof kozijnen? De buurman heeft het ook.
8: Ja, die is huis nu echt af.
7: Ja, dankzij beterafkozijn.nl.
8: Ah, de vakluut lossen. Kwaliteit met Twentse nuchterheid.
7: Kijk op beterafkozijn.nl. Als het echt goed moet zijn.
9: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
10: Tandpasta op? Vitamines nodig? Op zoek naar zonnebrand, shampoo, paracetamol of huidverzorging? De online drogist. Een enorm assortiment, scherpe prijzen en vandaag besteld, morgen in huis. Alles wat je van een drogist verwacht, maar dan online. De online drogist. Er is er maar één.
0: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl. Twente FM Nieuws.
11: Goedenavond, ik ben Peter van Oudheusden. In het Zuid-Hollandse Maassluis staan de gemeenteraad en de burgemeester lijnrecht tegenover elkaar over asielzoekers. Burgemeester Jack de Vries wil de spreidingswet uitvoeren en meer asielzoekers opvangen. Maar de coalitie van Leefbaar Maassluis en de VVD houdt vast aan 0 opvangplekken, bleek tijdens de raadsvergadering vanavond. President Zelensky wil snel met president Poetin praten over de vrede in Oekraïne. In een publieke brief pleit hij voor een volledig staakt het vuren tijdens die gesprekken. Volgens Zelensky zijn er genoeg landen die willen bemiddelen als Rusland er maar voor open staat. Hij stelt Poetin voor om een datum af te spreken. Nederland wil nog dit jaar samen met Duitsland en 3 andere Europese landen een terugkeercentrum openen buiten de EU. In welk land wil minister Van der Brink niet zeggen. Andere landen hebben dit al eerder geprobeerd. Italië bijvoorbeeld zette een opvang op in Albanië, maar dat was geen succes. En Oranje tegenstander Zweden heeft ook zijn 2e oefenwedstrijd voor het WK niet gewonnen. In Stockholm speelden de Zweden met 2-2 gelijk tegen Griekenland. Maandag verloren ze al met 3-1 van Noorwegen. In de groepsfase van het WK is Zweden de 2e tegenstander van Nederland. Het weer dan van weer online. Vanavond en vannacht lokaal enkele buien. Die vallen morgen nog in het oosten en zuidoosten. Elders blijft het zo goed als droog. Met vooral in de kustgebieden flink wat zon. Bij een graad of 17. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Het is lente in Twente. Twente FM in samenwerking met 1 Twente. Hier komt Twente samen. Dank je wel dat ook jij erbij bent. Twente FM. De nachtdienst.

0: De Almhutte voor jouw feest. De Lütscher Alm. Reserveer je nu via lütscheralm.nl.
1: Natuurhuisje.nl. De natuur opent je ogen.
2: Uw evenement of bedrijf promoten? News Outside regelt het voor u. Magazines, evenementenkranten, professionele en goedkope bouwhekdoeken, spandoeken en banieren. Alles is mogelijk bij News Outside. Bekijk alle diensten of laat u inspireren op newsoutside.nl. Newsoutside.nl.
3: Van fundering tot nok. Van voordeur tot achterdeur. Bij Morsink Bouwmaterialen kunt u werkelijk voor alles terecht. Dus ook voor sanitair, complete badkamers en keukens. Makkelijk toch? Morsink Bouwmaterialen in Delden. Kijk op morsinkdelden.nl.
4: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl.
5: Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Twente FM, in samenwerking met de nieuwsredactie van 1Twente. Dit is het Streeknieuws.
6: Goedenavond, ik ben Frank van der Klucht. De Wildbeheereenheid West-Twente gebruikt drones met warmtebeeldcamera's om broedvogels en de nestjes daarvan en jonge dieren op landbouwgronden te beschermen tegen maaimachines. Vrijwilligers en jagers sporen de dieren hiermee op in het lange gras voordat het maaien begint. Dit voorkomt dat reekalfjes, hazen en weidevogels slachtoffer worden van agrarische werkzaamheden. In de gemeente Wierde is onrust ontstaan na een vertrouwensbreuk tussen lokale boeren en de provincie Overijssel over maatregelen over het Wierdense veld. Tijdens een commissievergadering op dinsdag 2 juni bracht de SGP de kwestie rondom de geplande damwand en waterwinning ter sprake, wat agrarische bedrijven in hun voortbestaan bedreigt. En dan sport. Heracles Almelo heeft Walid Olcik definitief overgenomen van Eintracht Braunschweig. De 26-jarige aanvallende middenvelder speelde afgelopen seizoen al op huurbasis voor de club en tekent nu een 3-jarig contract. Hij moet Heracles helpen om zo snel mogelijk terug te keren naar het hoogste voetbalniveau in de Eredivisie. Dan heb ik nu het weer voor Twente. Vanavond wordt het al snel droog en neemt de wind in kracht af. Komende nacht is het nog lange tijd droog. Tegen de ochtend valt er weer een buitje. Het koelt af naar 12 graden. En morgen houden we het ook niet droog. En dan vallen ook nog enkele buien.
4: Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Kijk ook op 1Twente.

0: Stream onze radio nu exclusief op onze gloednieuwe luisterpagina. Via twentefm.nl/luister. Voor gemiste radio-uitzendingen en onze speciale online programma's. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals discussie.
1: Hoe kun je als bestuur zodanig inrichten dat je mogelijk beter je vrijwilligers bij je binnenkrijgt? Ja, we hopen dat het resultaat gaat opleveren.
0: Muziek.
2: Die Rode Doos had dan het best of zo, die microfoon had zo hoog. En dat is op zijn tenen staat om erbij te komen.
3: Maar je kan hem ook gewoon lager zetten.

0: luisterpagina. Surf naar twentefm.nl/luister.
1: Waar ik mijn groen koop? Hier bij Groenkoop Friesenveen. Ze hebben volop keuze in tuinplanten en lei- en laanbomen van eigen kwekerij. En het mooie is, Groenkoop plant ze zelfs in de grond. En ik zag op groenkoop.com dat ze ook mooie bosse bloemen hebben. Dus, kijk eens. Mooi, hè? Groenkoop Friesenveen. Dat is gewoon goed en goedkoop groen.
2: Ook je dieselopslagtank vullen? Oliehandel Roeleveld Rolink levert diesel E en 590 in heel Noordoost-Twente. Vandaag besteld, morgen in de tank. De agrariër, aannemer en transporter kan niet zonder Oliehandel Roeleveld Rolink. Bel voor de scherpste prijs.
3: Bij Roeleveld Rolink, diesel E en 590 zonder biocomponenten.
2: Ga snel naar roeleveldrolink.nl.
4: Een mooie tuin? Huzink Bouwmaterialen in Geesteren heeft altijd 10.000 vierkante meter keramische tegels op voorraad. Maar ook muurblokken, zand, split, gebakken bestrating en deze betonterrastegels. Bij Huzink in 10 kleuren voor €22,95 per vierkante meter. Huzinkbouwmaterialen.eu.
5: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
6: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl.
7: Twente FM Nieuws.
8: Goedenavond, ik ben Mario Kwaaitaal. Rond de concerten van Kanye West in het Gelredome wordt gedemonstreerd. Er zijn er volgens de burgemeester van Arnhem 3 aangemeld. 1 van het CD en 2 van individuen. Zij krijgen een plek waar ze te zien en te horen zijn. Hoe dat gebeurt, zei hij er niet bij. Veel landen weigerden de rapper om antisemitische uitspraken. Het kabinet vindt het een goed idee om een minimumleeftijd in te stellen voor sociale media, maar dat moet Europees worden geregeld, zegt de staatssecretaris. Ze denkt dat het ook wel gaat lukken, want steeds meer landen zijn voor. Het wordt dan ook meteen moeilijker om het verbod te omzeilen. Vluchtelingenwerk vindt het oneerlijk dat de overheid geen boete meer hoeft te betalen aan asielzoekers die te lang moeten wachten op een beslissing over hun aanvraag. De boete is afgeschaft. Dat ondermijnt het vertrouwen, zegt Vluchtelingenwerk, want nu kan de overheid zonder problemen haar eigen regels overtreden. En het wordt tijd dat de voetballers van Curaçao weer eens een wedstrijd winnen. Dat zei bondscoach Dick Advocaat voor de uitzwaaiwedstrijd van zaterdag tegen Aruba. Na de kwalificatie werd er geen wedstrijd meer gewonnen. Zaterdag was Schotland met 4-1 te sterk. Maar daar stond wel een fitte ploeg en dat is volgens Advocaat nodig op het WK. Het weer van Weer Online. Vanavond en vannacht lokaal enkele buien. Die vallen morgen nog in het oosten en zuidoosten. Op andere plaatsen blijft het zo goed als droog. Met vooral aan zee veel zon bij een graad of 17. En dat was het ANP Nieuws.
0: Het is lente in Twente. Twente FM in samenwerking met 1 Twente. Hier komt Twente samen. Dankjewel dat ook jij erbij bent. Twente FM. De nachtdienst.

0: Stream onze radio nu exclusief op onze gloednieuwe luisterpagina. Via twentefm.nl/luister. Voor gemiste radio-uitzendingen en onze speciale online programma's. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals muziek.
1: Nou, het mooiste is natuurlijk vinyl. Want het is altijd weer, als je zo'n ding uitpakt voor het eerst, dat je denkt, oké, nu is het echt.
0: Discussie.
2: Discussie gesloten, lijkt me.
3: Ja, maar die vetbike kun je ook trappen.
2: Nee. Die vetbike kun je trappen, maar je kunt ook gewoon rijden.
3: Oh, is dat zo?
2: Ja, zeker.
3: Oh,
0: En Twentse cultuur.
4: Nou, ik denk dat het ook wel goed is dat mensen beseffen dat je met cultuur natuurlijk ook de gemeente helpt om bepaalde doelen te bereiken, hè, die ze zich hebben voorgenomen.
0: Stream je favoriete radio exclusief op onze luisterpagina. Surf naar twentefm.nl/luister. Twente FM Nieuws.
5: Goedenacht, ik ben Mario Kwaaitaal. Het Twentse dorp Glanenbrug is getroffen door een kleine tornado. Er kwamen zo'n 20 schademeldingen uit het dorp vlakbij Enschede. In één straat zijn daken van huizen afgewaaid. Daarbij is asbest vrijgekomen en in tuinen gewaaid. Daarom mogen mensen in Glanenbrug even geen groente of fruit uit hun tuin eten en de tuin niet gebruiken. Het bedrijf dat DigiD gaat beheren moet uit Europa komen. Dat wordt geregeld via de aanbestedingswet Defensie en Veiligheid. Daarin staat al dat alleen Europese bedrijven mogen meebieden vanwege de veiligheid. DigiD wordt nu beheerd door een Brits bedrijf dat leek in Amerikaanse handen te komen, maar het kabinet verbood die overname. Het houten flatgebouw Sawa in Rotterdam is verkozen tot beste gebouw van het jaar. Er zijn geen andere gebouwen met zoveel hout als hier. En dat is een voorbeeld voor andere bouwprojecten, zegt de jury. De prijs werd toevallig ook in Rotterdam uitgereikt. Dat gebeurde in het centrum van de stad, in de Markthal. En vuvuzela's zijn deze zomer niet toegestaan in de stadions op het WK. De plastic toeters werden bekend tijdens het WK van 2010 in Zuid-Afrika. Veel tv-kijkers klaagden toen over het monotone geluid en vergeleken het met een zwerm bijen. De FIFA noemt de vuvuzela specifiek in de lijst met verboden spullen, net als fluitjes en toeters. Het weer van Weer Online. Plaatselijk een bui, maar op de meeste plaatsen blijft het droog. Morgenochtend alleen in het oosten en zuidoosten buien. Verder blijft het droog met vooral veel zon aan zee. Het wordt 16 tot 18 graden. En dat was het ANP Nieuws.
0: Het is lente in Twente. Twente FM in samenwerking met 1 Twente. Hier komt Twente samen. Dankjewel dat ook jij erbij bent. Twente FM. De nachtdienst.

0: onze radio nu exclusief op onze gloednieuwe luisterpagina. Via twentefm.nl/luister. Voor gemiste radio-uitzendingen en onze speciale online programma's. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals muziek.
1: Het is inderdaad een, het is een stevig stukje muziek.
0: Discussie.
2: Karbiet schieten, het geldt voor het vuurwerk, het geldt voor Sinterklaas. Er staan nog altijd tradities wat dat betreft onder druk.
0: En Twentse cultuur.
3: Hij natuurlijk ook nog het flagon, hè, in Oortmaske.
4: Ja. Oh ja, in Oortmaske.
3: Ja. Dus eigenlijk moet dat altijd 8 vrijgezelle jongens weer van rond de 20.
0: Stream je favoriete radio. Exclusief op onze luisterpagina. Surf naar twentefm.nl/luister. Twente FM nieuws.
5: Goedenacht, ik ben Mario Kwaaitaal. Er wordt deze maand nog geen definitief besluit genomen over de toekomst van Moerdijk. Dat zou eigenlijk wel gebeuren, maar er bestaat een kans dat het dorp toch kan blijven. En dat moet goed worden onderzocht. Het dorp moest verdwijnen voor de uitbreiding van de industrie, maar daar is misschien de helft minder ruimte voor nodig. De havens van Antwerpen en Brugge krijgen een Nederlandse directeur. Dat is Rob Smeets geworden, die sinds april al waarnemend directeur was. Toen stapte Jacques van der Meijden op als CEO na 10 jaar. Smeets gaf in april al aan dat hij graag langer zou blijven. En nu mag hij dat ook voor de komende 6 jaar. Komend weekend zijn er zeker 3 demonstraties tegen de komst van Kanye West naar het Gelredome. Die krijgen volgens de burgemeester van Arnhem een plek waar hun mening wordt gehoord en gezien. Andere landen weigerden de rapper om onder meer antisemitische uitspraken. Nederland zag geen reden voor een verbod. En het lichaam van een Frans meisje van 11 dat sinds vorige week werd vermist in de buurt van Toulouse is gevonden in een graansilo. Kort na de verdwijning werd al iemand opgepakt. Hij zei dat hij het meisje had afgezet bij een zwembad, maar zijn verhaal klopte niet. De man was al bekend bij de politie voor verkrachting van minderjarigen. Het weer van Weer Online. Plaatselijk een bui, maar op de meeste plaatsen blijft het droog. Morgenochtend alleen in het oosten en zuidoosten buien. Verder blijft het droog met vooral aan zee veel zon. Het wordt 16 tot 18 graden. En dat was het ANP nieuws.
0: Het is lente in Twente. Twente FM in samenwerking met 1 Twente. Hier komt Twente samen. Dankjewel dat ook jij erbij bent. Twente FM.

0: Stream onze radio nu exclusief op onze gloednieuwe luisterpagina. Via twentefm.nl/luister. Voor gemiste radio-uitzendingen en onze speciale online programma's. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals discussie.
1: Hoe kun je als bestuur zodanig inrichten dat je mogelijk beter je vrijwilligers bij je binnenkrijgt? We hopen dat het resultaat gaat opleveren.
0: Muziek.
2: Die Rhodes doen ze dan het best of zo, die microfoon had zo hoog. En dat is op zijn tenen staat om erbij te komen.
3: Maar je kan hem ook gewoon lager zetten.

0: Luisterpagina. Surf naar twentefm.nl/luister. Twente FM Nieuws.
1: Goedenacht, ik ben Mario Kwaaitaal. Bij de burgemeester van het Zuid-Hollandse Maassluis stonden deze week politieauto's voor de deur. Het ging om een voorzorgsmaatregel. Er waren geen concrete bedreigingen. De burgemeester van Maassluis wil asielzoekers opvangen zoals moet volgens de spreidingswet. Maar zijn gemeenteraad wil dat absoluut niet laten gebeuren. Rob Smeets is de komende 6 jaar de directeur van de haven Antwerpen-Brugge. De Nederlander was de afgelopen 2 maanden ook al waarnemend directeur. Hij zei bij zijn aantreden al dat hij het graag langer zou doen. Smeets werkt al 20 jaar voor het havenbedrijf. De vorige directeur stopte in april, vroeger dan gepland. Amerika heeft sancties ingesteld tegen de president van Cuba en tegen de familie Castro, onder wie de zoon en kleinzoon van oud-president Raúl Castro. Amerika zegt niet wat die sancties zijn. President Trump zegt dat hij wil zien dat Cuba een goed gerund land wordt. De Cubaanse buitenlandminister noemt het verwerpelijk wat Amerika doet. En als president Zelensky wil praten met Rusland, is hij altijd welkom in Moskou. Dat zei het Kremlin nadat Zelensky in een open brief opriep om met Poetin te praten over het einde van de oorlog. Amerika ziet die vredesgesprekken graag gebeuren. President Trump hoopt dat Zelensky en Poetin elkaar voor de zomer nog kunnen spreken. Het weer van Weer Online. Plaatselijk een bui, maar op de meeste plaatsen blijft het droog. 'S Ochtends alleen in het oosten en zuidoosten buien. Verder blijft het droog met de meeste zon aan zee. Het wordt 16 tot 18 graden. En dat was het ANP-nieuws.
0: Het is lente in Twente. Twente FM in samenwerking met 1 Twente. Hier komt Twente samen. Dankjewel dat ook jij erbij bent. Twente FM. De nacht.